0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is de Nacht van IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buit te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hey Carmen, draai eens een lekker plaatje.
4: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur... En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hey, Carmen, draai eens een lekker plaatje.
4: Van maandag tot zondag, dit is de IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dag tot zondag. Dit is IJsselmond tip van de week.

dat je weggaat en me plotseling alleen laat. Dat kan jij na al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan en er nooit

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Deze week presenteren we de aflevering van week 39 2026 met deze week de volgende statistieken. De Oranje Top 30 telt deze week 9 stijgers, daar staan 13 dalers tegenover. 2 noteringen zijn blijven staan en we hebben deze week 6 nieuwe binnenkomers en de hoogste vinden we straks op nummer 20. Maar nu eerst, overzicht nummer 1, dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Monique Smit op nummer 30, ze gaat 11 plaatsen onderuit in week 10 met Niet naar huis. Chance van Henk Dissel komt nieuw binnen op nummer 29. En dat geldt ook voor Monique Smit en Kido van der Graaf met Beter af alleen. Zij komen nieuw binnen op nummer 28. Nieuw op nummer 27, Douwe Bob en Note to Self. Stem in je hart van Amar doet 12 weken mee en gaat 11 plaatsen onderuit van nummer 15 naar nummer 26. Loco van Jeffrey Hazen moet ook inleveren in week 13. Hij gaat 9 treetjes naar beneden van 16 naar 25. Nieuw op nummer 24, Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff komt nieuw binnen op nummer 23. En Erik van Hoof stijgt 3 plaatsen in week 2. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 25, pakt 3 plaatsen winst en staat op 22 met volle gas. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21, komende van 12 in de vierde week, Vincent en dat ben jij.
1: De Oranje Top 30.
2: Dit is de Oranje Kroon van deze week. Hoogste nieuwe binnenkomer!

aanbeland bij overzicht nummer 2. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20 de zesde en hoogste nieuwe binnenkomer. Damien van Os en Hard to Get. De uitzending van Helemaal Hollands gaat in de negende week 8 plaatsen naar beneden. Ze gaan van nummer 11 naar nummer 19. Argentien en Viltje doet alweer 5 weken mee in de Oranje Top 30 en ze leveren ook 5 plaatsen in. Ze gaan deze week van nummer 13 naar nummer 18. 1 plaats hoger op nummer 17 vinden we de nummer 20 van vorige week. In week 15 pakt hij weer 3 plaatsen winst. Ferry de Lits en Baco in Monaco. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace, Dans voor mij, doet 3 weken mee. En ze gaan 2 plaatsen naar boven, van 18 naar 16. Dat geldt helaas niet voor Wesley Bronkhorst, want Tutti Colori moet in de 7e week 1 bescheiden plaatsje inleveren. Hij gaat van nummer 14 naar nummer 15. Vorige week kwam Raymond Hermans nieuw binnen op nummer 28 met Ons pakken ze niet. Deze week pakt hij 14 plaatsen winst en staat hij op nummer 14. Thomas Berg moet 5 plaatsen inleveren in week 7 met Als je de keuze had. Hij gaat van nummer 8 naar nummer 13. 1 plaats hoger op nummer 12 vinden we de nummer 10 van vorige week. Hij levert 2 plaatsen in week 4. Mart Hoogkamer en Kroegen in de hemel. En als laatste in overzicht nummer 2, nummer 11. Vorige week kwam hij nieuw binnen op nummer 24 en pakt dus 13 plaatsen winst. Erik van Klinken en Door het oog van de naald. De Oranje Top 30.

We zijn bijna aanbeland bij de nummer 1. Eerst nog even de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10, de nummer 9 van vorige week. Ze leveren 1 plaats in week 3. Numidia en John West met Habibi. Je zit in mijn hoofd, doet 5 weken mee. Het is de nieuwe single van de 3J's. Ze leveren 6 plaatsen in. Ze gaan van nummer 3 naar nummer 9. Vorige week op 5, deze week op 8. 3 plaatsen verlies in week 4 voor Tino Martin en Billy Dans met Ik hoor niks geks. Loesu van Marco Schuitmaker gaat in de 8e week 1 plaats naar beneden van nummer 6 naar nummer 7. Winst daarentegen voor Samuel Welte en Russo met Boom. Ze kwamen vorige week nieuw binnen op nummer 17, pakken 11 plaatsen winst en staan op nummer 6. Nummer 5 is gereserveerd voor Django Wagner met Bachata Bailando. Hij doet 6 weken mee en gaat 2 plaatsen naar boven. Nummer 4 is de nummer 21 van vorige week. Toen kwam ze nieuw binnen en deze week pakt ze 17 plaatsen winst. Samantha Steenwijk en 1 blik is genoeg. En dan het erepodium van deze week. Met ooit brons, deze week voor Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Hij stond vorige week op nummer 4 en pakt alweer 1 plaatsje winst en doet ondertussen 17 weken mee. Wekenlang stond hij op nummer 1 en hij is de langst genoteerde in de oranje top 30 van deze week. 29 weken doet hij mee. Justin de Wild, cheerio. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als vorige week. Tinto de Verano van Joey Nicolai. Hij doet 8 weken mee. En dat was hij, de oranje top 30 van week 39 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevens van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering kun je terugkijken op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag, bedankt voor het kijken en tot volgende keer.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Goedemorgen, zaterdag 26 september en u kunt nu weer gaan luisteren naar het wekelijks radioprogramma Kampen Informatief. Van 10 tot 11 uur gaan we in gesprek over het wel en wee van allerlei zaken die spelen in en rondom de gehele gemeente Kampen. Deze week zijn aanwezig Rennie Meenderink, Geke Bos en Jan Scholten. Vandaag hebben wij als gast Janet van Galen-Schouten. Dirigente van het Kamper Hiekenon Koor. Dit koor presenteert op zaterdag 10 oktober het project Onzichtbaar. Een aangrijpend levensverhaal over mentale veerkracht. De schrijver van het boek, Caveman, Patrick van der Jacht, neemt je tijdens een presentatie mee in zijn eigen levensverhaal. En het koor voegt daar liederen aan toe. We worden technisch bijgestaan door André van Rees, die tevens de muziek verzorgt. Mijn naam is Jan Scholten en ik wens je veel luisterplezier. En we starten deze week met Zoe Levi, winnaar van de tijd.

0: Ja, dat was het welkomstlied wat we vandaag draaiden. En het is De Winnaar van de Tijd. En wat schetst mijn verbazing, er is een boek uitgekomen van, dan moet ik even kijken, hoe heet die jongen ook alweer? Patrick van der Jacht. En daar gaat het Hiekenoncourt in kampen, die gaat daar een aangrijpend levensverhaal van maken met muziek en zang erbij. En het is op zaterdag 10 oktober 2026, dus van het jaar. En dat wordt in de Buitenkerk gedaan en het project heet Onzichtbaar. En daar hebben we voor uitgenodigd de dirigenten van het koor. En kun jij eens even uitleggen, Jeannette, hoe dat tot stand is gekomen? Want dat is natuurlijk erg de hamvraag erachter. Hoe kom je in contact met deze mensen?
1: Ja, nou, ik heb het boek is al een tijdje geleden uitgekomen. Ik heb het denk ik een jaar of twee geleden gelezen. En dat heeft toen echt indruk gemaakt. Echt zo'n boek, ja, wat blijft hangen, hè? Waar je nog vaak over nadenkt. En toen we eigenlijk binnen Hiekenon het idee hadden opgevat om iets rondom mentale gezondheid te doen. Dat is natuurlijk een heel actueel thema tegenwoordig. Toen kwam eigenlijk dat boek weer naar boven. En toen heb ik eigenlijk gedacht, zou het niet mooi zijn om met alles wat hij in zijn boek beschrijft en wat hij meegemaakt heeft, om daarin de link te leggen met muziek. Hè? Muziek en zijn verhaal dan te laten samenkomen. En toen hebben we gewoon contact opgenomen. Ja. Dus het idee even voorgelegd. Met hem. Kijk, hij is... inmiddels heeft hij zijn leven natuurlijk helemaal op de rit. Hij doet veel lezingen ook. Maar wat wij voor ogen hadden, wat wij gedaan hebben eigenlijk, is om zijn boek als leidraad te pakken. We hebben daar eigenlijk een soort van hoofdstukken van gemaakt. En daaraan hebben we liederen verbonden die helemaal aansloten bij de plek in het verhaal, zeg maar. En dat hebben we aan hem voorgelegd, want ja, hij is gewend om, nou, zeg een half uur ergens te spreken en zijn verhaal te doen en dan weer te gaan. Ja, deze vorm is wel een beetje anders. Dus dan moest ik natuurlijk wel eventjes voor praten. Maar ja. Toen hij het concept zag, was hij heel enthousiast. Hij zei, ja, laten we dit doen.
0: Maar als je
1: dan
0: stukken moet uitzoeken voor zo'n koor, hè? Want hij had eerst een hele donkere periode. En ja, dat was een zwarte periode eigenlijk. Mm-hmm. Hoe vind je daar nou eigenlijk liederen bij die een beetje passen bij het verhaal?
1: Ja, hoe vind je daar liederen bij? Ondertussen ken je ook heel veel liederen, maar we gaan altijd heel erg uit van de tekst.
0: Ja.
1: Dat doen we bij Hiekenon, in de maandelijkse vieringen doen we dat ook. Hè? Dus we hebben altijd een thema waar we omheen bouwen en de teksten die zijn dan de leidraad voor de liederen. En dat hebben we eigenlijk nu ook gedaan. Dus er zijn zoveel prachtige liederen en ja, het is dan de kunst om het precies zo te uit te kiezen dat het klopt. En ik denk, op papier klopt het.
0: Ja, het is dezelfde manier wat ik heb gedaan vanmorgen. Ik ben begonnen met De Winnaar van de Tijd. Dat past eigenlijk bij het boek. Want hij is de winnaar geworden van de tijd die hij achter heeft gelaten.
1: Heeft gelaten, ja.
0: Daarom heb ik die erbij gezocht.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dus dat hebben jullie ook in principe gedaan.
1: Ja, zeker.
2: Maar om er een goed beeld van te krijgen, hij vertelde dus fragmenten uit zijn leven.
1: Ja, nou, hij vertelt zijn levensverhaal. Alleen wij hebben dus, omdat we muziek toevoegen, worden het opgedeelde stukjes, zeg maar. Ja, stukjes. Maar hij vertelt wel het
2: hele levensverhaal. Hij vertelt zijn verhaal. En bij zo'n stukje wat jullie eruit halen, kiezen jullie muziek?
1: Kiezen wij muziek, ja. En kijk, we hebben ook een prachtige... Ik kan het jullie laten zien. De mensen die zien dat natuurlijk niet. Maar er komt een heel mooi programmaboekje.
0: Oh ja.
1: Waarin we die verschillende hoofdstukken aangeven. En ook de titels van de liederen. Maar ook bij elk lied een quote uit het boek. Die daar dan weer prachtig bij past.
2: Ja. Maar één voorbeeld noemen van een lied. Wat je gekozen hebt bij een sombere periode van hem. Omdat je dus die lijst voor je hebt.
1: Ja hoor, dat kan. Bijvoorbeeld... het lied Soldier On van Direct.
0: Ja.
1: Dat is een lied wat ook heel bekend is geworden in de coronaperiode. En dat hebben wij geplaatst bij het stukje overleven, het hoofdstuk overleven. En dat gaat eigenlijk over dat je toch de moed vindt om door te gaan wanneer alles eigenlijk al verloren is. Dus dat zijn liederen die echt prachtig aansluiten op dat zijn verhaal.
0: Dat is natuurlijk geweldig mooi liedje.
1: Ja, dat is heel mooi. En wij hebben het geluk dat we mogen werken met onze vaste pianist. Maar ook een violist en een celliste komt en een gitarist. Dus we gaan het akoestisch heel passend bij het thema gaan we het ook begeleiden.
2: Ja, ja. Dus een verhaal wat hij normaal in een lezing vertelt.
1: Ja.
2: Dat brengen jullie en dan wordt dan onderbroken met een prachtig lied wat daarbij past.
1: Ja. Ja.
2: En dan krijg je zo'n een heel gewoon prachtig.
1: Ja.
2: En dat is 10 oktober?
1: 10 oktober, ja. In de Buitenkerk is dat. Het is om 7:30 s'avonds. Maar de deuren gaan open vanaf 7:00. De ingang is aan de zijde, aan de oude straatzijde. Dus op het plein van de Zwijzerschool. Dat is ook wel belangrijk om te vermelden.
0: Toen noemde dat ik kan. Ik ben er in een vloepst.
1: Een vloepst, ja. Nou ja, weet je, het is natuurlijk afwachten hè, hoeveel mensen hier naartoe komen. Maar nou, het belooft wel.
3: Ja. Dat het heel druk wordt.
2: Dus ja, dat snap ik ook. Het thema wat je beschrijft en mensen die dus dat boek gelezen hebben. Ja, dan kreeg je er een beeld van.
1: Ja, dat ook. Maar ik denk, het is een heel. Het raakt. Kijk, ook al heb je zelf niet te maken met mentale kwetsbaarheid. Het is wel iets wat ons allemaal kan overkomen. Ja, en het is gewoon heel breed. Het is dus ook niet zo dat het alleen maar is voor mensen die hier zelf mee te maken hebben. Het kan ook iemand zijn in je omgeving. Maar je kunt ook gewoon geraakt worden door.
0: Ja, je moet begrip krijgen voor hetgene wat daar gebeurd is.
1: Ja.
0: Want dat vond ik. Ik heb dat boek dan ook gelezen en ik vond het een geweldig boek. Alleen ik vond het laatste gedeelte, dat vond ik eigenlijk het mooiste van het boek.
1: Mm-hmm.
0: Al die korte verhalen die erin staan, dat is ook interessant.
1: Mm-hmm.
0: Maar het laatste stuk dat hij gaat afkicken nadat hij naar Zuid-Afrika gaat, mm-hmm. dat vond ik een geweldig stuk.
1: Ja.
0: Waar dat in beschreven wordt en dat hij dan weer een inzinking krijgt en hij komt het dan toch weer uit.
1: Toch weer uit.
0: Maar ik vond het geweldig.
1: Ja. Ja, nee, dat is ook. Maar het is een heel rauw boek. Hè? Het is niet allemaal roze manenschijn. Juist niet. Nee. Het is heel veel ellende. En je zit soms ook in tweestrijd. Aan de ene kant heb je met hem te doen. Aan de andere kant denk je, potverdorie, wat doe je nou weer? Maar ja, het is toch ook wel. Ik vertelde jullie net van. Het houdt je ook wel een spiegel voor van. Hoe reageren wij hè, op mensen die misschien niet voldoen aan het gemiddelde.
2: Wat wij graag willen.
1: Ja. En wat doe jij dan daarvoor? Ja. Ben je er dan?
0: Als er iets in je leven gebeurt en het doet zo, dan val je de andere kant op.
1: Mm-hmm.
0: Dat gebeurt gewoon.
1: Dat kan gebeuren. We denken misschien allemaal, dat gebeurt maar niet. Maar
0: Geek en ik hadden het er onderweg ook nog over. Maar dat is gewoon zo. Dat gebeurt gewoon.
1: Het kan tegenzitten in je leven. En als dan, je te veel dingen, opstapelingen hebt. En dat heeft hij, want hij heeft onvoorstelbaar veel meegemaakt. Wat je niemand toewenst.
0: Nee.
1: Maar het gaat erom, en dat is, het heet Onzichtbaar, ons project, omdat, dat komt in het boek ook heel vaak naar voren. Hij aan de ene kant onzichtbaar wilde zijn, want je schaamt je, je wil niet laten jouw ellende laten zien aan een ander. Het is niet iets om trots op te zijn. Maar aan de andere kant zegt hij, voor mensen ben ik ook onzichtbaar. Mensen willen mij niet zien. Ik ben vies, ik deug niet. En hij zegt ook, ik begrijp dat ook. Dat is ook een van de redenen waarom hij ook het boek nog heeft geschreven. Want hij zegt, vanuit het programma. Hè, hij heeft natuurlijk meegedaan aan het RTL4-programma. Het Rotterdam Project met Bo van Ervendorens. Hij zegt, dan kan het ook zijn dat mensen mij ophemelen. Fantastisch allemaal. Maar hij zegt, ik wil ook dat mensen het hele verhaal weten. Met alles wat ik ook heb gedaan. Hè, alle slechte dingen, alles wat.
2: Snap ik.
1: Ja, en dat
0: programma was wel zijn redding, hè?
1: Dat was zeker zijn redding. En niet alleen het programma, ook vooral dat mensen hem zagen. Hè?
0: Ja.
1: Dat mensen verder keken, zeg maar, dan wat je aan de buitenkant zag.
2: Ja. Oog kregen voor zijn problematiek.
1: Ja, voor zijn problematiek. En de mens erachter zagen. En dat was niet alleen natuurlijk het programma. Dat waren vooral de mensen erachter. Hè, die er waren op de momenten dat het weer misging. Ja. Waar hij dan dacht van nu zullen ze me wel. Hè, en er dan toch weer waren. Ja. Dat heeft hem.
0: Maar daar heeft Bo hem echt in gesteund, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ook
1: ja.
0: Als hij weer een dieptepunt had, dan ging Boren naartoe. En, ja. dan bracht hij hem weer zover ja. dat hij toch weer verder ging.
1: Ja, dat hij weer verder ging.
0: Dus
1: ja.
0: dat vond ik ook wel knap van Boren.
1: Ja, zeker. Ja, dat is ook niet de
0: makkelijkste.
1: Ik kijk
0: meer naar die paardprogramma's van hem. Ja. En, hij kan dat echt wel, hè?
1: Ja.
0: Dus dat is wel zijn redding geweest.
1: Ja.
0: Maar even over die muziekkeuze, hè. Ja. Is dat nou samen met hem gedaan? Of hebben jullie dat...
1: Nee hoor, nee.
0: Hij was daar wel content mee?
1: Hij was daar zeker, ja. En we hebben ook gekeken namelijk van... Kijk, we hebben de kleur blauw als themakleur genomen. En dat is ook niet voor niks. Hij heeft een favoriet album van Joni Mitchell. Dat heet Blue. Dus die kleuren hebben we de leidraad laten zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een lied van Joni Mitchell dus gekozen. In het programma. En dat komt meer naar het einde van het programma, waarin hij eigenlijk terugkijkt. En ook met meer mildheid naar zichzelf kan kijken. Van ja, ieder mens kan fouten maken.
0: Jazeker.
1: Maar het is nooit te laat. Hij heeft daar ook een prachtig... Ik weet niet, misschien mag ik daar een stukje van lezen uit het boek. Een prachtig stukje over geschreven. Hij zegt, ik weet nu dat een mens zo ongelooflijk weerbaar en veerkrachtig is. Velen accepteren het lot dat we denken te verdienen. Maar je kunt elke dag opnieuw je eigen lot bepalen. Een andere richting opgaan. Hoe groot de kuil ook is die je voor jezelf hebt gegraven. Hoe uitzichtloos het leven soms ook lijkt. En hoe weinig tanden je in je mond hebt. Iedereen kan weer opnieuw van zichzelf leren houden. En dat is echt, ja.
2: Ja,
1: we zijn vaak zelf dan onze ergste vijand.
2: Ja.
1: En dan heb je anderen nodig die wel in jou geloven en die wel vertrouwen hebben. Ja. En dat heeft hem gebracht waar hij nu is. En dat is ook prachtig, want nou, hij heeft inmiddels dus de eindredactrice van het programma. Dat is dus nu zijn vriendin.
0: Ja.
1: Hij heeft een 5-jarige zoon. En dat klinkt misschien als heel normaal, maar hij had het nooit voor mogelijk gehouden.
0: In het laatste stuk van het boek wordt het ook goed beschreven.
1: Ja. Ja.
0: Dat hij die vriendin krijgt en dat hij kinderen krijgt. En, dat vond ik het mooiste stuk van het boek op zich, hoor.
1: Ja.
0: Dat vond ik interessant.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet, André, jij je muziek hier klaarstaan?
2: Ik vind het een schitterend project.
1: Het
2: idee hebt dat je die dingen combineert, dat is toch heel bijzonder.
1: Ja.
2: Dus het leven van die man en dan de muziek die je erbij zoekt en een uitvoering daarvan.
0: Ja.
2: Ik vind het geweldig.
1: Ja,
2: dat kan niet anders zijn.
0: Maar we gooien er even muziek in, René.
2: Ja, doe maar. Ik vind het goed. Ja.

0: Soul's Your Own. Dat is ook het lied wat die avond wordt gezongen door het Rikkenonkoor. En hoe heeft het koor dat opgepakt om die moderne liederen die in jouw programma zitten op te pakken om te zingen? Want normaal zingen jullie natuurlijk veel kerkliederen.
1: Ja, maar ik denk dat wij altijd al wel breed zijn in ons repertoire. We zingen één keer in de maand in een laagdrempelige themaviering. Maar daarin proberen we ook naast de liturgische repertoire ook altijd popliederen of liederen uit het kleinkunstrepertoire om die te verwerken. Juist omdat we zo graag willen dat het heel breed opgepakt kan worden. Maar ik denk misschien moet Geke daar wat over zeggen. Hoe heeft het koor het opgepakt?
0: Ja, ik kan er zelf ook nog wel iets over vertellen. Want ik heb natuurlijk een paar jaar meegedaan met het Paarse project. Wat jullie ook altijd doen.
1: Rikkenon Passion.
0: Ja, de Rikkenon Passion. En daar werden ook al de modernere liederen gezongen.
1: Ja.
0: Dus dat koor doet dat wel. Maar ja, nu wordt het een kerk gebeuren. Dus het is toch wel iets anders als.
1: Ja, maar het is, de locatie passion is in de kerk. Maar verder gaat het niet. Het is niet een viering of een dienst. Het is een verhaal.
0: Ja,
1: met muziek. Ja.
2: Ik denk dat iedereen van het koor het gewoon heel erg mooi vindt. Dan spreek ik voor mezelf, maar ik denk dat ik ook voor de andere leden spreek. Eigenlijk al vanaf het begin. Want we zijn eigenlijk al vanaf juni zijn we bezig. Mm-hmm. Dus en iedereen heeft ook het boek gelezen. Dus je weet ook waar het over gaat. Dus dan zegt de tekst van de muziek, die zeg je ook veel meer. Omdat je weet hoe het gaat lopen.
0: Ja.
2: En eigenlijk vind ik wel het mooiste uit het boek. Vond ik eigenlijk dat hij op een gegeven moment, dat zij tegen hem zei, nu zijn vriendin. Hè, van, maar als het wel lukt. Wat als het wel lukt? Omdat hij elke keer ook zei, maar het gaat mij niet lukken. Maar wat als het wel lukt? En dan denk ik dan, voor mij komen dan eigenlijk de hoop en de liefde en de verbinding komt samen.
0: Ja.
2: Ja. Want eigenlijk, iemand geeft jou hoop, iemand zoekt weer de verbinding en die ziet ook dat het kan, dat het wel kan lukken. En als daar dan nog zijn liefde bij komt, dan is het toch het mooiste verhaal wat er is.
1: Dat is ook wat hij nog steeds, wat hij zegt, dat hij nog steeds dagelijks wel eens in zijn hoofd wordt.
0: Die loopt
1: dat zij zei, wat als het wel lukt?
2: Als het wel lukt?
1: Hij dat helemaal nooit meer had bedacht.
2: Nee.
1: Er is ook nog een mogelijkheid dat het wel goed komt.
2: Ja. Ja.
3: Maar ook heel belangrijk dat er iemand is die hem daar steeds op wijst. Ja. Dat iemand in zijn omgeving is. Als hij weer in die positie, jongen, maar het kan toch ook wel lukken?
1: Ja.
3: Kijk, en als iemand dat niet tegen je zegt, dan glij je af in dat negatieve.
1: Ja.
3: Nee, het lukt me niet.
2: Ja,
3: maar die anderen zeggen, maar het kan toch ook wel lukken. En als je dat heel regelmatig hoort, dat is heel belangrijk. Ik zal niet zeggen maar dat is heel belangrijk dat iemand je steeds wijst op, jongen, het kan ook goed gaan.
0: Ja. Maar even terugkomen op het koor, want eigenlijk later dacht ik, waarom hebben ze er geen project van gemaakt dat je wat meer mensen erbij betrekt?
1: Ja, omdat voor dit project wilden we het juist graag wat intiemer houden. En ondertussen, kijk, we zijn ooit met de projecten gestart, omdat Rikkenon van huis uit een jongerenkoor was. Dus dan kon je lid worden tot 30 en blijven tot je 35ste. Maar toen hadden we eigenlijk heel vaak kregen we vragen, oh wat jammer, ik zou zo graag meezingen, maar ik ben al te oud. En toen hebben we die leeftijdsgrens laten varen. Omdat we ook gewoon merkten dat veel leden die in een leeftijd kwamen, gingen ze studeren en dan was je ze weer kwijt. Dus toen waren we veel kwetsbaarder. We waren veel kleiner.
0: Ja.
1: En de passion, dat mag ook wel body hebben. En dit mag intiem zijn. En ondertussen zijn we met Rikkenon met 40 leden.
0: Ja.
1: Dat is ook niet meer de 12 die
0: maar
1: we
0: dat is gekomen
1: ooit
0: door,
1: geweest
0: doordat
1: zijn.
0: Doordat jullie dat losgelaten hebben. Ja. En toen die projectkoren zijn begonnen.
1: Ja. Ja.
0: Daar heb je natuurlijk een aanzuigende werking op mensen die dat ook wel willen.
1: Ja.
0: En vooral uit een beetje aankleed met wat modernere liederen ertussen doen.
1: Ja. Ja, dat is ook
0: en dat
1: zo.
0: Dat is enorm belangrijk voor een koor.
1: Daar zijn we ook best wel heel erg bijzonder dat we ook leden hebben van alle gezindten.
0: Ja.
1: Dus het is niet zo dat we zijn verbonden aan de Rooms-Katholieke Kerk. Maar het is niet zo dat je Rooms-Katholiek moet zijn om lid te zijn van ons koor. Kijk, je moet wel je kunnen vinden, zeg maar, in de vieringen die wij maken, zeg maar. En we hebben ook gezegd, jong van geest, dat als je dat bent, maar dat kan ook als je
0: dat jullie mij uitgenodigd hadden.
1: Ja. Nou, maar we hebben dus leden tussen de 14 en 72, denk ik, als ik goed zeg. Ja, dus dat is heel breed en dat is juist zo mooi.
0: Ja, dat is mooi aan zo'n hoor.
1: Ja.
3: En Jan is net 72.
0: Ongeveer.
1: Iets dus, het kan nog.
0: Nee, laten we dat maar niet meer doen.
2: Nou, ik denk ook wel dat het komt dat wij toch wel, een goede band onderling hebben.
0: Ja. Ja, nou, dat is belangrijk.
2: Ja, dat is, vind ik wel heel erg belangrijk. Ja. Het is niet te groot. Maar iedereen, die kent elkaar ook. Ja, en die weet ook als er wat is, dat we er voor elkaar moeten zijn. Dus dat vind ik eigenlijk wel het mooiste aan dit koor.
0: Ja, de kern van het koor is natuurlijk een hele oude groep, hè. Als ik tenminste zo, als ik weer kom kijken, dan pik ik er zo een stuk of 15 tot 20 uit die er al die tijd al op zit.
1: Ja, ja, ja,
0: dus de kern is natuurlijk behoorlijk vast.
1: Ja.
0: En dat is wel belangrijk.
1: Ja, ja, dat is het. Dat is ook heel, heel bijzonder. Ja. En daarom is het ook zo mooi om samen te doen. Je werkt ergens naartoe, maar ja, dat maakt het ook wel weer spannend. Want ik heb de komende week heb ik weer een overleg met Patrick. Dan gaan we het wel weer doorspreken. Maar op het moment...
0: Maar doen jullie nog generalen met hem bijvoorbeeld? Om te kijken of het wel loopt in het geheel?
1: Nou ja, weet je, dat zijn de lastige dingen, zal ik maar zeggen. Omdat wij zijn natuurlijk veel langer bezig.
0: Ja.
1: Ook over de dag. Ook met de licht en de techniek. Dat wordt allemaal al vanaf vrijdag opgebouwd. Maar ja, de vraag is, dat moeten we nog bespreken, van hoe laat hij erin komt. Want je kunt ook begrijpen dat hij niet op vrijdag al komt voor
0: voor
1: een project
0: generale,
1: van Hikanon. Hoe graag ik dat ook hier. Dus dat moeten we nog even gaan kijken. Maar dat komt allemaal goed.
0: Ja, maar je zou natuurlijk een script kunnen maken en iemand anders Patrick van die Jachten benoemen. En die komt dan op en dan weet je precies
1: dat kan. Hoe je dat kan gaat hoor. Stand-ins, die zijn er genoeg. Dus
0: ja,
1: dat,
0: ja,
1: dat
0: je moet natuurlijk op een gegeven moment wel weten op die zaterdag als je eruit voering hebt, wat ga je doen?
1: Ja, ja, maar dat komt, dat nemen wij als koor sowieso.
0: Ja, ik bemoei me er maar mee.
1: Nee, maar goed, dat moeten we even kijken. Of hij er ook daadwerkelijk 's middags bij de generalen dan al zal zijn.
0: Ja, dat zou wel prettig zijn.
1: Ja.
0: Ja, denk ik.
1: Ja, nee, dat is ook belangrijk. Want ja, de buitenkerk is natuurlijk een heel monumentaal gebouw met heel veel akoestiek en... het geluid is een hele belangrijke factor. Dus dat is voor hem ook even wennen.
0: Maar het is altijd goed gegaan al die jaren.
1: Ja, maar goed, daar zit ook een hele goede...
0: techneut achter. Want die
1: techniek... Ja, dat is Jacco van der Voort doet dat.
0: Ja.
1: Van Beyond Life Production. En die doet over de hele wereld projecten.
0: Ja, die kan dat wel aan.
1: Dus,
3: maar de akoestiek in de buitenkerk is goed.
1: Ja, die is goed, maar die is natuurlijk voor als je met instrumenten gaat werken en versterken. We gaan wel akoestisch spelen, maar alsnog moeten er wel dingen wat uitversterkt worden. Dus je zit gewoon door die galm die er is in de kerk. Daar moet je echt wel weten hoe je dat moet doen. Maar dat weet Jacco heel goed.
0: En zijn er bepaalde mensen uit het koor die een solo stukje doen en zo?
1: Ja, ja, we hebben ook solisten inderdaad. En we werken ook met een kleiner ensemble. Dus dat zijn dan een aantal solisten. Dus ja, we doen verschillende dingen, ja.
3: Leuk.
1: Maar veel ook echt met het hele koor.
3: Wij hopen het te zijn.
0: Ja, ik ga sowieso.
1: Uiteraard.
0: Je hebt er niet helemaal publiek. Je hebt er niet helemaal publiek.
3: Dat was geen goede opmerking.
1: Ja, maar dat... Nee, maar
3: we sluiten aan iedereen.
1: Daar zijn we ook niet bang voor. We hebben gelukkig heel veel fijne sponsoren.
0: En ik begrijp dat de entree is gratis. Alleen, er wordt collect gehouden na die tijd.
1: Ja, nou is het wel zo, we noemen het een vrijwillige bijdrage. Ergens schuurt het ook wel een beetje misschien met het thema. Maar mensen zullen ook kunnen begrijpen dat zoiets niet voor niks van de grond kan komen. Maar eigenlijk proberen we het zo te doen. We willen graag dat iedereen in de mogelijkheid is om te komen. Dan na de hand, als mensen het gewaardeerd hebben. En als ze kunnen, dat ze dan een vrijwillige bijdrage doen. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Maar...
0: Zoals je altijd deed.
1: Ja.
0: Ook met de passion en zo. Dan staan er mandjes en daar kun je dan wat in doen.
1: Ja.
0: Als iedereen 5 euro erin doet, dan ben je weer koopman.
1: Nou, En dat wil ik ook nog wel noemen. We hebben gelukkig ook hele fijne sponsoren.
0: Dat is ook belangrijk.
1: Die er elke keer voor ons staan. Dus daar zijn we ook heel dankbaar voor. Ja. Want die maken dit ook mogelijk. Ja.
0: Ja, zeker. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Want ja. Alleen de weg daar naartoe, dat is al een lange weg. En dan moet het ook allemaal nog gebeuren. Ja, en het kost veel geld.
1: Ja.
2: Nou, wel een mooie weg, hoor.
3: Nou, nee, maar
2: ja, het is een hele mooie weg.
3: Het thema, dat vind ik heel bijzonder. Ja. Die dingen combineert, iets uit de praktijk. Ja. Iets triest uit de praktijk. Wat elk mens kan overkomen.
1: Ja.
3: En dan ga je dat komen. En muziek, ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het prachtig.
1: En toch is het, hè, want het is een zwaar verhaal, dat is het ook. Maar het is niet dat het een zware avond wordt. Want uiteindelijk is de boodschap wel...
0: Nee, want de muziek maakt het verhaal nu.
1: Ja.
0: Want zo is het natuurlijk. Hè?
1: Ja, nou, het verhaal is aan zich al natuurlijk heel sterk en indrukwekkend. Ja. Dat is het. Maar de muziek versterkt dat. Hè?
0: Ja,
1: de
0: want we hebben nu één plaatje gehoord. Maar jullie hebben natuurlijk meerdere nummers ingestudeerd.
1: Heel veel. Ja, heel
0: hoeveel?
1: Ik zal niet naar de titel vragen. We zingen er op de avond 10. Nou, maar we hebben wel een paar uitvoerenden genoemd. En dan mogen mensen zelf invullen welke nummers het zijn. Dus
0: ja.
1: Er zitten liederen bij van Simon & Garfunkel, van Sinead O'Connor.
0: Coldplay.
1: Ja.
0: Stef Bos, niet vergeten.
1: Ja, Stef Bos.
0: Dus
1: ja.
0: Liederen van Stef Bos worden
1: Joni Mitchell hadden we al genoemd. Ja. Dus het gaat heel breed.
0: En direct, hè? Dat vind ik zelf een van de mooiste die erbij is. Die hebben we net gehoord.
1: Dat is heel mooi, ja. Nee, maar het is dus echt ook een avond van hoop en veerkracht. En zijn verhaal laat ook echt zien waar mensen toen in staat zijn.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Hoe veerkrachtig we eigenlijk zijn.
3: Ja, maar ook hoe belangrijk mensen in hun omgeving zijn dan.
1: Dat je gezien wordt.
3: Want, maar het blijft met mij bij dat je zegt, dat hij zegt nee, dat negatief. Nee, het kan ook lukken.
1: Ja,
3: dat iemand je steeds wijst op het. Dat is eigenlijk het stramien van het hele verhaal. Hè?
1: Ja.
3: Dat er iemand in je omgeving is die zegt, maar het kan ook goed gaan.
1: Ik blijf in jou geloven.
3: Ze zegt niet, het gaat goed.
1: Nee.
3: Maar het kan ook goed gaan. Ja. Maar je moet er ook wat aan doen.
1: Ja.
3: Je moet vasthouden aan het positieve.
1: Ja.
3: Dat vind ik schitterend.
0: Ja, als je het laatste stuk van het boek leest, dan krijg je pas in de gaten wat hij ervoor moet doen om eraf te komen.
1: Ja.
0: Want dat is enorm.
1: Het is een levenslange strijd natuurlijk.
0: Dat is echt.
3: Dat is met elke verslaving, denk ik.
0: Ja, denk ik toch.
1: Ja.
0: Ben je een verslaving aan praten? En daarom mogen we thuis niks zeggen.
3: Oh. Ja? Nou, niet generaliseren.
1: Ja.
0: Dus maar ik weet niet of je nog meer kunt en wilt vertellen nou over het programma. We hebben het meeste gehad, denk ik.
1: Ja, nee.
0: Ik zal de mensen oproepen om daar beslist heen te gaan zaterdag 10 oktober. Om 19:30 in de Buitenkerk. Toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage na afloop.
1: Klopt.
0: En daar wou ik eigenlijk mee afsluiten. Mm. En dan wou je bedanken voor je komst.
1: Nou, bedankt voor het hier aan het zijn.
3: Heel mooi, heel mooi. Echt. Ik ken dit niet. Nee.
0: En dan staat André weer een plaatje in.
3: Goed zo.
4: In het kader van de door de gemeente gevorderde zendtijd vraagt het Kampengeruchtenbureau, het KGB, uw aandacht voor de volgende onbevestigde berichten. Het is lange tijd stil geweest rond het Kampengeruchtenbureau. Het blijkt dat er een grote reorganisatie heeft plaatsgevonden nadat was gebleken dat het KGB feitelijk juiste informatie had verspreid. Wat wil leiden tot grote politieke opwinding en vragen naar de verantwoordelijke wethouder. Daarna werd het stil. Heel stil. Men begon zich af te vragen of er sprake was van een doofpotaffaire. Maar inmiddels blijkt dat er een commissie van wijze mannen en vrouwen een diepgaand onderzoek heeft ingesteld en aanbevelingen heeft gedaan om een verantwoorde doorstart mogelijk te maken. En vandaag is het zover. Met enige trots kan ik een exclusief interview aankondigen met de nieuwe directeur van het Kampengeruchtenbureau, de voormalige voorlichter van de gemeente, Ietje Wakker. Mevrouw Wakker, allereerst gefeliciteerd met uw nieuwe functie.
5: Dank u wel. Ik ben heel blij om het bureau weer helemaal op de kaart te zetten en hoop de komende tijd veel ongefundeerde geruchten de wereld in te kunnen brengen.
4: Mevrouw Wakker, nou gaat het gerucht dat in het mission statement van het nieuwe KGB staat dat u ook complottheorieën wilt gaan verspreiden.
5: Tja, daar heb je weer zo'n gerucht waar iedere feitelijke onderbouwing aan ontbreekt. Dus ik zou willen zeggen dat zomaar zou kunnen.
4: Maar is het waar?
5: Waar? Waarheid? Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Ik zeg altijd, als het waar zou kunnen zijn, waarom zou het dan niet waar zijn? De waarheid is ook maar wat je gelooft dat waar is. En zoals u weet kan geloof bergen verzetten. Dus, of wij complotten gaan verspreiden, tja, wie zal het zeggen?
4: Nou ja, u zou het kunnen zeggen.
5: Ja, maar als ik het zeg en het blijkt waar te zijn, dan ben ik mijn baan kwijt. Dus daar ga ik niet aan beginnen.
4: Mag ik wel vragen wat het eerste gerucht is dat het nieuwe KGB gaat verspreiden?
5: Goede vraag. Ik gun u een primeur. Ten slotte bent u de enige geweest die het KGB altijd serieus heeft genomen. Het eerste gerucht gaat natuurlijk over Brunnepe. Brunnepe krijgt een aparte bestuurlijke status binnen de gemeente Kampen en als schaduwburgemeester is Bord Koelewijn aangetrokken. De aparte status gaat per 31 december in werking, met het afschieten van 100 melkbussen gelijktijdig.
4: Zo. Nou, mevrouw Wakker, hartelijk dank voor dit interview en we houden contact.
5: Graag gedaan.
4: Tot zover de onbevestigde berichten van het Kampengeruchtenbureau KGB. Terug naar de studio van Omroep IJsselmond.

0: Ja, we hebben Hikkanon gehad en er zijn twee dames aangeschoven bij ons. En stel jullie zelf maar even voor, want dat lijkt me verstandiger.
1: Oké, ik ben Ineke de Weert. Ik ben de secretaris van de stichting Stadsbuurtbus Kampen, die met twee lijnen door Kampen rijdt.
0: Goed zo. En er zit er nog één naast.
2: Ik ben Jolanda den Haan en ik ben nog steeds de kwartiermaker van de buurtbus Kampen.
0: Nou, mooi, dames. En waar gaan we het over hebben? Want dat is nu ook wel belangrijk, want jullie hebben nieuws. Of
1: nou,
0: nieuws?
1: Wij hebben met regelmaat de vraag om nieuwe vrijwilligers.
0: Ja.
1: Wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken, voor zowel voor bestuurswerk. Hoewel daar nu net weer een nieuw bestuurslid bij is gekomen, dus dat is wat minder urgent. Maar we hebben altijd chauffeurs nodig, want we rijden dus nu met twee lijnen in de stad Kampen. Oh. En dat betekent toch dat je een behoorlijk aantal chauffeurs nodig hebt ten opzichte van die ene lijn waar we eerst mee rijden. De tweede lijn is alweer een tijdje hoor, dat is sinds december afgelopen jaar. En vrijwilligers komen, vrijwilligers gaan, zo werkt dat vaak. Wil je voor de inwoners van Kampen zorgen dat er goed openbaar vervoer is, wij zijn openbaar vervoer, dan moet je zorgen dat er altijd een chauffeur is die op de bus kan rijden. En als er een chauffeur niet kan, moet er iemand anders beschikbaar zijn. Dus een stevige pool van chauffeurs is daarvoor belangrijk. Dat sowieso. En ik denk dat wat vooral ook belangrijk is, dat nieuwe chauffeurs die wij zoeken ook in de categorie vroege vogels of nachtbrakers vallen. Mensen die het leuk vinden om juist de eerste ritten te rijden in de vroege ochtend. Dat is na 6 uur, 's morgens. Ja, moet je liggen. En mensen die met name naar de lijn richting Haatland de laatste ritten willen rijden. En dat is dus 's avonds tot bijna 10 uur. Voor je dan de bus gestald hebt en thuis bent, dan is het pak een beetje 10:30 of zo. Dus ja, dat als je gewend bent om altijd om 9:30 naar bed te gaan, dan werkt dat niet. Dus daar zoeken wij ook altijd speciaal mensen voor. Want iedereen wil natuurlijk graag midden op de dag rijden. Dat is logisch. En dat snap ik. Zou ik ook willen als ik zou rijden. Maar daar specifiek zoeken wij mensen voor.
3: Je had een tweede lijn is erbij. Gaat die naar de industrieterrein?
1: Ja, Haatland.
3: Oh ja.
0: Ja.
2: Een hele goed lopende lijn.
3: Ja, dat begrijp ik.
0: Tot 10 uur 's avonds.
1: Tot 10 uur 's avonds,
3: Dat was ook mijn vraag. Ik bedoel, dat is dus vaak wanneer er gewerkt wordt.
2: Ja,
3: neem
2: klopt.
3: Ik aan.
2: Ja.
3: Maar na 10 uur, is het, of zijn dat ploegendiensten? Of?
2: Nou, meestal de ploegendiensten bij de bedrijven op het Haatland. Die mensen zijn er vaak om 10 uur al op hun werk. Dus wat hebben wij geprobeerd om te zorgen dat mensen met het openbaar vervoer naar het station kunnen. En dan met de buurtbus naar het werk kunnen op Haatland. En dat loopt eigenlijk hartstikke goed. Echt een hele goed lopende lijn.
0: Ja, de mensen die in de nachtdienst zitten of zo. Of andersom.
2: Of andersom, dat ze dus tot 10 uur weg. Dat ze dus dan weer met de
1: nachtdienst hebben.
2: Ja. Ja.
1: En dat ze nog terug kunnen.
2: Ja.
1: Ja, we kunnen natuurlijk niet de hele nacht doorrijden.
3: Lijkt mij een hele zinvolle lijn.
2: Ja, dat klopt.
3: Voor die mensen.
2: Ja, klopt.
3: Ja.
2: Goed. Hij loopt ook ontzettend goed.
3: Begrijp ik.
0: Ja. Rijden jullie dan naar beide stations of is alleen Kampen Zuid?
2: Die 512, dus naar Haatland, die rijdt van het oude station.
0: Ja.
2: Van over de brug. En die andere, die rijdt tot hoe laat?
1: Tot 6:45 s'avonds. En ook vanaf 6:00 ochtends. 10:06, 12:06.
0: Ja, oké.
1: Er zijn mensen die dat exact weten. En die rijdt, dat is 15, en die begint bij station Kampen Zuid en rijdt dan een rondje door een deel van Kampen, Flevowijk, langs het stadhuis, de poli en dan weer
2: Raadplaats.
1: Ja, en dan weer terug naar Kampen Zuid station. Dus die maakt daar een rondje. Zo, Kampen Zuid, Kampen Zuid.
0: Ja.
1: En eigenlijk is wat 512 doet een soort rondje. Alleen dat is een heel langgerekt rondje. Van het Centraal Station hier aan de andere kant van de brug. Ik weet even niet waar ik zit, maar ik wijs ergens naar.
0: Nog die kant op.
1: Die kant
3: hier aan de
1: ja. Ja, ergens.
4: Niemand ziet het toch. Dus.
1: Nee, daarom. Dus dat zei ik ook aan. Weet ik veel.
3: Maar die mevrouw wees goed hoor.
1: Dus die rijdt dan een langwerpig rondje vanaf het oude station en dan naar Haatland. En via een gedeeltelijk een iets andere route, ook een soort lus, net tussen van Haatland Brunnepe en dan pakt hij het laatste stukje hier weer de IJsselkade en dan weer terug naar het station, Centraal Station.
3: Maar er reden gewoon ook stadsbussen, hè?
1: Er reden ook stadsbussen van EBS,
3: dat,
1: ja.
3: Dat er toch zo in een behoefte voorziet, hè?
2: Ja, dit is natuurlijk een gedeelte waar geen stadsbus op rijdt.
3: Nee.
2: Dus de 15 die kan overstappen op lijn 11. En dan kan die weer verder als ze richting de stad en dergelijke willen.
3: Ja.
0: Dan moet je wel een beetje ingevoerd zijn hoe de lijnen lopen natuurlijk als ze gebruiken.
2: Ja, mensen met openbaar vervoer die kijken eigenlijk altijd hoe de buslijnen lopen.
0: Ja, ik heb geen notie hoe die buslijnen lopen.
2: Ik ben waarschijnlijk verwend en stap met de auto.
0: Die staat 2 meter van de voordeur af.
2: Ja, precies.
4: Maar hoeveel vrijwilligers zouden jullie erbij willen hebben? Wat is voor jullie een redelijk aantal?
2: Nou, we hebben er nu denk ik rond de 65.
1: Ja, zoiets.
2: 65.
0: Zo, bliksems.
1: Ja, die hebben we dus ook wel nodig.
2: Kijk, we rijden met vrijwilligers. En er zijn mensen die dus een wat langere vakantie willen. Ja, dat kan, want je bent vrijwillig. En je kunt aangeven wanneer je wilt rijden. Dus daarvoor ben je vrijwillig. Alleen, vrijwillig is niet altijd vrijwillig. Sta je ingepland.
0: Ja, dan moet je er ook zijn.
2: Dan moet je er wel zijn. Ja. En soms gebeurt het dat iemand onverwachts verhinderd is. We hebben een chauffeursapp. En dan zetten ze het in de app van, wie kan mijn lijn overnemen? Nou, binnen een minuut zijn er 3, 4 die hem zo overnemen. Ja, dat is echt een hele geweldige groep. Ja. Fijne groep. Mensen hebben veel voor elkaar over. Ja.
0: Dat is belangrijk.
2: Ja.
4: Dat is heel belangrijk, hè?
1: Ja. Zeker.
4: Ja. Want je hebt natuurlijk ook te maken met mensen die of plotseling ziek worden. Of,
2: Maar dat wordt altijd direct opgelost.
1: Ja hoor, die vervanging onderling, dat gaat echt super. Ja, echt super. En heel collegiaal.
2: Ja. Ja.
1: En er zijn altijd mensen die onmiddellijk zeggen van, oh, ik neem wel even van je over. Of wil je ruilen? Nou, dat zijn meestal de 2 smaken die er zijn. Ja. Of ruilen, of overnemen. Maar dat gebeurt maar heel zelden dat een van de planners op een gegeven moment weer een berichtje in die WhatsApp-groep moet zetten van, jongens, ik heb nog geen vervanging voor die en die. Nou, dat is dan meestal omdat er 3 vragen door elkaar heen lopen en dan wordt er 1 over het hoofd gezien. Ja, ja. Zo werkt dat vaak.
0: Maar wat ik mij altijd afvraag, hoe gaat dat op tijd rijden? Want in Kampen is een drukke stad. Ja. En je moet van A naar B, maar je moet bij B zijn op dat moment.
2: Ja, en toch gaat het eigenlijk bijna altijd goed.
0: Toch wel.
1: Ja, ja. Het idee is altijd om aan te sluiten op de trein.
0: Ja.
2: Ja.
1: Zodat de mensen die de trein moeten halen, dat ook kunnen halen.
3: Dat je daar zeker van bent.
1: Ja. Dat je daar vrij zeker van bent. Dat gaat eigenlijk bijna altijd goed. We hadden het eerste weekend van september.

0: Dat komt omdat als iemand zich een keer iets te laat is, dat de andere chauffeur op de app zet van, dan krijg je nog een rondje, kom je er zo aan?
1: Ja, ja. Ja. Oh, toch wel.
0: Ja. Het is, ik merk bij alle chauffeurs, vrijwel alle chauffeurs, en we spreken ze regelmatig een paar keer per jaar, dat ze, dan merk je echt dat ze ook, ja, ze hebben een drive, mooi Nederlands woord, een drive om te zorgen dat de passagiers op tijd worden opgepikt bij de halte, op tijd bij een halte komen waar ze moeten zijn en zeker op tijd hun trein kunnen halen. Ja. Dat is een soort eergevoel wat ze hebben, waardoor ja, de hooguit soms een lichtelijk chagrijn op de app te zien is, omdat er ergens een weg ineens is afgesloten, omdat daar een grote verhuiswagen midden op de straat staat. En dat lossen we dan op.
2: Dat lossen we op.
0: En want dan,
1: maar mag die chauffeur dat zelf oplossen?
0: Die geeft een seintje.
1: Die geeft een seintje. En dan zoeken jullie uit waar je het beste langs kan rijden?
2: Nee, dat weten we. Met handhaving.
0: Dat doet
2: als een weg wordt afgezet.
1: Ah ja, dat snap ik.
2: Als een weg wordt afgezet,
1: dan moet je handhaving inzetten.
2: Ja, want dan is dat gemeld, hè? Als ze met bestrating bezig zijn of wat dan ook. En dan wordt er van tevoren wordt dat gemeld. En dan wordt er overlegd, als we er echt niet langs kunnen, wat dan onze route wordt.
1: Dat is wel belangrijk natuurlijk.
2: Ja, dus, en dat, wordt ook, dat kan ook iedereen uitlezen die met die bus gaat.
1: Maar alleen als er een calamiteit is.
2: Als er een calamiteit is, dat iemand
1: dan moet
2: zo,
1: die chauffeur dat zelf.
2: Nou, die meldt dat dan direct. En dan zorgen wij dat handhaving erheen gaat. En dan is het eigenlijk binnen een paar minuten opgelost.
1: Oh, toch wel.
2: Ja.
0: En anders gaat de chauffeur even rechtsaf.
1: Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen.
2: Ja, dat lossen
1: dat ze hij zelf even zelf voor gaan oplossen van wat hij doet.
2: Ja, dat doet hij. Ja, zeker.
0: Want hij gaat wel doorrijden, want er zit iemand, oh, ik moet mijn trein halen.
1: En dan zit altijd druk op natuurlijk. Ja. Hè, want je
0: maar
1: moet
0: dan zoeken ze even een andere weg, maar de volgende rit kun je er alweer langs. Want dan is het alweer geregeld via handhaving. Dat is heel fijn. We hebben uitstekende samenwerking met de gemeente Kampen in dat opzicht.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Dat is echt heel belangrijk, maar ook gewoon prettig. Als je dat soort dingen snel kunt oplossen, ontstaan er geen irritaties. En als er geen irritaties zijn, dan is iedereen happy. En dan lopen alle dingen gewoon goed.
1: Ja, maar zijn bij de gemeente natuurlijk ook hartstikke blij dat die buurtbussen rijden. Omdat dat een faciliteit is die de gemeente dan
3: niet hoeft te doen.
2: Nou, dat doen ze wel.
1: Want Jolanda die werkt er de hele dag aan. Nee, maar het is natuurlijk wel iets wat door de gemeente toen die tijd. Want ik heb dat toen meegemaakt toen dat begon. Want toen zat ik al bij de radio.
2: Ja.
1: En er is van de gemeente natuurlijk heel veel druk geweest om dat te organiseren.
2: De gemeente heeft mij inderdaad ook ingezet als kwartiermaker. Om het bestuur op te zetten en om de chauffeurs te werven. Maar ik moet eerlijk zeggen, vanaf het moment dat wij begonnen zijn, we hebben gewoon een ontzettend fijn bestuur. Maar we hebben hele fijne chauffeurs. En het draait om de chauffeurs, want die doen het.
1: Ja, die moeten het doen.
2: En Ineke is dan onze secretaris. En die maakt dus altijd de nieuwsbrieven voor de chauffeurs. Dus ze weten alles wat er gebeurt. Wordt allemaal gecommuniceerd. We hebben een aantal keren per jaar vergadering met de chauffeurs. Dan gaan we uit eten. Ze krijgen wat met kerst en Pasen. En ja, het is eigenlijk één grote groep.
1: Ja,
2: het is niet zo van, nou, dit is een bestuur en nee, wij zijn eigenlijk samen, met z'n allen.
1: Ja. Maar nu even over de financiën, hè? Quanta Costa, hoe wordt dat opgelost?
2: Nou, we krijgen we krijgen...
4: Zeg nog een keer.
1: Quanta Costa.
2: Quanta Costa, ja. Habla español, señor. We krijgen subsidie van de gemeente en van de provincie. En we zijn nu bezig om toch wat reclame te werven op de bus. Waardoor we dus wat meer financiële middelen hebben.
1: Dat is nog steeds niet, hè?
2: Ja, er komen er nu een paar.
1: Ja, toch wel.
2: Ja, er komen er nu een paar.
1: Ja, maar de bedrijfsleven moet er toch een beetje geld in pompen. Want dat is voor hun ook belangrijk.
2: Ja,
1: je mensen ophaalt van het industrieterrein.
2: Ja, nou ja, goed. We hebben een reclameteam intern bij ons. En die gaan er dus mee aan de slag. En gaan bedrijven ook benaderen. Er zijn al wat bedrijven benaderd. Aantal willen niet, aantal willen wel. Ja. Kijk, en toen wij begonnen heeft de gemeente Kampen heeft ons jassen gegeven en noem maar op. Maar dat is eenmalig. Dat is een opstartsubsidie die je krijgt. En we staan nu weer voor de winter. Dus de nieuwe chauffeurs, de jassen die er moeten komen, dat moet uit ons budget komen.
1: Ja.
2: Maar we willen ook onze chauffeurs blijven koesteren. Dus we willen ook leuke dingen en attenties blijven geven aan de chauffeurs. Dus ook een etentje en dat soort dingen.
1: Maar die onderneming, hè, valt het onder de gemeente of is het een zelfstandige club?
2: De onderneming.
1: Nou, de buurtbus op zich.
2: Ja, we zijn een zelfstandige club.
1: Zelfstandige club, buiten de gemeente om.

0: Dus je kan niet terugvallen op de gemeentefinanciën. Daar komt het in principe op neer.
1: In principe niet. Nee. Kijk, zouden we echt in nood komen, wat ik me niet kan voorstellen,
0: maar dan doe je
1: bij onze penningmeester die we hebben.
0: Dan kun je beroep doen op de gemeente.
1: Dan zou je dus, en bij de provincie, hè, want het is natuurlijk een project van EBS, provincie en gemeente Kampen. Ja. Een gezamenlijk project, die buurtbus.
2: Ja, dus. De buurtbus is natuurlijk toch ook, zeker hier in dit deel van het land en wat verder naar het oosten en noorden, daar heb je natuurlijk buurtbussen nodig.
0: Ja, natuurlijk. Hoe kleiner de gemeente worden,
3: is het noodzakelijkheid. Ja, hoor. Ja. Ja.
2: Grote bussen rijden niet overal. Nee. Daar zitten professionele chauffeurs op. Ja. Dus er was de laatste keer een chauffeur die aan mij vroeg van, mensen bij mij uit mijn privéomgeving die vragen van, waarom rij je eigenlijk voor NOP, om maar zo te zeggen, als vrijwilliger? Zei, het is het alternatief. Of er is geen openbaar vervoer in die delen van de stad. Want dan gaat het met grote bussen. Nou, die wil je hier niet overal in Kampen hebben rijden. Kleinere bussen kan natuurlijk ook, maar dan zijn het altijd betaalde chauffeurs. Maar omdat wij met vrijwilligers rijden, is het te doen. En daarom is het ook het is een soort service vanuit de provincie, de gemeente. En natuurlijk EBS, want die zorgt voor het busje. Hè? Dus, laten we het vooral niet vergeten. Als je zo'n busje moet kopen.
1: En onderhoud en zo.
2: En onderhoud en alles.
1: Maar goed, zij krijgen ook alle inkomende kosten van de passagiers. Hè? Dus elk kaartje wat gekocht, dat gaat allemaal naar EBS. Wij krijgen daar helemaal niks van.
3: Nee. Jullie organiseren het, maar het afhandelen doen ze.
2: Het mooie woord is, wij exploiteren de dienstregeling voor deze twee lijnen. En als er problemen zijn met de bus, dan wordt het gemeld en dan moet EBS moet het oplossen. Dat is eigenlijk hoe de deal loopt.
0: En er staat geen bakje in de bus voor de chauffeur?
1: Nee.
0: Maar dat is
2: er wordt ook niet met contant geld gewerkt. Hè? Je kunt alleen maar met je OV-chip of met je bankpas of wat dan ook doen.
4: Hebben jullie ook een bepaalde leeftijd voor de chauffeurs? Dat jullie zeggen op een bepaalde leeftijd dan hebben we eigenlijk liever niet meer dat je vrijwilliger wordt?
2: Nee. Chauffeurs worden,
4: want ik denk dat heel veel gepensioneerden zijn, of niet?
2: Niet allemaal. We hebben ook wel mensen die jonger zijn.
4: Ja.
2: En die het naast hun werk doen, omdat ze bijvoorbeeld onregelmatige diensten hebben. En dan zeggen van, dan heb ik een 5 dagen vrij en dan wil ik wel 2 dagen, op de bus rijden of zo. Maar het merendeel is inderdaad ouderen. Maar er zit geen leeftijdslimiet aan. Of je mag rijden of niet, bepaalt onze keuringsarts.
3: Ja, je wordt gekeurd.
0: Je wordt gekeurd, hè?
2: Je wordt gekeurd voordat je begint. En vervolgens bepaalt de arts wanneer je herkeurd moet worden. En dat is uiterlijk na 5 jaar. Maar het kan ook over een jaar zijn of over 2 jaar. En dat bepaalt hij.
3: Het
2: is heel simpel, daar bemoeien wij ons verder niet mee. En ik zorg dan weer dat iedereen die bijvoorbeeld tweede helft van dit jaar herkeurd moet worden, dat ik die weer aanmeld bij onze keuringsarts. Ja. En die zegt op een gegeven moment ook van, ik ga je niet meer goedkeuren. Je bent nu 82, 83. Je gehoor wordt wat minder. Je reageert niet zo snel meer. Het kan om die reden niet meer. Maar goed, ook dat. Ik krijg alleen te horen, iemand is niet meer goedgekeurd. En dat geef ik door aan de rest van het bestuur. Jan kan niet meer rijden. Dat mag niet meer van de arts. Nee. Dan zeggen we, jammer. Dan.
1: Dat is ook dan de reden waarom de vrijwilligers weggaan.
2: Ja.
1: Of door ziekte.
3: Ja.
0: We moeten gaan afronden, want ik kreeg een seintje vanuit de meldkamer.
3: Ja.
4: Dat is mooi.
3: Ja. Maar heel belangrijk is, en dat hoor ik in jullie verhaal, die groep die staat voor elkaar. Hè?
2: Ja.
3: Maar ik heb ook veel vrijwilligerswerk mogen begeleiden. Maar vrijwillig is niet vrijblijvend.
2: Zeker niet.
4: Zeker ook niet vrijwillig.
3: Nee. Maar als vrijwilligers denken, maar ik doe het in mijn vrije tijd. Ja, maar daar zitten wel verplichtingen aan.
0: Ja, natuurlijk.
3: Ik bedoel, dus als je afspraken maakt, dan moet je eraan houden.
2: Als het even kan. En soms kunnen
3: mensen maar dan kun je overleggen. Dan kun je overleggen. Ja. Dat
2: is
3: wel
2: eens wat en dat overleggen.
3: Maar niet
2: dat
3: denken
2: is heel
3: van,
2: goed.
0: Als je niet kunt, moet je zelf voor vervangen.
2: Ja, en vaak is
1: het gewoon in de app gezet. En als het echt niemand erop zou reageren, wat eigenlijk nooit voorkomt, dan zijn dus de planners die dan.
0: We gaan nu afronden, want ik krijg nu zijn dat we ooit eten gaan. Jullie worden bedankt voor jullie komst en jullie prettige
5: arbeid. www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
6: Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: Van harte welkom bij Gemeentewerken. Deze keer vanuit de sponsorruimte van KSC op Sportpark De Venen. Jan Leverink en ik praten vandaag met de voorzitters van de clubs en op de toekomstige sportcampus. Welkom heren en natuurlijk ook andere belangstellende bestuursleden en vrijwilligers. Van harte welkom. Er staat voor jullie een interruptiemicrofoon. Mocht je het nodig vinden om iets te melden, dan kan dat. Gaat de sportcampus nu echt van de grond komen? Er was steeds verdeeldheid over de plannen. De hockeyclub is er nu wel, maar kan door de energietransitie niet of onvoldoende gebruik maken van de velden. KSC heeft het gevoel dat de gemeente hen nog steeds dwars zit, een gevoel dat er al jaren is. DOS heeft een plan voor padelbanen, maar zonder garantie van de gemeente komen die niet van de grond. Er is sprake van vandalisme. De gemeente legt een soort van bom door het parkeerterrein in te pikken voor een stroomstation met grote gevolgen voor het parkeren. Niet alleen voor de sport, maar ook voor veel anderen die er gebruik van maken. Kortom, problemen te over. En hoe staat het met de samenwerking tussen de sportclubs? Zien zij in deze de gemeente als een soort gezamenlijke tegenstander of spelbreker? Wij hopen in deze uitzending meer duidelijk te krijgen. Uiteraard zullen we het ook hebben over het stroomstation. En omdat dat zo'n heet hangijzer is, beginnen we daar maar mee. Aan tafel voor het eerste deel van de uitzending Henk Zandbergen, Patrick Mokers en Pieter Treep. Ik ga eens even vragen hoe het nu staat met het elektriciteitsvoorziening voor de hockeyclub.
1: Actueel thema. En daar vorderen we eigenlijk wekelijks, zou ik willen zeggen. We zijn begonnen met een aggregaat. En aan één veld dat de lampen deden. Vorige week zaten we op anderhalf veld wat in de lampen zat. En werd het in de loop van de week kwam de definitieve stroomaansluiting op gang. En nu hebben we op beide velden stroom. Dus,
0: en ook licht.
1: En ook licht, ja. Het schijnt nog één lamp lastig te doen. Maar dat is niet zozeer een probleem met de aansluiting van de stroom. Maar dat is meer de leverancier van de lamp.
0: Dus, als pesten van de gemeente?
1: Nee, dat toch niet? Nee. Maar horten en stoten, om het zo maar te zeggen. En we hebben ook echt wel even onder hoogspanning gestaan in de gesprekken met de gemeente. Maar ik moet zeggen, ja, wat ik zeg, elke week vorderen we. En we zijn blij met waar we nu staan, zeg maar.
0: Dat opzicht. Ja, dat is wel heel fijn. Ja. En hoe zit het met de andere clubs? Is bij jullie de energie allemaal prima op orde, Pieter Treep?
2: Ja, daar hebben wij geen enkel probleem mee. We leveren voor een groot deel zelf onze energie. We hebben ontzettend veel zonnepanelen bij ons op het dak liggen. Dus dat zorgt ervoor dat wij bijna op het gebied van elektra energie neutraal zijn. Ja, en onze accommodatie is natuurlijk al 10, 15 jaar oud. Dus dat is allemaal gewoon keurig op orde.
0: Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Ja, en dan kom ik nou bij Patrick Mokers. Die best wel heel veel problemen heeft op dit moment, denk ik.
3: Nou, niet met de energievoorziening op het park, hoor. Want dat zit net als bij Pieter Treep. Dankzij Tjibbe, de voorzitter, goed in elkaar.
0: Nou, ook hier is het licht prima in orde.
3: Het licht is prima in orde. En de verduurzaming is al jaren geleden ingezet. Dus daar lopen we denk ik voorop bij de rest van een heleboel andere verenigingen.
4: Dus eigenlijk geen problemen?
3: Nou, met de verduurzaming geen problemen, nee.
4: Maar er is een ander probleem.
3: Ja, er is een ander probleem. En ik begrijp dat de uitzending in twee is gesplitst. De laatste raadsvergadering heeft de politiek wel aangegeven, met name de meeste partijen, dat het heel jammer is dat eigenlijk deze twee items zo lang los van elkaar hebben geopereerd. Dus eigenlijk de netcongestie en de sportcampus. Want ze beginnen elkaar nu aardig te bijten, zeg maar, in ruimte en in tijd.
4: En het grote hangijzer is nu het transferstation.
3: Ja, het is in eerste instantie bedoeld als een klein verdeelstationnetje. Maar het is een groot transformatorregelstation, zeg maar. Wat ongeveer zo'n 2000 vierkante meter opslokt.
4: In alle in meters, hoeveel is dat?
3: 2000 vierkante meter.
4: Is
3: hoeveel bij 49 bij 38, zeg maar, zo'n beetje. Dus een half voetbalveld.
0: Dat is nogal wat.
4: En hoe hoog wordt het?
3: Volgens mij een metertje of 5, als ik het uit mijn hoofd zeg. Uiteindelijk, ja, de hoogte maakt me niet zoveel uit.
0: Maar het is een klein flatgebouw eigenlijk.
3: Het is meer een kleine energiebunker, zeg maar. Ja, dat.
4: Ja, en eigenlijk ook een heel lelijk ding.
3: Op de tekening is het een heel lelijk ding, ja. Dus, er moet nog wel wat water.
4: Nee, maar het wordt een grote klomp, zonder ramen, zonder wat.
3: Ja, met een omheining eromheen. En het is nodig. Zeg.
4: En die omheining slopt ook nog weer wat ruimte op?
3: Ja, nou dat zit in die 2000 vierkante meter, zeg maar. Dus, dat halve voetbalveld is datgene wat het dadelijk in beslag gaat nemen.
4: En dat moet bij KSC op de parkeerplaats komen.
3: Ja, zoals steeds wordt genoemd, zou dat hier zeg maar op de venen komen. Ja. De locatie is eigenlijk nog niet sec bepaald. Hè. Dat is nu uiteindelijk zijn wij de definitieve focuslocatie geworden, ja, na de laatste raadsvergadering.
4: Wanneer hebben jullie dat gehoord voor het eerst?
3: 28 mei zijn wij een week daarvoor zijn wij overvallen. We waren net met 9 mannen aangetreden als nieuw bestuur. En we werden door de voorzitter geroepen van joh, we hebben een brief gekregen. En 28 mei hebben wij de eerste informatieavond gehad. En dat was eigenlijk geen informatieavond, hè Pieter? Dat was meer een mededelingsavond.
2: Eén richting verkeer. En ja, vooral, vooral de manier waarop door de wethouder, Erik Faber was dat, het allemaal werd gepresenteerd. Dat was van, wij weten wel wat goed is voor Kampen. Houden jullie maar stil, wij nemen onze besluiten wel.
4: Dus geen enkel overleg geweest?
2: Nee, nooit. Terwijl dit thema binnen de gemeente al 2 jaar speelt.
0: Ja, vanaf 2022 volgens mij.
2: Nou, het speelt langer, maar de brief van Enexis dat ze in deze ruimte willen zoeken is 2 jaar geleden naar de gemeente gestuurd. Dat is steeds intern gehouden. Daar is de afdeling sport ook niet bij betrokken geweest. Die is ook pas op een heel laat moment is die ingevlogen. Het college in oude samenstelling heeft in haar laatste vergadering de eerste officiële stap gezet om die focuslocatie uit te spreken. Dat is natuurlijk ook raar, dat je eigenlijk op die manier over je graf regeert. En nou, daar hoorde dus die informatieavond bij, die op 28 mei. En wij werden, het was voor ons allemaal een donderslag bij een helder hemel. Wij waren allemaal flabbergasted. Dat geldt voor alle mensen die te gast waren op die informatieavond.
4: Waarom zou een gemeente dat doen? Je weet toch dat er dan heibel ontstaat?
3: Ja, dat zou je verwachten dat de enige politieke, dat men wat sociaal optreedt. Met name als je weet. Hè, dat, en ik ben daar dan niet bij al die vergaderingen geweest. Maar Pieter treedt wel. En ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar ik begrijp altijd van Pieter en van Tjibbe dat er al ondertussen zo'n 61 vergaderingen zijn geweest over de sportcampus.
4: Ja, en daar hoort dit dan en, bij.
3: Nou ja, uiteindelijk blijkt dan dat dit de locatie wordt. En als je de stukken naleest, dan is ergens pas in april, zie je in beleidsstukken pas voor het eerst dat er gesproken wordt over zo'n middenstation op de locatie wat dan de nieuwe sportcampus moet worden. En dan het liefst de locatie hier op het terrein bij KAC. En we weten allemaal vanuit het verleden, en Tjibbe zal daar denk ik nog wel meer over vertellen in het tweede gedeelte, maar de eerste plannen van de sportcampus vielen hier natuurlijk niet in goede aarde. Omdat dat ten koste zou gaan van parkeerplaatsen. Ja,
0: dus
3: hier voor KC.
0: Dat is al lang bekend. Het zal niet veranderd
3: als
0: zijn.
3: Als parkeren al het probleem is, dan ga je het probleem nu een paar maanden later weer oprakelen. Zeg maar. Want uiteindelijk zal parkeren weer het probleem worden.
4: En een veel groter probleem, want er is minder plek.
3: Nou, binnen dat is een beetje het dingetje.
4: De campus is groter.
3: Ja, zeker. Maar dat is een beetje het dingetje van de sportcampus. Als je ziet hoe de laatste masterplantekeningen een beetje die aan ons gepresenteerd zijn eruit zien. En de definitieve masterplan wordt in december wordt dat dadelijk gepresenteerd aan de raad. Doordat wij allemaal zoveel problemen hebben gemaakt, gaan ze dat versnellen. Dus er wordt nu gas gegeven op het masterplan. Omdat nog eventjes nu snel, nou ja, ik denk om ons een beetje positief te prikkelen. Hè, dat er toch wel iets moois gaat komen. Maar uiteindelijk als je kijkt naar afgelopen zaterdag, naar de beelden die er zijn, en je ziet het aan de bovenkant van het park, waar de korfbal zit, waar VV Kampen zit, waar de DOS zit, waar Basic Fit zit. Ja, het is niet normaal hoeveel auto's er staan. Dan hadden we hier de derby. Nou, die twee dingen bij elkaar. We hebben de hockey nu erbij. Ik heb zaterdag ook de burgemeester maar berichtjes gestuurd met de filmpjes en de foto's van burgemeester. Volgens mij moeten we even gaan praten over dit hoofdpijndossier, want dit kan echt niet.
4: Nee. Want het is nu dinsdagavond, de parkeerplaats staat vol.
3: Ja, ja.
4: En dan zaterdag is het nog wedstrijddag.
3: Ja, dan komen de ouders met kinderen. En ook dat is iets wat we afgelopen donderdag natuurlijk al hebben aangegeven. Op het moment dat je 2000 vierkante meter überhaupt van deze postzegel van het sportcampus afhaalt. Die 2000 vierkante meter krijg je nooit meer terug.
4: Nee.
3: Dus wat je weggeeft, dat ben je voor altijd kwijt. Hm. En als je dan de ambitie hebt om een mooi groen, hè, ik zal Annie een gedicht geven, dat kan ze dan meenemen. Maar als je iets moois en groens wil maken met een toekomstige ambitie, zeg maar, voor jeugd, voor ouderen, voor gezondheid, voor sportverenigingen, daar dingen nog bij wil halen naar de toekomst toe, misschien nog een andere vereniging, ja, dat past dadelijk niet meer. Je bent het voor altijd kwijt.
1: Ja. Maar we gingen het over de timing, hè, hoe is men daartoe gekomen? En uiteindelijk weten wij dat ook niet, hoe die timing bepaald wordt. Maar wat je wel ziet, is dat Uiteindelijk is het de portefeuille van de wethouder van energie die over het middenspanningsstation gaat. En als je het hebt over de sportcampus, nou dat was minister Faber en nu is het Peter Faber en de andere nu is het Gerben.
0: Peter van der Sluis.
1: Nu is Gerben Wijnja. Gerben Wijnja die heeft dat dossier nu gekregen zeg maar. Alleen in de sportcampus hebben wij contact gehad met Bas Woning als wethouder van sport en dat is nu Robert-Jan de Wilde.
0: Ja, dat dus klopt. Die hadden wij ook uitgenodigd voor vanavond.
1: Ja.
0: Dat was natuurlijk wel mooi geweest als hij aan tafel had gezeten.
1: Ja.
0: Maar die gaf aan een afspraak te hebben die niet te kunnen verzetten. Dus.
1: Maar wat wij niet weten, maar wat je de ervaring die wij menen te hebben, ik wil me altijd een beetje voorzichtig uitdrukken, is dat die portefeuillehouders ook niet altijd met elkaar spreken vanaf het begin, zeg maar. Dus de wethouder van sport, die kan er best wel op een laat moment mee geconfronteerd worden, dat die vinger heeft opgestoken. Maar jongens, we hebben dan nog een paar verenigingen zitten die we moeten informeren. Terwijl de portefeuillehouder van energie op dat moment dacht van ja, maar ik dit is mijn plan. Ik moet zorgen dat het station er komt. Ik moet die netcongestie oplossen. En doordat er dan vanuit niet alles met elkaar opgelijnd wordt op het gemeentehuis, ja, dan krijg je een ongelukkige timing. Tenminste, dat is toch een uitleg.
4: Ja, maar dat is in feite slecht bestuur.
1: Ja,
4: ik zeg het en jullie denken het.
1: Dat vind ik grote woorden.
0: Ja. Maar als ik het nou plat sla.
4: Het is geen goed bestuur.
0: Het blijkt dus duidelijk dat twee wethouders het niet met elkaar eens zijn. Wat is het standpunt van de wethouder sport in deze dan? Want die moet toch ook zien dat zijn plannen voor de sportcampus en alles wat hij voor die toekomstige 70.000 inwoners wil regelen, nu eigenlijk een beetje misgaat. Of dreigt te gaan.
1: Ons is ooit een keer aan tafel gezegd. Toen kwam ik ook heel stoer aan tafel van ik heb dit afgesproken met de wethouder. Ja, daar hadden we gebeld. En toen kreeg ik de uitspraak die nog goed in mijn geheugen staat. Wat de wethouder zegt, dat maakt niet zoveel uit. Er moet een collegebesluit onderliggen. En dat is het enige wat eigenlijk echt telt.
0: Ja, dat begrijp
1: en,
0: ik wel.
1: En dat ligt hier nu. Dus dan kan een wethouder van sport een andere mening hebben, maar als het college uiteindelijk iets besluit.
0: Ja, maar het is toch wel fijn om te weten hoe de wethouder van sport erover denkt.
1: Ja.
0: Want kijk, als hij binnen het college zijn mond houdt, ja, dan gebeurt er natuurlijk niks.
1: Nee.
0: Maar als hij binnen het college aangeeft hoe belangrijk hij het wel vindt dat die sportcampus hier komt en dat ook iedereen daar op een fatsoenlijke manier kan komen, dat maakt natuurlijk een heel verschil. Dus daarom is het wel belangrijk om te weten wat hij ervan vindt.
2: Ja, ik denk dat we wat dat betreft niet te veel de focus op dit moment op Robert-Jan de Wilde moeten leggen. Volgens mij is de fout al gemaakt in het vorige college. Daar zijn dit soort dingen voorbereid. Daar is in een heel laat stadium de afdeling sport bij betrokken. Toen lag eigenlijk alle voorkeurlocatie lag er vast. Er is een matrix ondergelegd van plussen en minnen. En als je in die matrix kijkt, doet zich iets merkwaardigs voor. Want een van de andere locaties was het Venenkwartier. Dat is de enige locatie die in beeld was waar woningbouw gepland staat. Dus woningbouw is opgenomen in de matrix. En daar scoort Venenkwartier natuurlijk een dikke min op. Maar er is ook één locatie waar gesport wordt. Maar sport staat niet in de matrix. Dus er is wel gekeken wat zijn de gevolgen negatief voor het Venenkwartier. En er is niet gekeken wat zijn de gevolgen negatief voor deze sportomgeving. En dat is natuurlijk merkwaardig dat je op die manier te werk gaat. Nou, dat is uiteindelijk is het eerste besluit genomen door het vorige college. En die erfenis is neergelegd bij het huidige college. Van een dossier wat al 2 jaar loopt. Wat veel eerder had opgepakt kunnen worden.
4: En moeten worden.
2: En moeten worden. En dan wordt op een heel laat moment worden de vereniging geïnformeerd. Nou, ik heb een ander idee bij participatie. Bij meepraten. Het was informeren. Eenrichtingverkeer. Zoals we straks al gezegd hebben. Ja, en dan is het lastig voor de huidige wethouders om in dat lopende traject een andere keuze te maken. Dan moet je wel heel veel ruggengraat hebben. En als je net nieuw bent in een college en je moet dan opboksen tegen het oude collegebesluit met een oude ervaren wethouder in de persoon van Jan-Peter van der Sluis, dan denk ik dat het wel heel erg lastig is om het om te turnen. En neem ik ze dat kwalijk? Nou.
4: Maar dat mag best.
2: Ik denk dat ik ze dat wel kwalijk neem, want als je hart hebt voor de zaak, als je hart hebt voor de sport, had je hier ook dwars voor kunnen gaan liggen.
0: Ja.
2: Is dat reden om Robert-Jan de Wilde gelijk bij de enkels zijn benen af te zagen? Nee, daar is daar geen reden voor.
0: Dat is niet mijn bedoeling hoor.
2: Nee, maar
0: ik
5: wil wel een beetje voor hem opnemen.
0: Ja.
2: Maar ik had wel wat stelliger standpunt verwacht.
0: Ja. Nou, dat helpt altijd natuurlijk. Maar wat is dan de rol van Jan-Peter van der Sluis geweest? Had hij de vorige keer de portefeuille energie dan of zo?
2: Nee, maar die heeft RO en woningbouw zit daarin.
0: Ja.
1: En die zit niet aan tafel op het moment dat wij geïnformeerd worden of dat er gesproken wordt.
0: Ja, dat maakt het wel heel erg lastig.
4: Laat ik me afvragen. Zijn dit de enige 2 mogelijke locaties of is er nog meer te bedenken?
2: Er waren er 7.
5: Nou, 7. 9.
2: Nee, uiteindelijk zijn er 3 overgebleven waar tussen men een keuze wilde maken. En daar is die matrix op losgelaten. En die matrix, in mijn ogen is dat een doelredenering geweest. Hè? Ik noemde al woningen.
4: Dus we toegewerkt naar dit doel.
2: Waarom wordt wonen opgenomen? Omdat daarmee Veenekwartier als minder positief naar voren kwam. En dat is nu gebruikt om te zeggen van, we gaan het op de Venen plaatsen. Want die heeft meer plusjes dan Veenekwartier.
0: Ja. En die andere locatie die ze dan hadden op het Veenekwartier, is dat waar Palland heeft gezeten?
2: Nee.
0: Waar is dat dan?
3: Eigenlijk schuin tegenover de Chinees. Eigenlijk strak aan de, heb je strak aan de snelweg. Bij het spoor.
0: Ja.
3: Dat was de andere locatie. En de andere locatie, de derde locatie, was bij het Pieterzand. Daar waren wat grotere problemen, zeg maar. Dan zit je weer met vocht en waterhuishouding en dat soort dingen. Van Lievelee merkten wij wel in de vergaderingen dat er steeds meer bij werd gehaald. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren, maar er werd steeds meer bijgehaald. En met name in de laatste vergadering kwam ineens het sleutelwoord betaalbare sociale woningen. Dus ze merkten dat ze misschien een beetje klem kwamen te zitten. Dus elke keer werd er weer een redenatie bijgehaald. Nou ja, uiteindelijk hebben wij, denk ik, 2,5 maand geleden vanuit KSC, vanuit het nieuwe bestuur, hebben met wat mensen hebben de matrix opnieuw gemaakt. En wij hebben de matrix anders ingedeeld. Die hebben ook aan iedereen toegezonden en iedereen gegeven waarin wel, zeg maar, het stukje sociaal welzijn, sport, beleving, veiligheid. Ja. Hè, want dat is met name waar we ons zorgen over maken. Uiteindelijk de veiligheid hier langs de weg. Het is dadelijk ene grote doorvoerroute vanaf het Onderdijks, vanaf het Reventdiep, vanaf Wilsum, weet ik veel wat. Ze komen hier allemaal naar school, ze gaan hier allemaal naar de stad. Dan komt hier daar zwaar verkeer, dan komt hier zwaar transport. Dat zijn dingen die zijn gewoon allemaal niet meegenomen. Hè? Waarin wel werd gezegd bij het Veenekwartier, ja, daar komt een belangrijke fietsader te liggen. En toen vroeg ik ook tijdens de informatieavond, maar hoe zit het dan bij ons? Want ik denk dat het fietsend verkeer dadelijk, en naar de hockey en naar de korfbal, je moet er rekening mee houden met de sportcampus. De bovenkant gaat dadelijk dicht. Dus dit wordt de enige parkeerplaats hier aan deze kant dadelijk.
0: Oh, dat is ook wel weer lekker handig.
3: Dus alles van boven gaat naar beneden en dit wordt de centrale parkeerplaats. Met alle fietsen, auto's.
4: De overloop gaat de wijken in.
3: Nou ja, dat is de vraag. Kijk, de wethouder heeft natuurlijk bij de laatste vergadering, hij heeft geen beloftes gedaan. En ik denk dat elke politieke partij daar blij mee is. Hij heeft toezeggingen gedaan. En nou ja, ik dacht van ja, dat is gebakken lucht. Maar uiteindelijk, ik heb met diverse partijen gepraat en die zeggen toezeggingen zijn voor ons heel belangrijk. Daar zullen we hem ook echt aan houden. Met mijn laatste praatje met een raadslid zei ik ook van ja, weet je, we staan nu 1-0 achter. We gaan aan de tweede helft beginnen. We gaan ervan uit dat het verlenging wordt. En jullie zijn onze varogen om toe te zien dat de regels nageleefd worden. En die toezegging heb ik ook van diverse politieke partijen gehad. Dat zij zullen nu strak op het proces gaan zitten. Want nu begint het pas. Hè? De definitieve locatie is toegewezen. En nu gaat Enexis bouwaanvragen doen en plannen maken. Ja, nu wordt het tijd voor ons om op te letten.
0: Ja.
1: Wat het lastig maakt is, wij hebben ook gepresenteerd gekregen. Dat is nog een tweede avond geweest. En dan kwamen de verschillende locaties kwamen voorbij. Met elk plussen en minnen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, op zich per locatie zijn die plussen en minnen wel duidelijk. Alleen bij locatie A zijn er andere plussen en minnen dan bij locatie B. En weer andere bij locatie C.
0: Maar gebruik je dat dan maakt verkeerde andere latten steeds om ze langs te leggen?
1: Nou ja, zo kun je het wel interpreteren. En natuurlijk is
4: of
1: het lastig.
4: Selectief shoppen.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Maar het maakt, ik geloof wel dat bij elke locatie de plussen en de minnen die ze noemen, dat die kloppen. Laat ik daarvan uitgaan. Maar de plus bij de een is niet een plus bij een ander. En dat maakt, ja, dan ga je in zekere zin naar appels en peren. En hoe ga je dat wegen ten opzichte van elkaar? En daar hebben wij ook om gevraagd. Van, goh, jullie hebben een matrix gebruikt. Maar hoe zwaar weegt nou wonen ten opzichte van parkeren? Ja, en daar krijgen we
0: geen
1: antwoord op.
0: Maar je moet eigenlijk zeggen, hoe zwaar weegt wonen ten opzichte van vrije tijd en sport?
1: Nou, ja. Die vraag kun je ook stellen. Dus eigenlijk geldt het voor elke factor die gebruikt wordt, hoeveel gewicht hangt eraan?
3: En moet er eerlijk over wezen. Dat is een beetje het dingetje. Wij kunnen niet toetsen, als buitenstaanders nu, wij kunnen niet toetsen wat de waarde van de weging is die toegekend is aan de matrix. Waarom is het één een minnetje en het andere een plusje? Het andere is 2 plusjes, het andere is 2 minnetjes. Hoe is dat tot stand gekomen?
4: En dat
3: is niet.
4: En dat wordt ook niet toegelicht.
3: Nou ja, dat hebben ze geprobeerd, maar dat is nog steeds niet duidelijk.
0: Nee.
3: En dat is ook de reden dat wij hier vanuit KSC met het bestuur een woonverzoek hebben ingediend. Dus wij willen echt alle documentatie boven tafel hebben nu.
0: Ja.
3: Om ook te kijken, joh, wat zit er nou achter? Wat is er gedaan? Hoe is dat gedaan? Hoe is natuurlijk partijen die sport hoog in het vaandel heeft staan. Ik denk dat die in de grootste spagaat hebben gezeten tijdens de laatste raadsvergadering. En nog steeds, als ik het zo begrijp. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar jammer ook met name voor degene die... links van me zit Pieter Tjibbe, die dadelijk nog aan het woord komt. Die mensen hebben zoveel tijd al gestoken in de ontwikkeling van iets wat mooi zou zijn voor kampen in zo'n sportcampus. Voor de jeugd, voor de toekomst. En we kijken nu even naar het nu. Hè. We moeten nu een probleem oplossen. Maar we vergeten even dat dit ding hier daar nog 20, 30, 40 jaar staat. Wat doet het met de toekomst? Wat doet het met de toekomst van KAC? Wat doet het met de toekomst van de ontwikkeling van de sportcampus?
0: Ja, maar het past toch helemaal niet in de visie van de gemeente. Dat ze willen groeien en dat ze dus willen zorgen dat er voor iedereen goed wonen en werken en recreëren in de gemeente Kampen is.
1: Nou ja, kijk, en groei is het middenspanningsstation gewoon nodig. Ja. Dus dat bestrijdt niemand.
0: Maar dat is wonen. Ja, nee, daarom. Ja.
2: Nee. Nou, als we nog kijken naar die woningen. Hè. De gemeente heeft nu gezegd op het Veenkwartier, als het daar neergezet zou worden, kunnen we daar 24 woningen minder bouwen. Als je alle woningbouwplannen van de gemeente optelt op dit moment, dan hebben ze op dit moment 1125 woningen in de planning staan. Nou, je weet op voorhand, dat gaat ze niet allemaal lukken. Nee. 24 op 1125 is 2%. En dat men niet de moed heeft om te zeggen van, wij kiezen in deze voor de sports en wij offeren die 24 woningen op. In de wetenschap of we nog 1100 andere woningen in de planning hebben staan. Ja, dat vind ik onvoorstelbaar. Dan heb je een afweging gemaakt die niet in het belang is van je eigen inwoners. En ik heb ook aangegeven in die hele discussie van waarom is een belangrijk thema in de politiek als maatschappelijk draagvlak niet gewoon de hele discussie. Want wie je ook spreekt, iedereen zegt van hoe kunnen ze het bedenken? Nou, als de hele bevolking denkt hoe kunnen ze het bedenken, zijn er blijkbaar een paar mensen in het gemeentehuis achter een bureau die dit soort dingen wel kunnen bedenken. Ja, dat ben je volgens mij niet voor je inwoners bezig. Dan ben je alleen maar bezig voor je eigen kleine torentje.
1: En snelheid is dan veel gehoord argument. Van, we moeten opschieten. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Wij weten als club als geen ander hoe het is om te horen te krijgen. Het zit er even niet in dat je stroom krijgt. Nee. En gelukkig hebben we dat wel weten te versnellen. Maar iedereen heeft stroom nodig. Locatie A, zoals die aangeduid werd, daar kun je snelst te beginnen.
0: Ja.
1: En op het moment dat dus voor die locatie, wat ons betreft, zeg maar, twee plusjes zijn in de matrix, zeg maar. Ja, uiteindelijk haalt het dat dan toch niet bij het thema wonen, zeg maar. Terwijl, wat is dan één plusje, wat is dan twee plusjes? Terwijl iedereen zegt dat snelheid een belangrijk thema is. Ja. Nou ja, als je snel wilt beginnen,

0: jaar beginnen.
1: Ja. Dat,
2: dus er zit en, ook nog een tegenstrijdigheid in.
3: Ja.
0: Die kunnen wij, ja, ja. Die lezen wij er wel in.
1: Ja.
3: En voor Innexis waren alle locaties acceptabel.
1: Oh, dat wil ik net vragen. Ja. Heeft, ja. Maar Innexis heeft niet een bepaalde voorkeur uitgesproken voor deze locatie?
3: Kijk, Innexis gaat voor zo goedkoop mogelijk.
1: Ja, en het is hier goedkoper dan dat ze het aan de andere kant neerzetten, daar bij die Chinees.
3: Het is hier goedkoper, omdat hier al een aanvoerweg ligt. En die moet daarna aangelegd worden. Maar die weg is daar toch nodig. Want als je het Veningkwartier ontwikkelt, dan heb je daar ook een weg nodig.
1: Maar dus Innexis komt natuurlijk straks ook wel gigantisch in de problemen financieel. Want als ze hier gaan bouwen en het wordt zo druk, dan moeten ze toch ook verkeersregelaars inhuren. En die kosten echt een boel geld, hoor. Voor als je groei hebt. Ja, ook
4: en
1: dat.
4: En uiteindelijk is dat een van de toezeggingen geweest van de wethouder nu tijdens de laatste raadsvergadering. De parkeerplaatsen zullen 1-op-1. En naarmate de vergadering vorderde, kabbelde die wat af. Ja, nou ja, het zal niet op 1 of 2 of 3 aankomen, zeg maar. Dus ik moet het nog steeds zien, zeg maar. Of wij, en nogmaals, ik refereer aan afgelopen zaterdag. Als je ziet wat er gebeurt op de kleine plek en dan nog ineens de piek van het seizoen. Dan is het nog redelijk goed weer, zodat mensen nog op de fiets kunnen komen. Maar we zijn daar 2 maanden verder, dan gaat het regenen. Ouders gaan hun kinderen brengen, ouders komen hun kinderen ophalen. Ja. De veiligheid, het wordt donkerder.
2: Clubs
4: van buiten afkomen. De scheidsrechters komen hier. Je speelt af en toe misschien nog eens een keer een oefenwedstrijd 's avonds. De zaalcompetitie gaat hier aanvangen. Nou, dan hebben we dadelijk de hondenclub die dadelijk in. Die komt hier weer. Nee. Het Horenbeek College heeft dadelijk zijn vergaderingen, zijn oude avonden, weet ik wat allemaal weer. Dat staat allemaal hier.
1: Ja.
4: En wat is dan je pijlmoment? Hoeveel parkeerplaats heb je nodig om alles te herbergen? Wat wordt je pijlmoment? En daar ligt natuurlijk ook weer het volgende probleem.
2: Zondagmiddag.
4: Nou ja, waarschijnlijk. Ja, of maandagmorgen. Ja. Ik denk dat het zal gaan worden.
1: Nou, het is goed om dat zelf bij te houden.
3: Ja, de gemeente heeft dat onderzocht. Een paar jaar geleden. Om te kijken wat is de parkeerbehoefte op de hele sportcampus. Dus ze hebben op 3 momenten geteld. Op een parkeerplaats hier bij KSC. En op de parkeerplaats die tussen de voetbal en de korfbal in ligt. En nou, dan kwamen ze tot een ongeveer bezetting van ongeveer 85%. Dus er was op zich plek genoeg. Dat was de parkeerbehoefte. Alleen dat hebben ze gedaan op het moment dat de hockey dus niet hier op het sportveld zat. En dat de korfbal in de zaal zat.
1: Ja.
3: Dus 2 verenigingen waren met 0 leden aanwezig. En dan gaan ze dus tellen. En dan blijkt al dat de bezetting 85% is. Nou ja, afgelopen zaterdag...
2: Dus als iedereen er is, dan heb je een groot tekort.
3: Nou ja, afgelopen zaterdag om 12 uur... Ik heb foto's gemaakt aan de noordkant van het sportpark. Dan staat dus de hele berm tot aan het kerkhof staat vol. Dan staat de berm vol tot aan de Laurierstraat. Dan staan achter de heg op de toegangsweg staan ook allemaal auto's geparkeerd. Dan staan ze bij ons tussen de fietsen. En het was een rustige zaterdag, want DOS Voetbal speelde 6 uur uit bij KAC. Dus om 12 uur waren die er nog echt niet allemaal. Wij hadden een hele rustige zaterdag, want wij hadden maar 4 thuiswedstrijden van jeugdteams. Dus wat gebeurt er als er 20 van onze jeugdteams thuis spelen en als ons eerste thuis speelt en als DOS Voetbal ook thuis speelt? Nou, dan staat die hele wijk ook vol.
1: Ja.
3: Dus de parkeerbehoefte is groter dan wat de gemeente op papier heeft. Maar ook daar zit in mijn ogen weer een bepaalde doelredenering achter. Van de mensen moeten maar op de fiets komen. Ja, maar om de meeste mensen die op de hockey...
2: Zeggen,
3: op de,
2: maar, als voetbal, niet doen,
3: maar de meeste mensen komen wel op de fiets. Ja. Maar die opa's en oma's...
2: Ja.
3: En wat dacht je van die uitspelende teams?
1: Ja, die komen niet
3: Die komen met de auto natuurlijk.
1: En bovendien, als het hier zo ontzettend gevaarlijk is, stuur je kinderen hier ook niet op de fiets alleen naartoe.
4: Nee, maar wij zitten natuurlijk ook nu weer in de competitie met allemaal ploegen uit de buurt. Hè. We zitten met ploeg uit Zwolle, Westerholte, zeg het allemaal maar. Dus de kans dat daar weer supporters van meekomen, is natuurlijk weer vele malen groter. Aan tijden dat we in het verleden verder weg speelden. Dus de afstand wordt kleiner. Dus dat betekent dat je kan het nooit inschatten hoe druk het is.
1: Nee.
4: Wij maar ook niet, zeg maar. Maar dat het druk wordt, dat is een feit.
1: Op een druk moment, hè, dat er dus heel veel aan de hand is, zou je eigenlijk een drone lucht in moeten sturen. Hè?
3: Dan kun je
1: het goed zien.
3: We hebben door Richard Tennekes 2 jaar geleden met alle verenigingen foto's laten maken van het parkeren. Die hebben we ook bij de gemeente ingeleverd. En dan zie je ook dat de stam vol staat en dat auto's op allerlei plekken staan waar ze niet horen te staan, omdat er gewoon te weinig plek is.
1: Ja,
3: kijk, wij pleiten er met de vereniging erop niet voor om maar oneindig veel parkeerplaatsen aan te leggen. En we pleiten daar helemaal niet voor. Het oorspronkelijke idee was namelijk om een veld midden op de sportcampus op te offeren voor parkeerterrein. Nou, daar pleiten we helemaal niet voor. Dus wij willen dat er niks ten koste gaat van de ruimte die er is. Want als je nu een sportveld opoffert voor parkeren, dan weet je met een groeiende aantal leden die ze hebben. En dat kunnen alle verenigingen hier op de sportcampus kunnen dat beamen. Het ledenaantal groeit bij alle verenigingen.

0: verenigingen, dan heb je over een paar jaar een gigantisch tekort. Maar we hebben samen met de sportraad hebben we wel alternatieven. Je kunt aan de randen kun je perfect dat parkeren regelen, zelfs uitbreiden. Maar dan moet de gemeente wel bereid zijn om daarin te duiken en niet het door een ambtenaar van achter het bureau te laten tekenen. Ik kan ook wel tekenen van achter het bureau. Maar laat het nou gewoon gebeuren met de mensen in de praktijk.
1: Nou, dat lijkt me toch wel het minste.
2: En op dit moment, denk ik, moet je constateren dat de toezeggingen van de wethouder, we gaan kijken naar vervangen, dat dat een loze belofte is. Dat kan niet anders.
3: Uiteindelijk heeft hij een toezegging gedaan. Ja, dus
2: een loze toezegging.
1: Ik zal wel kijken of die toezegging dan straks ook in de noodhulp
3: staat. De raad is gelukkig, denk ik, toch wel doordat wij best wel veel op de trommel hebben geslagen. En ik ben heel blij dat wij op dit moment gewoon de politieke weg hebben gekozen. En niet hebben lopen vechten, niet hebben lopen schreeuwen, maar alles zeg maar feitelijk hebben onderbouwd. We hebben alles uitgezocht. We zijn heel goed bezig. Ik hoop na vanavond en nou ja, de andere vereniging ook, dat we nog meer met elkaar gaan optrekken om uiteindelijk natuurlijk te zorgen dat de sportcampus er komt. Ja. Uiteindelijk moet de sportcampus er komen en daar past dit station gewoon niet in.
1: Nou, prima, dan stoppen we nu op dit moment, Jan. Ja. Want de eerste helft zit erop. Anders dan hebben we zo meteen voor het andere onderwerp geen tijd meer. Dus ik denk dat het goed is. Jullie hebben het heel duidelijk gemaakt hoe het in elkaar zit. Als het straks misschien nog wat verder komt, gaan we gewoon nog een keer om tafel.
3: Ik ben in de buurt.
1: Goed zo. Dank jullie wel.
0: Graag gedaan.

0: De eerste plannen die zijn, tenminste dat heb ik vanmiddag teruggelezen, sinds 2022 om te beginnen met die sportcampus. Toen is het in 2024 gestopt, omdat er geen geld was. En volgens mij is begin 2025 weer gestart. En we zijn heel erg benieuwd hoe de stand van zaken nu is. En ik wou met Tjibbe van Dijk beginnen, die nu ook aan tafel zit. Want we hebben jou nog niet gehoord. Dus misschien wil je daarop ingaan.
1: Ja, nou, dat geen geld. Ik weet niet of dat de reden was. Maar er was wel een hoop...
0: Oh, dat staat in de krant, hoor.
1: Ja, maar er was wel een hoop rommelers op dat moment. Ja. En ik denk dat de boel enigszins in het slop heeft doen.
2: Wat was er aan de hand?
1: Nou, de gemeente die had een project, een externe projectleider daarop gezet. En de man die ging met alle verenigingen in gesprek. Maar die kreeg niet de neus in dezelfde richting. En die liep meer af te breken en ruzie te maken als dat hij dus voor elkaar kreeg. Hij had hier bijvoorbeeld op de parkeerplaats had hij een pumptrekbaan ingetekend. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet in thuis was. Ik wist helemaal niet wat een pumptrekbaan was. Dus dat heb ik moeten opzoeken. Ja, en toen ging het dus eigenlijk ook al over de parkeerplaats. Ik vond dat zo jammer, want de start door de hospitalitygroep, dat was een bureau die men het had ingehuurd. Ja, de gemeente is daar heel erg goed in trouwens. Die hadden eigenlijk wel hele goede ideeën en plannen. En de neuzen van de verenigingen stonden, vond ik ook wel behoorlijk in de goede richting. De bereidheid om samen te werken. Als je alleen al kijkt naar de drie voetbalverenigingen die zeiden van, nou ja, we moeten proberen om veel betere velden te krijgen en dan gaan we gewoon samenwerken. Als DOS op ons tweede veld kan voetballen, want KRC voetbalt die zaterdagmiddag niet, dan kan DOS gaan voetballen. Want de huidige competitieopzet is vaak zo dat je hebt de ene week heb je een hele hoop thuiswedstrijden. En de andere week, dan spelen er heel veel teams uit. En dat kan dan bij de andere vereniging weer anders wezen. Nee. En een kwestie van samenwerking tussen de wedstrijdsecretaris. En dat hadden alle drie verenigingen ook toegezegd. Die voetbalverenigingen hebben ook gezegd van, we moeten eerst die slechte velden achter de SO aanpakken.
0: Ja.
1: Daar is toen 2,5 kunstgrasveld neergelegd en dat is allemaal hartstikke mooi gegaan. KRC jeugde dat ook heel erg toe. Er werd toen nog wel geopperd dat KRC daar ook een avond op mocht trainen. Maar ja, dat is voor KRC gewoon veel te ver weg. Ik denk van, nou, als we nou eerst daar eens beginnen, dan hebben we daar in ieder geval goede velden. We hebben met z'n allen afgesproken van dat de hockeyvereniging, dat die er het beste bij paste bij onze verenigingen. Want dan heb je de korfbal met kunstgras, je hebt de hockey met kunstgras en de drie voetbalverenigingen met kunstgras. Dus voor de toekomst voor de gemeente veel goedkoper om velden bij vervanging, dat je dat clustert met elkaar. Dus wij hebben eigenlijk altijd
0: meegedacht.
1: Ja. Dus dat is wel de know-how van de verenigingen. Ja, gaandeweg het proces. Met die projectleider werd het eigenlijk alleen maar minder. De problemen om de pumptrekbaan heeft eigenlijk ertoe geleid dat het besluit kwam dat het een poosje stil heeft gelegen.
0: Wat is een pumptrekbaan eigenlijk?
1: Dat is een of andere, ja, vul me aan hoor.
2: Een soort
1: fietscrossbaan.
0: Maar dan heb je ook nog veel ruimte voor nodig, denk ik.
1: Ja.
3: Het past wel bij het idee dat je de ongeorganiseerde sport ook een plek wil geven op de sportcampus.
0: Ja, ja.
3: En dat idee is door alle verenigingen wel omarmd. Maar we hebben vanaf het begin gezegd, dan moeten we wel met elkaar kijken, waar situeren we dat? Ja. De eerste keer dat de plannen van de ondersteunende mensen op tafel kwamen, ik weet nog, het allereerste gesprek dat ik vanuit mijn vereniging had met die mensen, lag het plan al klaar. Die hadden al uit de kast getrokken en hadden gekeken, hoe zit het hier eruit? We zetten het zo neer. Ja. Nou, je kon van tevoren wel er vergif op innemen, dat onder andere KSC zou zeggen van, ja, maar mensen, dit staat ons niet aan. Dan denk ik, als ze nou met alle verenigingen, want die waren allemaal positief aan het begin, het gesprek waren aangegaan, had er vanaf het begin een ander plan gelegen met dezelfde inhoud als wat gepresenteerd werd. Want we hebben met alle verenigingen steeds gezegd, die ongeorganiseerde sport, die mensen die dus niet lid zijn van de vereniging, maar die wel willen sporten, ze zijn van harte welkom op de sportcampus. Sterker nog, wij willen ook met elkaar wel die kaart trekken, dat ook die ongeorganiseerde sport goede dingen hier te doen krijgt. Maar overleg dan met ons wat we waar gaan situeren.
2: En daar ontbrak het dus aan.
3: Daar ontbrak het in het begin aan, ja.
2: Aan dat overleg.
3: Ja.
2: Want jullie waren het eens en dan komt er iemand zich ermee bemoeien en die het speelt eigenlijk een beetje de zaak uit elkaar.
1: Je merkt heel erg dat ze de inspraak, dat ze daar eigenlijk heel veel moeite mee hebben. De ambtenaren, denk ik, op het gemeentehuis, die denken, wij willen dat wel allemaal bepalen en uitvinden. En die maken te weinig gebruik van de know-how van de verenigingen die hier op deze sportpark zitten.
2: Raar.
1: Ja, kijk, als we nou bijvoorbeeld, voor KAC is die parkeerplaats heilig. Dan kun je zeggen, ja, die parkeerplaats is dan niet van KAC, die parkeerplaats is van de gemeente. Maar ik wil er even aan herinneren dat KAC, die is hier in 1981, is die hier op dit sportpark gekomen. En toen was het nog de middle of nowhere. En in 82 deed KAC mee aan het 100-hallen-plan van de KNVB. En toen is er met ook subsidiegelden en dergelijke, is er die sporthal bijgekomen. En ik denk dat de gemeente bijvoorbeeld ook onderschat wat er in zo'n sporthal gebeurt. Er zitten muziekverenigingen in. Er zitten de, de,

0: De konijnenvereniging zit er één keer in het jaar in met allemaal oude mensjes die hier komen.
1: Het heet sporthal, maar het is veel breder.
0: Het is veel breder. Ja. Je hebt s'avonds ook in het donker. Je hebt meisjes in de hockey op vrijdagavond en dergelijke. Nou ja, ik bedoel, voor KHC en denk ook voor de andere verenigingen. Staat niet alleen in de sporthoog aangeschreven, maar met name ook veiligheid.
2: Ja, en gezelligheid natuurlijk voor die ouderen.
0: Ja, ik vind veiligheid wel een heel, heel belangrijk punt. Ja.
3: En dan praat je ook niet alleen over veiligheid op het gebied van verkeer, want dat denkt men dan het eerst dan. Wij praten vooral over sociale veiligheid. Veiligheid, hè? Het is terecht dat Chibbe zegt, de meisjes van hockey, wij zijn natuurlijk ook een gemengde sport. We hebben ook behoorlijk wat dames die voetballen. En zeker de oude Kampenaar kan zich nog wel herinneren hoe Sportpark de Maten en de Venen erbij lag toen het net aangelegd werd. Toen kon je alles overzien.
2: Ja, het is nu echt allemaal
3: los. Het is allemaal dicht met struikgewas en dat soort dingen allemaal. Ja. Dus het is ook 's avonds sociaal een onveilige omgeving. Er is weinig verlichting. En om wat veiliger te maken, heb je zichtlijnen nodig. Dus als hebben we ook gelijk gezegd tegen de gemeente, als je nou eens begint met zorgen dat er overal zichtlijnen zijn. We zijn met de betrokken verenigingen en met de betrokken ambtenaren zijn we op excursie geweest naar Veendam. Achter het oude stadion van Veendam, de Lange Leegte. Ja. Daar ligt ook een soort sportcampus. En het eerste wat ik toen tegen de sportwethouder, die ook mee was, zei, voor moet je nou eens kijken. We staan hier op de parkeerplaats en ik kan het achterste veld kan ik zien liggen. Je hebt overal heb je zichtlijnen en dat is hier ontbreekt dat. Je kunt hier niet verder kijken dan één sportveld. Nou, als daar moet je mee beginnen als het gaat over sociale veiligheid. Nou, dat soort aspecten wordt niet door de gemeente meegenomen, maar hebben alle verenigingen ingebracht.
2: Als ik nou aan jou vraag, wat is dan de reden dat de gemeente dat niet meeneemt? Dat moeten zij toch ook belangrijk vinden?
4: Ja, ik kan niet, ik kan niet in de hoofden kijken van de beslissers daar. Kijk, wij hebben erg gestreden bijvoorbeeld voor de straatverlichting die nu staat langs het pad. Wat, als je hier achter weg fietst en je gaat eigenlijk vanaf KSC richting DOS, korfbal en voetbal. Dat ligt nu, voetbal, daar staat straatverlichting langs. Daar hebben we erg voor gestreden in al onze overleggen met dat de hockey daar kwam. Als je ziet hoeveel gebruik daar nu van gemaakt wordt, dat mensen hier langs gaan en daar langs. Ja, en dat is straatverlichting, dus dat staat ons gewoon aan.
2: Ja.
4: Dat is gewoon alleen maar goed, zeg maar. Ja, wat mij opviel in Veendam was ook dat je, als je kunt zien hoe het is, is zo anders dan vanaf een schets of een plaatje wat gepresenteerd wordt. We waren daar binnen en we kregen eerst een presentatie te zien en zeiden, nou, dit is het ontwerp van het park. En dan zie je het parkeren en er zat een school bij. En er was een vrij lange promenade, of een lange afstand van de ene kant naar de andere kant. En ik dacht, nou, dat is een flink stuk.
2: Ja.
4: Toen je er stond, doordat het goed was aangelegd, zeg je, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Dus ik heb ook toen de gemeente al gezegd, weet je, als je zo'n plan presenteert als een sportcampus, je moet eigenlijk extra investeren. Zet al die mensen die erbij betrokken zijn, zet die zo'n VR-bril op. En laat ze zien, laat ze rondkijken in wat je bedacht hebt. Dan krijg je een veel betere discussie dan dat je nu aan ons vraagt, van wat vind je van dit plan? Want dan zie ik een tekening en daar heb ik mijn interpretatie bij.
2: En die ambtenaren maken die tekening niet nadat ze hier geweest zijn. Die moeten dat toch zelf ook zien, dat het niet open is en dat je niks kunt zien. Ik weet nog wel, ik heb jaren in projecten gewerkt. Maar het eerste wat wij altijd zeiden, voordat we ook nog maar een letter op papier zetten, veldbezoek, we gaan kijken.
4: Ja.
2: En dat werkt gewoon echt heel goed.
4: Ja, kijk, en ik realiseer me ook, wij zijn hier nog maar net. Hè, we zijn hier met onze derde competitieronde bezig. En we zijn heel goed ontvangen door al onze nieuwe buren. Maar hoe dit hier tot stand is gekomen en hoe het vroeger was en hoe het nu is. Ja, dat verschil, dat weten wij niet zo goed. Natuurlijk hebben wij ook wel mensen die hier langer rondlopen in andere verenigingen. Maar een DOS Korfbal en KSC, die zitten hier al jaren. Dus die weten hoe het tot stand is gekomen, hoe het veranderd is en hoe het met zichtlijnen was. En wij kunnen eigenlijk alleen maar kijken naar hoe het nu is.
2: Ja.
4: En wat wij daarin verstandig vinden en hoe we met elkaar denken van, hé, maar we moeten die kant op.
2: Het is op zich wel heel goed te zien dat jullie goed samenwerken en het goed met elkaar kunnen vinden.
3: Ja, dat
2: is ook wel heel prettig. En
3: dat is wel,
2: komt misschien
3: wel een winst
2: mede daardoor.
3: Ja, dat is wel een winst van het hele proces. Hè. Voordat je goed kunt samenwerken, moet je elkaar eerst leren kennen. Nou, we waren allemaal erg gelukkig op onze eigen plekje hier op het sportpark. Maar we hadden heel weinig onderlinge contacten over dit soort zaken. En die zijn wel in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Hey, ik hou bij hoe vaak we bijeenkomsten hebben. Nou, we hebben inmiddels 61 bijeenkomsten gehad gezamenlijk waar het over de sportcampus ging. En je merkt, we kennen elkaar, we waarderen elkaar, we respecteren elkaars vereniging. En zo trekken we met elkaar op. We gunnen elkaar ook wat. Het is niet meer, ik zit hier voor mezelf. als ik hier zit, dan praat ik namens alle verenigingen. He, toen KSC vorige week de raad, of 14 dagen terug, hier de raad had uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, heb ik daar ook het woord gevoerd. En ik zeg, ik denk dat ik nu namens alle verenigingen spreek. En dat wordt dan beaamd door de anderen. En zo trekken we nu met elkaar op. We gunnen elkaar ook wat. En het zijn, want de hockey is dan de nieuwkomer hier op het park. Maar voordat zij hier waren, waren ze ook al gewoon betrokken bij alle gesprekken over de sportcampus. En wij hebben als gebruikers hier gezegd tegen de gemeente, het grootste probleem op dit moment is die hockey. Want jullie veld was afgekeurd op Sportpark Hagebroek. En toen hebben wij hier gezegd van, trek die dan eerst naar voren. Zodat die alvast over kunnen stappen. Dat is gunnen van elkaar dat ze het goed hebben. Nou, dat is wel enorm gegroeid bij ons.
5: En dan moet ik eigenlijk constateren, wat jullie onderling doen, dat doet de gemeente niet met jullie.
3: Nee, want wat wij met elkaar geconstateerd hebben is dat we het vertrouwen in een prettig proces met de gemeente wel een beetje kwijt zijn. Als je zo lang met elkaar praat, zoveel vergaderingen hebt gehad, zoveel plannen hebt gehad met elkaar, voor's en tegens met elkaar besproken, en als dan zo'n stroomstation waar we het toen straks over hebben gehad, hier neergeplant wordt, ja, dat doet wel iets met het vertrouwen bij de verenigingen, bij de besturen.
5: In de aanloop,
3: ja, dat klopt. En als ik nou binnen mijn eigen vereniging, je merkt ook dat daardoor het enthousiasme voor de sportcampus aan het afnemen is. Omdat men denkt van ja, al die mooie plannen die gemaakt zijn, wat komt er uiteindelijk van terecht? Kijk, wij hebben bijvoorbeeld daar heel erg belang bij dat hier ook een binnensportaccommodatie komt. Die is voor de gemeente Kampen ook ontzettend belangrijk, want we hebben een gigantisch tekort aan binnensportruimte. Nou, als die hier op de campus komt, dan kunnen wij die behoorlijk vullen. Dan kan de hockey, die kan erbij in. Ontstaat er meer ruimte in de andere sportzuiden en kampen. Dus ook alle andere verenigingen zijn erbij gebaat. Plus het onderwijs wat hier omheen zit. Nou, het geloof dat dat gaat gebeuren, ja, dat is wel aan het afnemen bij ons. En dat gebeurt omdat de gemeente op deze manier geopereerd heeft met die hele stroomvoorziening. Maar dat brengt ons wel meer bij elkaar. En wij blijven knokken voor een mooie sportcampus. Omdat wij daar het belang van inzien voor de gemeenschap van Kampen.
0: Ja. Ja, ik wilde dat ook nog wel op aanvullen. Van, dat bij de eerste gesprekken in 2022 gezegd is door de toenmalige wethouder van sport. We willen een mooie sportcampus maken. Maar de verenigingen moeten niet stilgezitten. Want de gemeente kan niet alles doen. Dus je moet je wel zorgen dat je accommodatie op in orde hebt.
2: Dat hebben jullie wel gedaan, dacht ik.
0: Nou, daar heb ik mijn nek voor uitgestoken binnen KSC. Ik heb de mensen bij elkaar geroepen. Zei, joh, dit zijn onze kansen. Wij willen graag wat groeien als voetbalclub. Dus biedt kansen om onze accommodatie nog te verfraaien. En wij hadden een heel mooi plan. We hebben subsidies binnengehaald. We hebben sponsors erachter gekregen. We hebben geld gespaard van huurpenningen van de sporthal. En we hebben een lening zijn we aangegaan. En we hebben hier de boel prachtig verbouwd. Ja, dan sta je natuurlijk niet te wachten dat je de parkeerplaats moet inleveren. Dus ja, dat zit mij bijvoorbeeld persoonlijk heel erg dwars, hoor.
2: Dat kan ik me wel voorstellen, ja.
0: Dat zit mij heel erg hoog. Dat je dat dan gaat vragen aan verenigingen van, goh, doe zelf ook wat. En dan heb je het hier mooi voor elkaar. En wat Pieter zegt, qua zichtlijnen. Nou, je ziet het hier rondom met de bebossing. Als we dan ook nog zo'n kolossaal ding hier op de parkeerplaats krijgen, dan kun je je voorstellen dat met name heel veel oudere leden die zeggen van, ze willen ons weer achter de gordijn hebben in Kampen. En dat gevoel begrijp ze dan. Van KSC moet weer een beetje achter de gordijn voetballen. En dat kan dan niet de bedoeling wezen van een club als KSC.
2: Nee, zeker niet.
4: Als wij, zeg maar, als sportvereniging, het schiet me nu te binnen, maar eigenlijk bij elkaar zijn gekomen door dit proces en ook nu gezamenlijk aan tafel zitten. Dat is eigenlijk iets. En ja, ik kan natuurlijk altijd op gemeentehuis kijken, maar als je kijkt, wij hebben heel veel overleg met sport. Maar eigenlijk moet daar ruimtelijke ordening ook bij zitten. En eigenlijk moet financiën daar ook bij zitten. Want die komt vaak van rechtsaf.
2: En ook
4: komt
2: sociale veiligheid hoort er ook bij.
4: Ja, maar dus de verschillende portefeuillehouders. Ja. Van wie beslist nou wat. En ook wie wordt op welk moment erbij betrokken. Er zijn geen projectteams volgens mij daar bij zo'n plek. Waar vanuit elke portefeuille iemand aansluit. En die zijn wethouder weer bijpraat. Nou, we hebben het over sportcampus gehad. Financieel moet dat eens even nakijken. Want dan krijgen wij straks op een bord. Nee, er komt uiteindelijk iets.

0: de eerste tegenslag was dat we een rekening kregen van 25.000 euro van legerschorsen. En je kon praten als brugman, je kreeg het er niet af. Nee. En er werden van allerlei dingen geopperd. Dan had je die kleedkamers maar niet moeten bouwen. Zeggen ja, maar dat was een vooruitziende blik dat we dat in de toekomst misschien wel nodig zouden hebben. Dat was een unieke kans om dat onder de tribune neer te zetten. Nou, de tweede tegenslag was dat we met de ontroerend zaakbelasting gingen van 4.000 naar 9.000. Dus ja, dat is allemaal het stapelen van kosten.
1: En ja, maar waarom?
0: Dus er waren op een gegeven moment in de vereniging bij KAC, er waren mensen die zeiden van... Ah jongen, ga je toch weg met je verbouwing en je moet kijken, die gemeente die pak je waar je pakken kan. Ja, dat kan toch niet de bedoeling wezen?
1: Nee, want op die manier krijg je natuurlijk, ja, ruzie zal het misschien niet direct worden, maar wel oneenigheid en meningsverschillen binnen je vereniging. En er zit ook niemand op te wachten.
0: Nee, je
1: bent al zo blij dat je bestuursleden hebt. Jullie hebben net een heel nieuw team waar je heel blij mee bent. Ja. Nou ja, dan moet je natuurlijk niet dat soort vervelende dingen hebben.
0: Maar ik denk dat met name de aversie gaat ontstaan tegen de gemeente. En dat moet juist niet.
1: Nee.
0: Want ik vind juist, als je zo'n mooie sportcampus wil maken, dan heb je inderdaad iedereen met de neuzen in de goede richting.
1: Ja.
0: Maar dat geldt niet alleen voor die vijf verenigingen, dat geldt ook voor de gemeente.
1: Nee.
2: Als je als gemeente uit wilt stralen, wij zijn, nou, noem maar op, alle positieve dingen van zo'n gemeente, van zo'n campus, en vervolgens volg je dat niet op en blijf je maar vasthouden aan protocolletjes. Ja, dan krijg je dus een hele nare situatie. Dat mensen niet meer geloven wat die gemeente zegt.
3: Nou ja, wat u net ook zegt, dat vind ik ook nog wel treffend. Want uiteindelijk zitten hier vrijwilligers aan tafel. En KSC heeft net een nieuw bestuur. En een van die mannen heeft ook al gezegd... ik heb nog geen minuut besteed aan eigenlijk mijn portefeuille binnen de vereniging... waarvoor ik in het bestuur ben gegaan. Ik ben alleen nog maar bezig geweest met dit middenspanningstation. En dus het overleg met de gemeente vraagt soms zoveel energie en tijd van vrijwilligers. Ik heb, af en toe heb ik ook een gesprek met die hockeybond. En die herkennen dat. Die zeggen, als we verenigingen hebben waarbij het bestuur een intensief project heeft met de gemeente. Kan niet schelen welke gemeente. Daar branden best wel mensen op af.
2: Ja.
3: Want je bent vrijwilliger, dus je doet het erbij. En je moet soms van goede huizen komen. Wil je, nou, met de juiste dossierkennis. Want ik moet zeggen, complimenten voor KSC. Zoals die hun huiswerk hebben gedaan op dit vlak van het middenspanningstation. Okay. Maar het zijn
1: ik
3: allemaal vrijwilligers.
1: Ik zie dat iemand bij de interruptiemicrofoon staat. Wordt die gebruikt?
4: Ja, ik denk dat we even wil aanvullen. Want eigenlijk in alle vergaderingen die we hebben gehad met de gemeente. En de verschillende raadsleden. Heb ik eigenlijk ook continu aangehaald. Dat wat er nu gebeurt. Dat het eigenlijk minachting is voor de vrijwilligers. Op het moment dat wij iets willen aanvechten of wij willen iets doen, dan moeten wij komen met een goed stuk, goed onderbouwd, dat soort dingen. En terecht, meneer Zandberg zegt inderdaad, het is allemaal in onze vrije tijd. We hebben allemaal een drukke baan, we hebben gezin, we hebben verantwoordelijkheden. Dit is puur hobby, hè. Dit is, je vindt het leuk en je gaat voor die club. Maar uiteindelijk, het houdt je, nou, niet alleen de voorzitter, dat hoorde ik van de week ook, maar het houdt mij ondertussen ook bijna 24/7 bezig. Omdat ik gewoon vind, dit kan niet. Als je de ambitie uitspreekt als politiek, zoveel jaar geleden, wij willen een mooie sportcampus maken, zeg maar. En je maakt ineens een afweging. En die afweging wordt gemaakt op basis van het woord koppelkansen. Hè? Wat zijn de koppelkansen wat je kan toedichten aan zo'n park? Zelfs het Almere College zou hier naartoe komen. Ja. Het blijft nog steeds een postzegel. En wat ik vind dat we dat nog te weinig benadrukken, is nog steeds de groei van Kampen, Revendiep, Revendelta. Wat komt er allemaal nog niet bij? Wat gaan we bouwen? Want Pieter Treep zei het al, 1138 woningen.
5: 1125.
4: Nou, doe dat in ieder geval keer twee met wat kinderen erbij. Dan praat je over 25 tot 3000 mensen die ook weer willen sporten. En dat heb ik laatst ook aangegeven. Met name richting D66. Die zei, ja, wonen is belangrijk. Ik zeg maar, die mensen willen ook sporten. En uiteindelijk, wat dat betreft, met nu de plaatsing van een middenstation, hoe je dat nu hier gaat doen. Je zet de deur dicht voor toekomstige ontwikkelingen van deze sportcampus. Dus wat je nu doet, en ik heb dat net ook aangegeven, ik wil dat toch nog één keer benadrukken. Wat je nu doet als gemeente, is de deur dichtgooien voor de toekomst van gezondheid, sport, sociaal welzijn, algemeen beleven. Maar ook een ontmoetingsplek die je de mensen ontneemt om hier te komen. En ik denk dat we dat niet moeten vergeten. Er is al zo weinig tegenwoordig. Ja. Alles is duur. Frisse lucht, buitenlucht, gras, groen, sporten. Dat is wat mensen nog een beetje, net zoals vroeger, brood en spelen. Maar dat is wat mensen nog een beetje plezier heeft op dit moment. Om even te ontladen na een drukke week met werken. Ja, en daar gaat nu toch langzaam wel het plezier van af, zeg maar. En dat betreur ik ten zeerste.
1: Ja, dat geloof ik. Ik denk ook niet dat we dat moeten hebben.
2: En dit verhaal zou eigenlijk iedere raadslid...

0: het moeten horen.
1: Ja, ik denk ook als ik het vorige week donderdag moet peilen en dan spreek ik als geboren kampenaar en dan spreek ik echt uit mijn hart dat ik een beetje te doen had met de wethouder Gerben Wenja en Robert de Wilde zat op afstand toe te kijken. Dat zijn nieuwe wethouders, die krijgen dit dossier op hun bureau van hun voorgangers. En er zitten twee mensen die zeggen geen woord. Ik zal geen namen noemen. Wat zijn dan de wethouders die over die andere zaken allemaal gaan? Maar daar heb ik wel een bepaalde gedachte over.
2: Ja. Zullen we proberen om het positief af te sluiten? Dus misschien. Ja, ik bedoel, ja. Jullie insteek is heel erg positief. Dat mag duidelijk zijn. Alleen bij de gemeente zou het best nog wat anders kunnen. Wat zouden jullie nog graag willen dat de gemeente nu gaat doen? Henk?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze de lijnen openhouden. Dat ze in contact blijven met de verenigingen. En ik denk dat het vooral goed is omdat ze elke keer als ze een besluit nemen of als genomen worden, dat ze dat goed motiveren en dat ze duidelijk maken waarom ze iets doen. Kijk, uiteindelijk kunnen we het er altijd een keer niet mee eens zijn. Maar als je begrijpt waarom iets gemaakt wordt, dat je zelf ook in zegt, we kunnen hier alleen maar links, om het zo maar te zeggen. Nou, dan ga je veel makkelijker mee dan wanneer je blijft afvragen. Ja, je gaat wel links, maar ik zie nog steeds een optie naar rechts. Dus ik denk als ze de openheid houden en de communicatie op gang houden, dan denk ik dat de vervolgweg makkelijker kan zijn.
2: Dankjewel. Pieter?
4: Ja, als ik de gemeente was, dan zou ik zeggen van, ik beleg een sessie. Ik begin 's morgens om 9:00 met de voorzitters van alle verenigingen en met een vertegenwoordiger van de sportraad erbij. Die zet ik in een kamertje. Ik zorg voor broodjes tussen de middag. En ze krijgen één opdracht. Teken de sportcampus in die van nut kan zijn voor de gemeenschap. Dan durf ik er heel wat onder te verwedden dat er 's middags om 5:00 een plan ligt wat kant-en-klaar is, wat door iedereen wordt gedragen en wat zo uitgerold kan worden. Wat ook nog goedkoper is.
0: Want ik zeg, dat kost niet veel.
4: Nee, wat ook nog goedkoper is, maar wat wel past bij de ambitie van kampen en bij de ambitie van de hier aanwezige sportverenigingen. En daar voeg ik aan toe. En dan wat mij betreft, en dat geldt ook voor de andere verenigingen, hoeft het jachthoornkorps heus niet van deze sportkamps te verdwijnen. Want die zitten nu in de oude kantine van korpsvereniging Dos Kampen. Niemand heeft er last van. Het is absoluut een club die best binnen een sportkamps kan functioneren.
3: En ook nog een mooi sociaal doel.
4: Ja.
1: Vervuld.
4: Ja.
2: Dankjewel. Ja.
1: Ik vind zelf ook nog af en toe nooit muziek maken bij ons als een derby speler of zo.
2: Ja,
1: ik zou eigenlijk willen afsluiten met de woorden van, ik denk dat de sportverenigingen gaan voor sport en veiligheid. Dat is heel erg belangrijk, vooral dat laatste ook.
2: Ja.
1: De veiligheid hebben we al uitgebreid aan het woord gehad. En de gemeente moet uiteraard voor wonen gaan. Maar daar hechten wij dan minder prioriteit aan met dat wonen. Kijk, wonen is belangrijk. En geld. Want met geld,
2: is alles te koop.
1: Ja, met geld is alles te koop. En ik zou haast zeggen van, het zou wat meer mogen kosten om het hier nog socialer en veiliger te maken op dit sportpark. En dat wonen, dan moet daar maar gewoon een paar cent bij om daar in een hoek zo'n ding neer te zetten.
2: Dankjewel. Inmiddels zijn we aan het eind van de uitzending gekomen en we danken onze gasten voor de aanwezigheid en het inkijkje wat we mochten ontvangen. KSC, hartelijk dank dat we jullie sponsorruimte mogen gebruiken en voor de hartelijke ontvangst. Natuurlijk ook bedanken we onze technici van vandaag, Klaas-Jan Strengers, Martijn Schaap, Alwin Kanes en Hardo Junten. Zoals
5: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 12 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met twee hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou ook met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is R.

0: Het is de stad met het mooiste IJsselfront. De stad met een rijk verleden, maar ook met tijden van bittere armoede. Een eigenzinnige stad. Sommigen zijn er geboren, anderen kwamen er later. Maar allemaal zijn het Kampenaren. Vanavond praat ik met één van hen. Goedenavond, luisteraar, en welkom bij Kampenaren. Vanavond is mijn gast
1: Cor Adema.
0: Cor, welkom. We moeten eerst even de statistiek doen. Doen. Daar ontkomen we nooit aan. Dat is een verplicht nummer. Dus, geboortedatum is 16 september 1949.
1: Klopt.
0: 1949, klopt, ja. Geboorteplaats is Kampen.
1: Ook dat.
0: Klopt. En het beroep was schoolmeester, zei je.
1: Schoolmeester en vervolgens directeur.
0: Burgerlijke staat is gehuwd.
1: Die klopt.
0: Met?
1: Met Liddy Mensink. Ja. Liddy Mensink. Uit Zwolle.
0: Uit Zwolle.
1: Ja. Ik heb het beste uit Zwolle gehaald. En we hebben 3 kinderen. 3 dochters. En we hebben 7 kleinkinderen.
0: Nou, dan ben je gezegend, zou ik maar zeggen.
1: Dat ben ik ook.
0: Ja. Je hobby's zijn lezen, wandelen, fietsen, stadsgids en geschiedenis.
1: Ja, en kunstgeschiedenis.
0: Kunstgeschiedenis.
1: Ja.
0: En dat komt natuurlijk ook heel erg van pas bij het stadsgidsen.
1: Ja, inderdaad. Dus ik kan daar gewoon 1,5 tot 2 uur vertellen en ben ik nog niet uitgesproken. Maar meestal moet je dan stoppen, want de mensen krijgen heel veel informatie binnen 1,5 uur.
0: En laat wel wezen, Kampen heeft natuurlijk een ontzettende rijke geschiedenis.
1: Ja, we hebben heel veel te vertellen. Ja, ik vertel iets over de geschiedenis, over de kunst die we hebben, over bekende Kampenaren, daar komen we misschien straks nog wel op terug. Maar ook over de waterkering, over de muurreclames, over Lichtstad Kampen, over de boeken van Thea Beckman, over het boek van Charlotte de Marton.
0: Kortom, stof genoeg.
1: Ja. Ja.
0: Heb je van de zomer ook Amerikanen rondgeleid?
1: Nee, want nou, toen was ik er niet.
0: Oh.
1: Toen zat ik op de Schelling.
0: Want die boten die waren hier gestrand, hè?
1: Ja, ik weet het. Ze kon niet verder de IJssel op.
0: Ja, en dat werd een... We hebben onlangs een gesprek gehad met Reinier de Wit. En die vertelde, ja, we moeten dingen aanpakken en gaan. Die van Kampen en omgeving.
1: En zo krijgen we steeds meer Kampenaren, steeds meer toeristen. Goed voor de stad.
0: Met name een fietstocht door het Reverdiep, dat was...
1: Ja, want ik heb mijn collega, dat is... Ben ik eventjes de naam kwijt.

0: Met Bert Hazebos.
1: Ja.
0: Die kwam ik wel eens tegen als wij dus een rondje Reveriep fietsen.
1: Ja, met je vrouw?
0: Ja. Ja. Ja. Nee, maar dat klopt, want dat doet hij nu nog.
1: Ja, ja, dat is allemaal in feite nieuw land, hè?
0: Ja.
1: Nieuw kampen.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Ik ben blij dat ik daar toen aan heb meegewerkt. Als politiek figuur.
1: Komen we nog op.
0: Ja.
1: Huisdieren, geen?
0: Nee.
1: Ook nooit gehad?
0: Nee.
1: Nee. Dus daar kun je niet over meepraten. En dan nog eventjes. Cor Adema is dol op... ...
0: Ja, dol op kampen, hè?
1: Dol op kampen.
0: We voelden ons thuis in kampen.
1: En Cor Adema heeft een hekel aan...
0: Ja. Nou, die man uit Amerika, het begint met een T.
1: Het oranje gevaar.
0: Ja.
1: Ja. Nou, zullen we het daar gezellig houden vanavond en het daar maar niet over hebben?
0: Ja, laten we daar maar niet...
1: Nee, het is... Goed. Cor, we gaan even helemaal terug.
0: Ja.
1: Je bent geboren in Kampen. Waar?
0: Aan de Apeldoornse straat 49. En vervolgens zijn we... Tenminste, dat weet ik dus zelf niet. Maar binnen een jaar verhuisd naar Apeldoornse straat 5. Nou, daar hebben we heel lang gewoond, totdat ik ging trouwen.
1: Dus eigenlijk je hele jeugd, zelfde huis?
0: Zelfde huis, ja, ja, inderdaad.
1: Had jij broers en zussen?
0: Ja. Drie broers, waarvan de jongste heel kort heeft geleefd. Die is overleden na 3-4 dagen. Maar dus had ik 2 broers en 2 zussen.
1: En jij bent de hoeveelste?
0: Ik ben nummer 2.
1: De tweede?
0: De tweede zoon,
1: ja. Ja. Dus jij hoefde niet meer alles te bevechten later? Dat deed jouw oudste broer?
0: Ja, nou, ja, te bevechten.
1: Nee. Zo, nou ja, maar zo gaat het vaak. Hè?
0: Ja, weet ik. De oudste die vangt de klap op. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar dat was niet het geval.
1: Nee. Dan zit je aan de rand van Kampen.
0: Ja, precies.
1: En dat is, ja, als je jong bent...
0: Het is mooi, was veel om te ontdekken. Want ik zat veel aan de IJssel. Bij de Bovenhaven. Want daar heb ik ook leren zwemmen. Hè, in het oude gemeentebad. Ouderen, tenminste die de leeftijd die ik ook heb... weten nog, zeg maar, dat daar in de, aan de Bovenhaven... Die ging dan, als het zomerseizoen weer aanbrak... Ging dat zwembad vanuit de Bovenhaven weer in de IJssel liggen. En er waren 3 zwembaden. 1 op kniehoogte, dat was bad 1. Als je zwemles kreeg, 2e bad ging tot aan je borsthoogte. En het diepe, dat was gewoon de IJssel. Ja. En als de stroming uit was, dan moest je oppassen... dat je niet door het gat echt in de IJssel kwam.
1: Ja, en dat is eigenlijk nog best link.
0: Dat was ook link, maar wij hadden daar 2 badmeesters, Tennekes en Strikkes, en die kenden de Pappenheimers.
1: Ja.
0: En ik woonde dus, wat ik net zei, Apeldoornse straat 5. Dus ik ging in een zwembroek gekleed met een handdoek lopend naar het zwembad. En dan was de temperatuur soms 14, 15 graden. Nou, dan moet je nou niet meer meekomen.
1: Nee. Dan kwam je blauwbekkend thuis.
0: Ja, klappertandend.
1: Ja.
0: Maar goed,
1: alles, blauwe lipjes.
0: Alles went. Ja. Ja. Nee, dat... ik vind nog steeds fijn dat ik daar zwemmen heb geleerd. Want er werd goed geleerd om te zwemmen.
1: Ja.
0: Strikken was heel mooi. Ja, spring, en dan valt de duikbelang af. En zat je te aarzelen en ik kreeg zo'n duw met zo'n stok.
1: Oh ja. Als je niet sprong, werd je gesprongen.
0: Maar je kwam vanzelf weer boven.
1: En dan op een gegeven moment moet je naar school.
0: Ja.
1: Welke school ging je?
0: Ik ging naar de Rooms-Katholieke Lagere School en de Oude Straat 244.
1: De Zwijzer School.
0: Precies.
1: Ja. Waren je ouders katholiek?
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Dat in Kampen is dat een beetje uitzondering, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is een vorm van ontwikkelingshulp geven, hè, aan de mensen. Nee, maar dat is maar gekheid. Maar ja. Mijn vader en moeder waren katholiek, dus ik ben opgegroeid als jongen die ook naar de kerk ging.
1: De buitenkerk?
0: De buitenkerk, de Onze Lieve Vrouwenkerk.
1: Ja, mooie kerk.
0: Absoluut. Ja. Het is een hele mooie kerk. Het is ook een gezellige kerk. En de akoestiek is daar ook goed.
1: Mm-hmm. En toentertijd zat er ook nog een klooster naast, hè?
0: Ja, dat waren de Zusters van Liefde. Ja, en toen ik later dus directeur aan de Zwijzerschool werd, toen was er nog een zuster Johanni die ook nog wat les gaf, meer in handwerken. Maar die dat heel lang nog heeft gedaan.
1: Was de Zwijzerschool toen gescheiden van jongens en meisjes?
0: Ja. Toen ik op school zat, zat er een hek ongeveer middenin. Dus als je nou de toegang naar de kerk hebt vanaf de Oude Straat naar de kerk toe, dan liep daar het hek. En dat was dus het dichtstbijzijnde bij de school voor de meisjes. En de jongens hadden het lange stuk tot aan de toren. Dus
1: En ook in de klassen was het gescheiden?
0: Ja, absoluut. Ja. Pas dat is toen ik op de Schaapmansschool les gaf, moet ik even nadenken, want mijn jongste broer heeft nog op de Schaapmansschool gezeten. Pas toen werd het gemengd. Nou, dan praat ik over.
1: Dan krijgen ze in de jaren 70 of niet?
0: Ja, zoiets.
1: Ja.
0: Ik weet het niet precies. Ja. Want,
1: toen begon de grote ontkerkelijking voor de katholieke kerk.
0: Ja, maar waar niet? Het is overal begonnen. Ja, dat is aan de ene kant een gemis natuurlijk.
1: Dat is ook een kwestie van optiek.
0: Dat weet ik. Maar vroeger had je een katholieke vakbond. Je had de katholieke scholen, christelijke scholen, hervormde scholen, gereformeerde onderwijs. Dus je wist niet beter. Dus aan de ene kant was dat ook een soort vangnet. Hè? Dat wordt vaak vergeten. Nou is er nergens, als je vooral in die grote steden, is er geen vangnet meer. Dan mag je blij zijn dat je in een kleine stad of een klein dorp woont. Waar de mensen nog naar elkaar omkijken.
1: Ja. Maar er zat ook een andere kant aan. Hè? Het wat dwingende.
0: Ja, ik heb dat nooit zo ervaren.
1: Nee, als kind ervaar je dat denk ik wat minder.
0: Ja, maar ook niet toen ik ouder werd. Ik heb het nooit dwingend ervaren.
1: Oké. Okay.
0: Het is een mooi geloof. Ja, voor mensen die geloven, laat ik dat zo zeggen.
1: Ja, ja.
0: En laat ik ook vooropstellen, ik heb respect voor ieders geloof.
1: Ja. Nee, maar het katholieke geloof is natuurlijk in die zin uitbundiger dan de protestantse tak.
0: Ja, dat weet ik. Ja. Zeg maar, de soberheid is, na de reformatie heeft die toegeslagen. Nou, dat hebben we dus wel gezien aan de kerken die nu nog van protestant of zeg maar van katholiek naar protestant zijn geworden.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk jammer. Maar goed, dat is de geschiedenis.
1: Ik heb ook wel eens horen zeggen van ja, maar de katholieken hebben een betere show. Als je vroeger een mis zag met zoveel heren, dan.
0: Ja, ik heb het nooit als een show gevonden.
1: Nee, maar veel.
0: Ja, maar je groeit op in de traditie. En het mooie is zeg maar, dat er een vaste traditie in de kerk is. En of je nu in Kampen bent, of in Amsterdam, of in Rome, het is dezelfde opbouw van de dienst. En dat is prachtig. Ja. Dat geeft ook een stuk herkenning aan en ook een stuk rust. En daarnaast vind ik bijvoorbeeld Gregoriaanse muziek vind ik schitterend.
1: Ja.
0: Maar goed, zo zijn er heel veel dingen waarvan ik zeg.
1: Ben je ook misdienaar geweest? Of?
0: Ja, ook misdienaar. Ja. En ik ben ook nog lekenvoorganger geweest. Dat heb ik 40 jaar gedaan. Dus kon de pastoor of de kapelaan niet. Dan waren er drie mensen die voorgingen. Dat was Constant Nuitens. Daar is het mee begonnen. Hij was kabinetschef onder burgemeester van Tuinen. Zuster Joannie en ik. Dus we wisselden dan. En dan gingen we voor in de buitenkerk of in de kerk van IJsselmuiden. En zelfs ook dan wel in Hasselt. Maar met plezier gedaan.
1: Ja. Nou, even terug.
0: Ja.
1: Lagere school. Dat is de. Toen heette het lagere school nog.
0: Ja,
1: hè?
0: Klopt.
1: De Zwijzerschool. Wat herinner je daar nog van?
0: Ja, daar herinner ik me natuurlijk nog de schoolmeesters en de schooljuffrouw van. En dat heb ik.
1: Was het leuk? Waren het aardige of strenge?
0: Ja, er waren hele aardige mensen. Hele aardige meesters bij en sommige meestal wat minder aardig. Maar dat hou je overal.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En als je zelf meester bent, of zo, dan ben je ook weer... Ja.
1: Maar is een van hun bijvoorbeeld een beetje een voorbeeld voor je geweest? Want je gaat zelfs later lesgeven. En nou, dan...
0: Ja, ik had in de vijfde klas had ik het idee van ik wil wel schoolmeester worden.
1: Ja. En dat kwam... Hoe kwam dat?
0: Ja, het leek me leuk om kinderen iets te vertellen.
1: Hm.
0: Om iets te onderwijzen.
1: Maar dat, ik denk dat dat ook iets met een schoolmeester te maken moet hebben.
0: Ja, ja, je moet het leuk vinden om les te geven om kinderen, zeg maar, te leren rekenen, te leren lezen, schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, schrijven, mooi schrijven, gymnastiek ook. Dus eigenlijk, zeg maar, ben je multifunctioneel bezig. En als je directeur bent, dan ben je conciërge en je bent administrateur. Je bent conflictbemiddelaar. Je bent coach van het team. Dan noem ik maar een paar dingen op. Maar je bent bestuurder.
1: En kun je dan nog voor de klas staan?
0: Eigenlijk kon dat niet.
1: Nee.
0: En dat kon dat toen ik dus directeur werd. Ik was denk ik 28. Nou, dan doe je dat met heel veel energie. En heel veel kracht. Maar als je ouder wordt of zo, dan neemt die energie natuurlijk af. Maar dan is het een moeilijke klus om alle ballen in de lucht te houden.
1: Ja.
0: Want ik kreeg dus te merken dat er een achterstand wil ik niet zeggen. Maar dat er een aantal zaken verbeterd moesten worden. Qua gebouw. Maar ik wilde ook nieuwe methoden aanschaffen. Van rekenen, taal, lezen, schrijven, noem maar op. En dan kun je niet in één keer de hele bubs gaan vervangen. Nee, dat moet ook per jaar.
1: Stapsgewijs.
0: Stapsgewijs. Net zoals bij traplopen. Je doet treden voor treden. En dat was veel energie. Toen kwam dus nog de lagere school werd basisschool. Dus toen kwam de kleuterschool er nog bij in. Dus weer een verbouwing. Dus op die manier...
1: En dan moet je ook nog binnen een oud pand doen allemaal. Want het pand is al jaren hetzelfde in principe.
0: Want het is een prachtige school. Tenminste, ik heb het enorm naar mijn zin gehad op de Montsjuzijzen school.
1: Ja. Maar we lopen weer vooruit eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Want we waren nog,
0: weer terug,
1: toen je zelf op die school zat, dat ik vroeg van, waren daar onderwijzers die, die een soort voorbeeld voor je waren?
0: Ja. Ja, meester Ponte, die kende ik dan nog, die zat in de tweede klas. Juffrouw Smit, die zat in de eerste klas. Ik ken niet alle meesters meer. Meester Lorraine had ik ook nog. Dan hadden we meester Rekveld. Die noemden ze ook wat Dogi, want die was ook dirigent van het kerkkoor. En dan hadden we meester Leverink. En dat was een hele strenge meester. Ja.
1: Het is geen familie van mij.
0: Nee, daar waren we al achter gekomen.
1: Voor de uitzending.
0: Ja.
1: Ja, want meester Leverink was een strenge meester.
0: Een strenge meester, ja.
1: Ja.
0: Maar ja, goed... Dat hou je altijd.
1: Ja. Ik heb zelf altijd het gevoel gehad als leerling en zo, dat strenge meesters, dat het eigenlijk een soort onmacht was van onderwijzers.
0: Nou, ik natuurlijk, ik ben ook maar een mens. Maar zeg maar, als je maar streng mag je zijn als je maar rechtvaardig bent.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat heb ik...
1: Maar dan is het niet zozeer streng, maar dan breng je ordening aan. Hè? Dan zeg je van, je geeft grenzen aan.
0: Ja, en... er zijn kinderen die structuur nodig hebben en die er heel wel bij varen. Ook rust in de klas. En dat zegt, zijn collega's nogal, het is toch wel fijn dat je rust in de klas had.
1: Ja.
0: Ik hield van rust, want dan konden de kinderen ook wat zich concentreren. Als er lawaai is, zijn er een aantal kinderen die vallen echt buiten de boot.
1: Ja.
0: Dus ja... Het is een soort, net wat je zei, structuur aanbrengen voor de kinderen. Zodat zij wat ze moeten leren ook kunnen leren.
1: Ja. Je bent klaar met de lagere school en dan moet je ergens naartoe. Want je bent nog steeds leerplichtig.
0: Ja, toen ben ik naar de katholieke ULO gegaan. De Antonius ULO en de Grote Baan.
1: En die zat waar?
0: In Zwolle.
1: In Zwolle, je moest naar Zwolle.
0: In Zwolle, ja. Moest is een groot woord, maar mijn vader en moeder zijn nu. Ik ben katholiek, we gaan naar de katholieke ULO.
1: Ja.
0: Nou, daar heb ik ook met plezier op school gezeten.
1: Maar hoe ging je? Ging je met de trein?
0: Met de trein, ja. En bij de Verenlee stapten we uit, want het grote baan ligt dicht bij de lag, dicht bij de veemarkt. Dus het was een paar minuten lopen. Nou.
1: En dan had je de MULO en de ULO had je, hè?
0: Ja, nou, ik had ULO A, dus zeg maar niet de wiskunde, maar de talenkant.
1: Drie jaar,
0: nee, de vier
1: jaar. Dat is MULO.
0: Ja, ja, dat kan wel, dat vind ik.
1: Ja, dat is een groot verschil, hè? De ULO was driejarig en MULO was vierjarig.
0: Ik heb dat verschil dus nooit geproefd. Want
1: nee.
0: Ik ben naar de ULO gegaan, naar de grote baan. En daarna ben ik naar Steenwijkerwold gegaan, want daar was de katholieke kweekschool. In Gelderingen, dus onder gemeente Steenwijkerwold. En daar ben ik 5 jaar op de kweekschool geweest.
1: Daar gaan we het straks verder over hebben. Het is nou even tijd voor muziek. En André heeft vandaag de muziek uitgezocht.

0: moeten we verder.
1: Ja.
0: Dit was The Shadows.
1: Ik vond het schitterend.
0: Een Wonderful Land.
1: Ja.
0: Met de onafvolgbare Hank B. Marvin op gitaar. Hè?
1: Ik ken de naam allemaal niet, maar ik vond het prachtig. Het was ook vroeger nog Cliff Richard met The Shadows, hè?
0: Ja, maar The Shadows waren op zich ook een...
1: Fantastisch.
0: Een goede band. Met een heel herkenbaar geluid.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. En Hank B. Marvin was het voorbeeld voor een menig gitarist.
1: Ja.
0: Het is een cultheld.
1: Ja.
0: Goed. Jij ging naar Steenwijkerland.
1: Steenwijkerwold.
0: Steenwijkerwold.
1: Gelderingen heet het.
0: De katholieke kweekschool.
1: Ja.
0: En hoe lang duurt dat?
1: 5 jaar. Dan had je ook hoofdakte.
0: Oh, dus de gewone, je deed de gewone opleiding en dan daarna nog een jaar hoofdakte?
1: Ja, ik heb alles in 1 keer gedaan.
0: Oké.
1: 5 jaar. Ja.
0: Maar je kon goed leren dus?
1: Nee, ik was echt niet, zeg maar, een professor.
0: Nee, maar zoals dat toen heette, hè? Je kon redelijk goed leren.
1: Ik heb het in 1 keer kunnen afronden.
0: Ja.
1: Ja. Daar was ik wel blij mee. Want we hadden examen in 21 vakken.
0: 21?
1: Ja. Spraakonderwijs, schrijven zat erbij, pedagogiek was erbij, psychologie was erbij, Nederlands stelde heel zwaar, tekenen, kunstgeschiedenis, schoolschrijven.
0: Muziek.
1: Muziek, ja. Godsdienst natuurlijk ook. Bij expressie. Noem maar op. Dus,
0: en dat moest je allemaal voldoende afgaan?
1: Ja, dat moesten we voldoende hebben, ja.
0: Ja, het is wel een beetje aanpoten dan.
1: Het was aanpoten.
0: Ja. Want je ging iedere dag op en neer ook?
1: Iedere dag op en neer. Dus we gingen met het kampentreintje, Kampen Zwolle. Zwolle gingen we via Meppel-Steenwijk. Daar stopte de trein. En dan moesten we nog 6-8 kilometer fietsen naar Gelderingen. En dan deden we...
0: Dan ben je 1,5-2 uur onderweg.
1: Ja.
0: En ook weer terug.
1: Ja, later kwam er een bus. Toen gingen we met een schoolbus. Die ging via Kampen, Zwolle, Meppel naar Gelderingen. En toen ik 18 was, toen had ik een auto. En toen ben ik met 4 vrienden... zijn we met de auto gegaan.
0: Wat was dat voor auto?
1: Dat was eerst een Ford Cortina.
0: Oké, okay. De banaan was dat, hè?
1: Wat zeg je?
0: Oh nee, dat was de Taunus, was de banaan.
1: Ja. Nee, die Ford Cortina, maar toen dacht ik, ik kan niet rijden, want er was elke keer wat met die auto. Dan was er een waterpompstuk en dan de remmen niet goed. En dan was de koppeling niet goed. Maar gelukkig lag het niet aan mij, want ik kreeg toen een Opel Record. Een hele grote auto. Konden met z'n 5 in.
0: Ja.
1: Was ook maar 1500 motor, maar dat liep als een naaimachine, zo mooi.
0: Degelijke Duitse auto.
1: Een degelijke Duitse auto. En daar hebben we dus tot en met de 5e klas hebben we dus de laatste jaren met auto.
0: Je eigen pendeldienst.
1: De pendeldienst, ja. Ja, jongens betalen daar mee, hè, want anders kun je dat niet.
0: Nee, dat is...
1: Dus op die manier ben ik... met plezier zijn we naar Steenwijkerwold geweest.
0: Maar hoe betaalde je die auto? Of schoot je ouders dat voor?
1: Mijn ouders die schoten dat voor. En door het benzinegeld dan werd dan wel betaald door ons vijven.
0: Dat is wel heel chic van je vader.
1: Ja. Ja. Nou hield hij ook al van auto's. Ja. Hij had zelf een Opel Record coupé. En was een 6-cilinder.
0: Dat was het betere werk.
1: Dat was het betere werk, ja. Was ook wel een leuk auto.
0: Ja. We hebben het nog helemaal niet over je vader en je moeder gehad, hè?
1: Nee.
0: Jouw vader, wat was het voor iemand?
1: Mijn vader kwam uit Friesland. Kwam dus van de boerderij af.
0: Adema is een Friese naam, ja.
1: En die is, daar ook vanwege de oorlog, heeft hij een aantal diploma's gehaald. Ook in de zuivelindustrie. Botermaker, kaasmaker en centrifugist. En hij is... En vanwege de oorlog moest hij elke keer vluchten, omdat hij anders in Duitsland te werk gesteld zou worden. Van Sloten is hij naar Blokzijl gegaan en van Blokzijl naar Kampen. Daar ontmoette hij mijn moeder. Die van Mossel was. Dus van een schokkergeslacht. Dat waren dus vissers van oorsprong. Dus ik kom uit een boeren- en een vissersgeslacht.
0: Nou, dus je bent ook nog voor een deel schokker.
1: Inderdaad. Een
0: schokker, geen...
1: Ja.
0: Ja. Dat is...
1: Wij hebben toen nog met Henk Toeter voor dat beeld gezorgd... wat nu nog bij de buitenhaven staat.
0: Oh ja. Ja, want dat is nog een keer verplaatst ook. En dat
1: ja, dat weet ik. Dat heeft toen eerst nog weer... Het is begonnen bij de buitenhaven.
0: Ja.
1: Toen is het verplaatst, zeg maar, naar de IJsselkade toe. Ja. Daar in die bocht. En nu is het gelukkig...
0: En dat viel niet in goede aarde bij de schokkers, hè, geloof ik.
1: Nee, maar het was ook vroeger heel raar... dat ze het zo verplaatsten zonder dat ze... de schokkervereniging, die dus, zeg maar, daaraan had meegewerkt... was onder andere Henk Toeter... Die was voorzitter hier, samen met Cor Diender, die de winkel van Merkel had. Ja. Nou, dat waren de schokkers van oorsprong.
0: Ja.
1: En ze hadden mij gevraagd, oh, Cor, wil je daarbij werken om nou, in ieder geval geld binnen te zien krijgen? Nou, dat is gelukt.
0: Ja. Dat vind ik mooi. Het is een mooi beeld.
1: Het is een prachtig beeld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het staat daar ook goed, het hoort daar.
1: Het hoort daar.
0: Ja.
1: Het hoort ook bij de toegang van Brunnepen, want mijn moeder die heeft natuurlijk ook in Brunnepen gewoond.
0: Ja, alle schokkers kwamen in Brunnepen terecht.
1: Ja, precies. En later zijn ze naar de Tolenstraat. Tenminste, mijn oma is naar de Tolenstraat verhuisd met haar man. En dat was Cornelis Mossel, of Kees Mossel.
0: Kees.
1: En mijn oom was Jan Mossel, dat was de palingboer. Die altijd met een mandje hier, met een mandje paling aan de arm, aan de brug stond. En omdat er altijd file was bij de Stadsbrug... verkocht hij op die manier de paling. Ja.
0: En de kamperpaling was beroemd, hè?
1: Kamperpaling was beroemd, maar hij heeft niet alleen kamperpaling gevent... maar ook vanuit Elburg of vanuit Urk. Hmm. Want soms was hier geen paling meer, dus moest hij naar Elburg of naar Urk.
0: Ja. En dat is allemaal weg?
1: Dat is weg.
0: Ja.
1: Maar ik hou nog steeds van een lekkere vis...
0: Kijk,
1: want dat is natuurlijk het voordeel dat je rooskatholiek bent. Hij heeft vrijdags altijd vis.
0: Ja, als je van vis houdt, is dat een enorm voordeel, hè?
1: Dat is nog steeds een tractatie.
0: Ja.
1: Vroeger hadden we gebakken bokking. Of hadden schol, of hadden schar. Nou, dat was een heerlijke vis. Tong soms ook.
0: Ja.
1: Ik heb zelfs nog in mijn vakantietijd... op de kistenfabriek gewerkt bij Van het Veen. En dan moesten we kistjes maken. Dat was niet alleen groentekistjes, maar ook voor de visfabrieken... of voor de visverwerkende fabrieken... die dus de tong in kratjes deed.
0: Wow.
1: En dan moesten we die kistjes daar naartoe brengen. Dan moest ik ze uitladen van de chauffeur. Het voordeel was dat je dan weer met tong terugkwam.
0: Met een maaltje.
1: Dus dat vond mijn moeder helemaal leuk.
0: Ja, dat zal best.
1: Ja,
0: ja. Ja. Wat vind jij even zo tussendoor de lekkerste vis? Waar kun je jou voor wakker maken, zeg maar?
1: Nou, heel simpel. Een zeebaars vind ik lekker. Maar dat heb ik wel eens op de Schelling dan. Ja. Maar als ik hier ben bij het Bottetje... dan vind ik een lekkerbek lekker.
0: Ja.
1: Kibbeling vind ik lekker. Maar als ze zeggen, ik heb hier een gebakken tong of zalm. Heerlijk. En een zoute herring vind ik ook goed.
0: Het is eigenlijk, als het maar vis is.
1: Ja, nou ja. Ik kan ook wel zonder vis, maar...
0: Nee, maar als je zegt van welke vis, dan kom je eigenlijk... vind je alle vis lekker. Ja.
1: En de kinderen, die hebben dat ook weer meegekregen, die vinden vis ook lekker.
0: Ja. Het is nog gezond ook, hè?
1: Het is ook nog gezond ook, zeggen ze, dus.
0: Ja. Maar jouw vader, die zat in de zuivel...
1: Ja, en die is niet doorgegaan met de zuivel. Maar die heeft weer in zijn avondtijd... Want hij heeft geen tijd gehad om te kunnen leren. Want er moest hard gewerkt worden, tenminste in zijn tijd. Dan praat ik even van 1960 tot 1940, want er was ook crisistijd.
0: Ja.
1: En ze hadden een grote boerderij gekocht. Weet je wel, zo'n kophals ronde boerderij. Een grote boerderij. Dus hij heeft die crisistijd meegemaakt. Dus hij heeft gezegd, ik word geen boer.
0: Nee.
1: En toen is hij in het verzekeringswezen terechtgekomen. Dus hij was in de tijd dat ik hem heb gekend... altijd op weg, verzekeringsadviseur.
0: En dat was toen nog iemand die zelfs de kranten wierf, hè?
1: Ja.
0: En ook bij mensen langs ging om een premie op te halen.
1: Ja, precies. En ik had soms ook wel eens dat ik dat ook mocht doen. Want dan had hij een paar mensen gemist. En zei hij, goh, Cor, wil je daar even naartoe? Ja. Want moet nog eventjes, dan moest ik kwitantie meenemen.
0: Ja. Maar het was ook een soort vertrouwenspositie eigenlijk. Hè?
1: Absoluut, ja.
0: Want je kwam bij mensen over de vloer. Je moest ze een verzekering aanpraten of overtuigen van het feit dat het belangrijk kon zijn.
1: Ja.
0: En ja, dat, ik herinner me dat van mij, bij mij thuis ook. De verzekeringsman kwam en dat was niet erin en eruit. Het was ook koffie drinken, een gesprek. En
1: ja, dat kende ik ook wel, want ze kwamen ook wel eens bij ons thuis. En dan werd er dan in de voorkamer
0: De schuifdeuren.
1: De schuifdeuren gesloten. En dan konden de mensen daar ook kwijt wat ze wilden.
0: Ja, want je wist natuurlijk dingen van mensen die anderen niet weten.
1: Ja, nou, maar dat bleef altijd goed geheim. Want mijn vader, dat was echt een vertrouwenskwestie. En die was er heel serieus in.
0: Ja, dat moet ook wel, hè? Anders zou je geen klant
1: hebben. Nee, want hou je het niet.
0: Nee. Maar wat was het voor man? Was het een vrolijke man, sombere man? Wat voor karakter had hij?
1: Het was een hele rustige man. Ja, in feite heel rustig. Heel doordacht. Heel verstandig. Had denk ik een heel goed verstand.
0: Ja. Ja. Lijkt jij op hem?
1: Ze zeggen het wel, maar ik denk dat hij nog iets meer verstand had dan ik. Ja.
0: Misschien was hij wat serieuzer dan jij was. Of niet?
1: Dat zou ook kunnen.
0: Ja.
1: Laten we het daar maar op houden.
0: Laten we daar op houden. Ja. En jouw moeder?
1: Mijn moeder
0: was een schokker.
1: Ja. En die heeft dus zeg maar ook in een sigarenfabriek gewerkt. Ik geloof ook nog bij Berk in de tijd. Ja. Die heeft natuurlijk ook de oorlog meegemaakt. Maar later is zij gewoon huisvrouw. Ja, zoals dat allemaal was.
0: Dat ging zo, hè?
1: Was ze vroeger thuis voor de kinderen en zo. Mm-hmm.
0: Maar wat was haar karakter?
1: Een vrolijke vrouw.
0: Vrolijk?
1: Ja.
0: Dus zij bracht de vrolijkheid, jouw vader was de ernst?
1: Ja, er was een mooie balans in.
0: Ja. Was het gezellig bij jullie thuis?
1: Ja, tenminste, ik heb het altijd als een gezellig gezin ervaren. Ja.
0: En ook vriendjes konden altijd mee en dat soort dingen?
1: Nou, wij zaten dan met vijven natuurlijk thuis. Ja. Dus vriendjes konden wel eens een keer meekomen. Maar dat was daar meer tot aan de achterdeur. Verder niet.
0: Nee.
1: Het was niet zo, zeg maar, dat wij al bergen speelgoed hadden.
0: Nee.
1: Zoals nu onze kleinkinderen met dozen Lego zitten. En een talrijk speelgoed. Nou, dat was daar vroeger niet bij.
0: Nee. En ik begrijp ook dat voor jullie dat niet belangrijk was, want je was altijd buiten.
1: Ja, precies, dat wou ik net zeggen. Ik zat er altijd steentjes te kelen, zeg maar, in de IJssel. Of we zaten te zoeken of we nog schatten konden vinden. Meestal was het een kat in de zak. Letterlijk en figuurlijk. Maar zwerven door het Rietland.
0: Nee, maar je zegt nu even zo tussen neus en lippen, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, ik bedoel, ik ging ook wel eens, als ik naar school was, gingen we even bij de buitenhaven kijken. Ja. Nou, daar spoelden nog wel eens katten aan in een jute zak.
0: Want katten werden verzopen gewoon.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Want die kwamen, of die lagen dan aan de rand van de IJssel wanneer het droog liep.
0: Eigenlijk vreselijk, hè?
1: Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dat deden mensen dus.
1: Ja. Maar het is dan vies. Je schrikt als klein kind, schrik je van zoiets.
0: Ja.
1: En niet dat ik ervan wakker heb geleerd, maar ik denk dat moet je niet te vaak
0: meer. Nee. Het is ook vreed.
1: Ja, het is ook zeker vreed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is dus een tijdsbeeld ook, hè?
1: Ja, zeg maar, dat denk ik wel.
0: En dan loop je dan als kind tegenaan. Dat is eigenlijk wel.
1: Ja. Ja, er zijn zoveel dingen, zeg maar, die je normaal vond. Daar sta je als klein kind niet bij stil. Nee. Net zoals ik, nou ja, we hadden dan wel een fiets, maar ik had een doortrapper toen ik begon.
0: Ja.
1: Ja, nu dat. Later kreeg je dan weer de fiets van je broer, want dan was die er weer uitgegroeid. Dat is precies helaas, als we kleren kregen, nou dan werd dat doorgegeven aan de volgende.
0: Ja.
1: Die na jou kwam. Maar dat was er overal normaal. En je had een paar lazen en als je zeg maar de weilanden in ging. Ja, ik heb het nooit als gemis ervaren, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, maar ook, je ervaart het als normaal, want het is zo. Hè? Je hebt geen vergelijking.
1: Ja, maar je hebt wel vergelijking, want in de buurt... We hadden dus vriendjes in de Vinkboomstraat. Want die zat tegenover ons huis. En van de Noordzijstraat en van Hasselstraat. Maar meestal was ik in de Vinkboomstraat, omdat daar veel jongens waren. En dan gingen we ook al voetbal spelen, of voetballen. Toen er steeds meer auto's kwamen, gingen we naar de Engelenberg school. Dan gingen we daar op schoolplein voetballen. Dus daar sneuvelde ook wel eens een ruit. En we gingen wel eens rondom de ziekenhuistuin. Dat is allemaal ons speeltrein geweest.
0: Ja.
1: En er was er ook nog een speeltuin die eerst stond naast de gereformeerde school Zuid. En die is later verkast naar de plek waar hij nu staat. Dus dat waren ook maar meestal zochten we het vrije veld op.
0: André zwaait dat het weer tijd is voor muziek. En we gaan eens even luisteren wat hij uitgezocht heeft.
1: Ja.

0: zo wat afgelopen.
1: Penny Lane van The Beatles. Juist. Nou, het is ook jouw jeugd, denk ik.
2: Ja. Ja. Nou ja, fans, die waren, of vrienden, die waren bij, voor de Rolling Stones of je was voor de Beatles.
1: Ja, maar ook wel allebei. Ik vond zelf allebei erg.
2: Ik heb er ook wel. Ik was niet zo stringent. Sommigen hadden ook weer voor Elvis of Cliff Richard. Dat was ook wel. Prima.
1: Ja, en. Maar je had heel veel soorten muziek die bij elkaar kwamen, die ineens opkwamen. Hè? Je had ook op, ineens soulmuziek. Ja. Ook nooit eerder gehoord. De Supremes waren er ineens. De Beach Boys. Ineens kwam er een stortvloed van allerlei soorten muziek.
2: Ja, maar dat is maar ook zo'n ontwikkeling die we, waar we zo in zijn gegroeid, hè?
1: Mm-hmm.
2: Maar als je het hebt over vrolijke muziek, Dixieland muziek, daar worden mensen vrolijk van.
1: Dat was de jaren 50 type.
2: Ja.
1: Ja. En big band muziek daarvoor.
2: Ja. Ja.
1: Met welke muziek ben jij opgegroeid daarvoor? Werd er bij jullie thuis muziek gedraaid?
2: Nee. We hadden een radio, maar dan hield het ook al op. Ja, en later dan televisie, maar het was nog niet zo, zeg maar, dat er een voorkeur was.
1: Hm.
2: Nee.
1: Luisterde je naar de radio? Was je een radioluisteraar?
2: Nee, want ik moest nogal. Ik moest aan de bak voor het leren betreft. Want ik vertelde net al, ik was op de kweekschool. Ja. Als je dan terug moest, nou, dan moest je toch nog eventjes aanpoten. Om 's avonds moest ik de kop erbij houden om zeg maar, de vakken te leren die we hadden opgekregen.
1: Hoeveel uur moest je leren 's avonds? 2 uur, 3 uur?
2: Ja. Ja, dat ligt er natuurlijk maar aan als je weer proefwerking kreeg. Maar ik denk zeker 2 uur, zo niet 3 uur.
1: En dat heb je uiteindelijk 5 jaar lang gedaan.
2: Ja.
1: En in het weekend wat minder? Of?
2: In het weekend minder, ja. Dan gingen we ook wel eens de hort op natuurlijk. Hè.
1: Ja. Wat was er te doen in Kamperdam?
2: Niet veel, maar ik ging wel, omdat ik dus op de katholieke ULO in Zwolle had gezeten, had ik ook vrienden in Zwolle. Dus we gingen ook wel naar Karelskelder. En Tuf Tuf, dat waren een soort baas en er werd muziek gedraaid.
1: Mm-hmm.
2: En er werd dan een beetje gedanst. Maar ja, het was allemaal op een klein terrein, laat ik het zo zeggen.
1: Had je ook tijd voor iets als verkering?
2: Nee. De verkering is pas gekomen nadat ik zeg maar klaar was.
1: En hoe was dat? Had je gelijk de ware gevonden of ging er nog wat aan vooraf?
2: Nee, ik had, dacht ik, direct de ware gevonden.
1: Huh?
2: Ja.
1: Waar heb je vrouw leren?
2: In Zwolle.
1: Ja.
2: In Karelskelder. Nee, in Tuf Tuf moet ik zeggen.
1: En waar zat dat, Tuf Tuf?
2: Tuf Tuf zat aan de Voorstraat. Als je. Moet ik het even proberen uit te leggen. Als je er op de Grote Markt staat.
1: Ja.
2: En als je dan de Luttekestraat inloopt, als ik het goed zeg. Dan moet je niet met de bocht mee, maar dan moet je rechtdoor blijven lopen. Dat is de Voorstraat. Daar zat Tuf Tuf. En Karelskelder, die zat aan de Sassenstraat. Dicht bij het Karelshuis.
1: Okay.
2: Vandaar dat het heet Karelskelder. Ja. Weet je waar dat is, het Karelshuis?
1: Nee, ik ken het niet.
2: Als je langs het stadhuis van Zwolle loopt, dus vanaf de Grote Kerk, dan loop je er recht toe op aan.
1: Oké. Okay. Daar is een.
2: Daar was een Karelskelder, net wat ik zei.
1: Ja.
2: Het was volgens mij, nou ja, brandgevaarlijk.
1: Ja, ongetwijfeld.
2: Dat had eigenlijk nooit gemor. Want er was maar één trap.
1: Ja.
2: Dat liep zo rond trap. Dus als de twee, één naar boven en één naar beneden wilden, dan kon dat niet.
1: Dus maar er kon veel in die tijd wat nu niet meer kan.
2: Nee, gelukkig. Maar dat de mensen, dat is sinds Volendam wel veranderd.
1: Ja. Maar even terug, jij kwam daar jouw vrouw tegen.
2: Ja.
1: Hoe ging dat? Was dat? Jij zag iemand en dat was het?
2: Ja, toen dacht ik van die. Bleek dat ze dat hij eerst nog verkering had gehad. Dus ik zei, nou, ik wacht wel even. Maar er was weer een klasgenoot die bij mij in de, op de kweekschool zat. Hm. En we zaten in dezelfde klas. Dus we hielden elkaar wel in de gaten. Dus op een gegeven moment was dat voorbij.
1: Want het was wederzijds, het werd wederzijds.
2: Het werd toen voorbij, zeg maar, dat ik verkering kreeg met mijn vrouw. Ja.
1: En nooit meer overgegaan dus?
2: Nee. Nee, dat nee. Klopt.
1: Dat is ook iets wat steeds uitzonderlijker wordt, hè, geloof ik.
2: Ja, andere tijden, hè.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Maar dan, want jij bent dan bijna klaar met je opleiding.
2: Ja.
1: En, nou, dan moet je werk hebben.
2: Ja, en ik had dus geluk. Want nadat je dan stage hebt gelopen door verschillende scholen... en dat zat ik meestal in Zwolle of in Kampen... En ik had op de Schaapmansschool ook stage gelopen. Toen, op een gegeven moment kwam er een... Moet ik het goed zeggen? Was er een klasgenoot, ook van de kweekschool. Die kwam uit Hattemerbroek. Die kwam langs en zei, Kover is het klooster. Ik zei, wat moet jij nou in het klooster doen, Jos? Jos, die ging solliciteren. Ik zeg, goh. Ik zeg, nou ja, er is een baan vrij. Ik denk, dan verroest, dat wist ik niet. Dus ik heb schoolbestuur, toen ben ik naar huis gegaan. Ik zeg, goh, is er een baan vrij? Ja, er was een baan vrij. Nou, toen heb ik gezegd, mag ik ook nog solliciteren? Nou, dat mocht. Dus ik heb ook een sollicitatiebrief geschreven. Nou, ik mocht het... Ik was de uitverkorene. Dus ik heb heel veel geluk gehad.
1: Ja, want dan krijg je een brief en dan moet je dus op gesprek, hè?
2: Ja, je wordt dan uitgenodigd. Bij mij ging het dus, zeg maar, dat ik in de gauwigheid... want het moest wel binnen een week gebeuren. Dus ik moest van die secretaris van school...

0: nou, voor mij een aanvraag willen doen dat ik nou ja, niet gemist kan worden, omdat het moeilijk was om leerkrachten te krijgen. Dat hebben ze gedaan. En ik heb dus vrijstelling gekregen. Vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid. Dat vond ik nog steeds, vind ik, een van de mooiste zinnen die ik ben tegengekomen. En het was dan de enige voorwaarde dat ik dan wel 5 jaar aan die school moest staan.
1: Ja.
0: Dat was geen probleem natuurlijk. Nee.
1: Want en de militaire dienst is jou bespaard gebleven, zeg maar, in die zin.
0: Ja, ik zag me nog niet met dat hout op de rug lopen.
1: Je had er niet, ook niet veel trek in. Het was ook niet zoiets van...
0: Nee, ik was best in dienst gegaan. Want ik begreep, zeg maar, dat je wat voor het land moet betekenen. Maar laat ik zo zeggen, ik zag daar niet, zeg maar, mijn carrière in.
1: Nee. En heel veel nut misschien ook niet op dat moment.
0: Ja, dat... Daar sta je niet zo bij stil. Maar iedereen ging in dienst. Je moest in dienst, dat was de dienstplicht.
1: Maar het was wel zo, want dat weet ik uit eigen ervaring.
0: Ja.
1: Jij was ook van de geboortegolf.
0: Ja, ja.
1: En ze hadden een enorm aanbod.
0: Ja, tuurlijk. Er was natuurlijk
1: er waren, weet ik hoeveel.
0: Ja.
1: Dus er waren er ook genoeg die dachten van, ik wil er weer uit. En dat werd ook steeds makkelijker.
0: Ja. Ja, ik heb dat wel meegemaakt met keuring of zo, hoe mensen zich gedroegen om te worden afgekeurd voor S5.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb daar vreselijk gelachen bij die keuring.
1: Ik heb dat hier zelf in de kazerne ook meegemaakt.
0: Oh, ik heb het in Deventer meegemaakt. Daar
1: Nou, ik moest hierop komen als soldaat.
0: En oh.
1: Ik heb gezien hoe... in de eerste 2 dagen waren er al een paar jongens verdwenen. En daar ging snel het gerucht. Die zijn homofiel. Nou,
0: okay.
1: Er was 1 soldaat, 1 jongen, die wilde er heel graag uit. Iedere keer als hij wat hoorde, ging hij zich zo gedragen. Alleen ze geloofden hem niet. Dat was wel heel opvallend.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Nee, maar ik heb dus... ik kneep hem wel, want ik kreeg pas laat mijn vrijstelling. En wat was er nu? Hij zat bij een brief in bij iemand die in Ulrum woonde. Dat zit ergens in Noord-Groningen.
1: Ja.
0: En ik kreeg een wit envelopje, Corrado, maar stond erop het adres, Apeldoornstraat 5... ja, u zult wel verbaasd zijn, want u kent mij niet, maar u zult hier wel blij mee zijn, want uw vrijstelling zit er mee in. Dat was een paar dagen voor mijn verjaardag, 16 september. Dus, Cor was heel blij.
1: Ja, en had bovendien de garantie dat hij 5 jaar werk had.
0: 5 jaar, ja, en de schaapmansschool. Ja, je moet natuurlijk wel daar goed functioneren bij die school.
1: Ja.
0: Maar dat is dus gelukt. En toen kwam er een baan vrij als directeur bij de Montsuzijzenschool.
1: Maar hoe lang heb je bij de Schaarsmansschool gewerkt?
0: Ja, die 5 jaar.
1: Die 5 jaar?
0: Ja, en toen kon ik overstappen naar de Zwijzenschool, dus mijn oude school.
1: Ja. Maar daar moest je ook solliciteren?
0: Ja, ja, ja, dat
1: heb ik goed. Want je wordt niet zomaar aangenomen.
0: Nee, daar moest je wel solliciteren. Maar daar heb ik dus ook geluk gehad, dus... ik werd directeur op een oude school.
1: Ja. En dat is dan ineens heel iets anders.
0: Ja, dat is zeker iets anders.
1: Van voor de klas staan naar... Nou ja, tegenwoordig heet dat manager, hè? Management.
0: Ja, wat ik al zei, je bent van alles. Van conciërge. Tot... je bent en schoolmeester. Je bent conciërge. Je bent administrateur. Je bent... personeelsfunctionaire, naris, conflictbemiddelaar.
1: Maar nou ben je ook degene die uiteindelijk zeg maar een beetje bepaalt hoe de cultuur op de school is. En hoe de sfeer gaat worden.
0: Ja.
1: Want volgens mij hangt dat heel erg samen met wie is het hoofd.
0: Ja, en er komt natuurlijk bij zeg maar, dat je op een school kwam waar nog... waar in ieder geval de losbandigheid welig tierde. En dan moest er eventjes...
1: Hoe bedoel je dat? Bedoel je losbandigheid?
0: Dat sommige leerlingen zich meer konden veroorloven dan anderen. En er werd niet tegen opgetreden. Dus daar moest eventjes even een structuur worden
1: aangebracht. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik bedoel... Ik kan sommige leerlingen... Betekent dat leerlingen gewoon de baas waren in de klas soms?
0: Ja, en met name ook dan op het schoolplein. En ik kan me herinneren,

0: Dat ze zeiden, ja, maar dat zijn dan de juffrouw's, ja, we gaan niet meer op schoolplein lopen, want ze gooien met appels om de oren en we moeten ons bukken en zo. En nee, dat doen we niet.
1: Maar dan stel ik me ook zo voor dat er ook gewoon pestgedrag was.
0: Ja, maar dat krijg je van alles. Dus, ja. Maar toen zei ik, dat is gauw afgelopen. Dus ik zei, ik kom een ronde door de hele school doen. Ik kom even in de klas om even te vertellen dat er een nieuwe schoolmeester is. Een hoofdmeester was dat toen nog. Een bovenmeester, een directeur, hoe je het wilt hebben. En die zal vertellen, zeg maar, hoe het wel gaat. Dus ik kwam vertellen van, ik stelde me voor. Mijn naam is Cor Adema. Ik zei, ik heb gehoord dat dat en dat er aan de hand is. Dat is afgelopen. En de eerste, de beste die niet luistert, die gaat van school af. Die wil ik hier ook niet weer zien.
1: Er was een nieuw sheriff in town.
0: Precies,
1: zeg maar.
0: Ja. Dus ja, dan moet je natuurlijk heel serieus brengen. Ja. Dat is prachtig. En je moet gewoon ook, dat toneel kunnen spelen.
1: Maar je moet ook consequent zijn dan, hè?
0: Je moet heel consequent zijn. Nou, dat wordt van de directeur verwacht. Ja.
1: Werd het ook getest? Waren de jongens die dachten van, nou, wil ik wel eens zien?
0: Nee, er werd niet erg getornd. Er was één jongen, die heette Hendrikus. Ik hou de achternaam maar voor me. Ja. Maar Hendrikus, die had meer spierbal dan ik. Maar Hendrikus, die zat dan bij mij in de klas. En toen zei ik, hoor eens Hendrikus, het gaat verkeerd. En je vader, jij gaat van school af als jij niet luistert. Toen kreeg ik een heleboel moeders op bezoek van dat Hendrikus, alias Henk, toch zo'n lieve jongen was.
1: En daar moeten we volgende week over verder praten, want het uur is om, Cor.
0: Okay.
1: En volgende week gaan we verder. En dan mag ik je verder vertellen over Hendrikus. Voor deze week bedankt. Dit was Kampenaren. Tot volgende week.

0: Kampenaren is een programma van RTV IJsselmond. Presentatie Jan Leverink. Dit programma is terug te luisteren via rtvijsselmond.nl.
1: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
4: Voor zijn overleden broer Eddy. En hij zegt dat is voor beide. Maar hij vond het wel heel mooi dat hij daar geëerd wordt.
5: Ja, dat is ook heel mooi. Ja. Daarom, we zitten ook nog te wachten.
4: Dus, waarom?
5: Of wil je geen ridder worden?
4: Maar als je doodgaat, moet je weer inleveren.
5: Ja, nou en?
4: Nee, ja.
5: Nee, ik heb niks naar achter te laten.
4: Ik ben nog niet gebeld. Ineens in het gemeente. Ja, ik moet van. Nog niet. Ik weet niks.
5: Nee.
4: Maar je moet opgegeven worden. Ik wil je wel opgeven hoor, Wim.
5: Ja hoor, is goed.
4: Nou, dan wil ik een keer wat is over niet goed.
5: Nou, het interesseert me niet zo. Het is zoiets is leuk, maar...
4: Ja. Ach. Ja. Het is een waardering voor datgene wat je doet.
5: Het is een waardering wat je gedaan hebt. Maar als je het gewoon wil lekker vanuit je... Omdat, nou, ik noem zoals bij het radio maken. Nou, dat doen we ook allemaal vrijwillig.
4: Mensen dat doen we
5: denken
4: nog.
5: Soms wel eens dat we betaald krijgen, maar... Nee hoor, het is heel veel tijd en energie.
4: Het kost
5: en,
4: geld.
5: En het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Nee. En dat is...
4: Maar we doen het nog te kort. Als we 25 jaar radio maken, dan denk je dat ze misschien denken... Nee.
5: Nou, ik zit
4: ja, jij zit al aardig.
5: Ik ga al hard richting die richting. Want ik heb natuurlijk niet alleen dit programma gedaan.
4: Nee.
5: Ik heb veel meer gedaan. Waarbij ik niet op, ook niet een eten te horen was. Dus nou ja, ik zou wel lekker opschieten, ja.
4: Oh. Dus, nou, ik zal het eens,
5: maar ik denk dat het contract of wat dan ook is, dat ergens... Want ik ben nog in het pesthuis begonnen.
4: Kijk, nou dat...
5: Ja, dat is al een tijdje terug.
4: Ja, dat is inderdaad een tijd geleden.
5: Dus. Nou. Maar goed, ondertussen gaan we even lekker luisteren naar... Nou, even kijken, wat hebben we nog lekker liggen? Vangelis met Chariots of Fire.
4: Beyoncé met...
5: Oh ja, dat was ook nog. Je had dat lijntje doorgezet, maar je hebt gewoon kopiëren plakken gedaan van ChatGPT, of niet?
4: Ja.
5: Ja, moet je niet doen.
4: Wat dan?
5: Nou, de helft klopt niet.
4: Want hij maakte er zelf woorden van.
5: Hij maakt zelf
4: titels bij. Dat zie ik nu ook. Dat zal ik nu ook zien.
5: Dat bestaat helemaal
4: niet. Dat zie ik nu ook, ja.
5: Ik heb een hele tijd terug kunnen vinden. Niet alles, maar we hebben genoeg. Dus,
4: dat zag ik ook
5: dit
4: nu.
5: Dit dan?
4: Girls, girls. Beyoncé met Run the World. Ook zo'n lekker nummer, hè? Dat is...
5: Ja, van Janet. Nou, Chariot of Fire, lekker lang. Chariots of Fire. Goed. En dan gaan we lekker. I Will Survive. En daar is nog wel een leuk verhaaltje bij.
4: Welke?
5: I Will Survive.
4: Sorry again.
5: Hermes House Band.
4: Ja. Yeah.
5: Die dat. En nou is het. Dat was toen. In mijn jeugd was het. En nu is er weer een nieuwe hit eroverheen. Eens weer een hit. Dus dat blijft elke keer terug. Ja, het is al een derde keer een hit geworden.
4: Ja.
5: Wel elke keer een net andere. Mag je dat gaan doen? Die pak ik wel even daarna. Ja, hier komt hem te gaan. Dan rollen we erin.
4: Dat waren weer twee nummers achter elkaar. En voor degenen die het later ingeschakeld hebben. We hebben thema sport.
5: Ja.
4: En I Will Survive. Van Gloria Gaynor was het tweede nummer.
5: Ja.
4: En over het surviven in het leven, maar ook in sport.
5: Zeker.
4: Daar heb jij nog een nieuwtje over, geloof ik.
5: Ja, zeker. Nou ja, twee eigenlijk wel. Dit nummer werd natuurlijk gewoon bekend al van Gloria Gaynor, die we net gehoord hebben. Maar ja. Mijn jeugd werd hij ook bekend van de Hermes House Band.
4: Ja, dat klopt.
5: Waar onder andere Jaap Reesema in heeft gezeten. Die nu gewoon lekker zelf aan de weg timmert. En nu, in deze periode, is hij weer bekend. En er zit weer nog meer een beatje onder en dat soort dingen. Dus elke generatie kan I Will Survive meezingen. Het maakt niet uit hoe oud je bent.
4: Ja? Nee.
5: Als je 70 bent, als je 40 bent, als je tiener bent. Iedereen kan dit. Oké, iedereen op zijn eigen manier. Maar je kan er mee zingen.
4: Nou is de tekst niet al te moeilijk, maar toch.
5: Nee, maar het is ook gewoon lekker. Het
4: feest, klinkt lekker,
5: het,
4: ja.
5: Het is vrolijk. Het is. En ondanks dat het best wel een zwaar nummer is.
4: En iedereen zingt mee.
5: Ja.
4: En iedereen als je
5: I Will Survive, ik zal overleven. Ja, het is niet positief, hè?
4: Nee, nou ja, nee.
5: En daarvoor hadden we trouwens ook...
4: Vangelis
5: met Chariots of Fire. En wat er ook natuurlijk leuk van is, van waarom zit dat bij ons natuurlijk in het sportgedeelte? Want ja, dat heeft niks met sport te maken. Nou, bij de opening van de Olympische Spelen was Mr. Bean, die met zijn één vingertje op zijn pianootje de hele tijd zat
4: te tikken. Ik zie het al voor me.
5: Ja, en dan zat hij een beetje weg te dromen en dan kwam er een of ander filmpje. En dat was dus in Londen. Ik weet niet meer zo uit welk jaar dat was.
4: 94?
5: Ja, en dat was de Vangelis, de soundtrack van. Ja, dus.
4: Dat klopt.
5: Vandaar dat hij hier in deze uitzending terugkomt.
4: Maar Chariots of Fire, zijn dat ook niet een soort... Je kunt het vergelijken met vuurtorretsen.
5: Nee, chariots zijn karren.
4: Of karren zijn dat. Karren. Ah, ja, nou, dat is mijn Olympische Spelen. Vroeger de paardenrennen.
5: Ja, dat kun je het ook.
4: We komen er wel.
5: Ja, zo kun je, eigenlijk kun je eigenlijk alles wel. Koppelen aan sport. Heb je een nummer? Ja, maar dit is nummer van die en die voetbalvereniging. Ja, Twente, waar jij
4: Twente
5: bent.
4: Ja,
5: is, dat was altijd onze intro.
4: Onder andere Sweet Caroline, onder andere. Ja,
5: dat was onze intro.
4: Ja.
5: Volgens mij heb je dat toen ook een gegeven moment gezegd, van, ja, doe dat maar, want
4: nee,
5: toen hadden we nog helemaal niks.
4: Dat
5: helemaal niks.
4: Nee,
5: toen zijn we gewoon maar begonnen. Want we zijn een paar jaar geleden dan natuurlijk gewoon bij elkaar gezet. Van, ja, wij raakten allebei ons programma kwijt. Nou, willen jullie niet samenwerken? Nou, daar is dit van gekomen.
4: Nou, dat blijkt, dat zien we.
5: Nou, en het gaat geloof ik best wel leuk.
4: Ja, volgens mij wel.
5: Ja. Goed. Hey, wij gaan lekker luisteren naar Europe met The Final Countdown. Waar doe jij? Europe met The Final Countdown. We'll be right back. David Guetta, Titanium. Geen idee waarom die erin zit, maar...

0: Dat was Titanium, weet ik niet andere. Titanium, maar niet.
1: David Guetta. Titanium van de... Ja.
0: Titanium of Titanium van David Guetta. Ook een wereldsnummer. En het blijft terugkomen, hè, zoiets.
1: Ja.
0: Die muziek die blijft gewoon lekker in het gehoor liggen.
1: Zeker. En gewoon ook een groot artiest natuurlijk. Hè?
0: Ja, nou, die Europe...
1: Als we die ooit eens een keertje in de studio zouden kunnen krijgen.
0: Nou.
1: Ja. Ik zeg, probeer het eens.
0: Ja,
1: maar...
0: oh, ja.
1: Maar ja, er zijn gekkere dingen gebeurd in de wereld.
0: Dat
1: dus,
0: klopt, ja.
1: Maar dat zou best kunnen.
0: De heren van Europe wil ik hier ook wel hebben. Maakt me niet.
1: Ja, leven die nog?
0: Weet ik niet. Dan ga ik nakijken. Ga
1: moet dat. Maar daar komen we volgende keer op terug. Want ik heb een vervelende mededeling voor
0: ja,
1: je.
0: Ja, is dat weer zover?
1: Het is weer zover. Tijd vliegt. Ik heb het idee dat we hier 10 minuten zitten, maar...
0: Ja, nou.
1: Sorry, ja, dames.
0: Klinkt goed.
1: Ja.
0: Nee, neem zo meteen een aspirintje en onder de wol.
1: Nou, hij verslikt me eigenlijk een beetje.
0: Nou. Nee, maar tot dan volgende week zijn we er weer.
1: Ja.
0: Met een nieuwe uitzending. En ja, dan gaan we het weer verder bekijken wat er gaat worden.
1: Daarom. Ik zou zeggen, volg ons via onze socials. U kunt terugluisteren op www.rtvijsland.nl. Heeft u opmerkingen, aanmerkingen of wilt u meedoen bij ons? Dat kan. Dan kunt u contact opnemen met...
0: jeroenfransen@icloud.com.
1: En dan zien we u volgende week weer terug.
0: Top. Tot volgende week en een goed weekend.
1: Zelfs die afkondigingen gaat ze van ons beter. Ik vind het wel lekker zo.
0: Titanium of Titanium van David Guetta. Ook een...
1: Even kijken. Woodkid. Run by one, is dat wat?
0: Weekend.

0: Had jij de koffie al aangezet?
1: Nee.
0: Wil je koffie?
1: Ja. En dan zien we volgende week weer terug.
2: Top! Tot volgende week en een goed weekend.
1: Mm-hmm. Hebben we nog eentje? Het is maar even lang, een beetje. Solomon Grammar Straw.

0: Deze is voor week 42, hè? Ja. Dan is nog 10 weken. Is,
1: nou.
0: Is dat weer het nieuwe jaar? Gaat hard, hè?
1: Ik had even bedenken met muziek over ruimtevaart, is er ook zat.
0: Ja, nou, en...
1: Of over de sterren, kan ook nog wel, is ook zat.
0: Ja, maar ik ook iets van goud.
1: Ja.
0: Gold. Goldfinger. Die, maar dat ik gewoon van... Ik moet even kijken of je kan, want die zijn natuurlijk een beetje met de voetbal waar je toe wil, en dat snap ik helemaal. Wacht nog een keertje. We hebben nu X, zo meteen maken week X.
1: Ja.
0: We nog een I en een Z hebben, zeg maar.
1: Ja.
0: Die staan nog op standaard in, we hoeven alleen maar een belletje te plegen. Van X, X moet week 53 worden, of 33 worden overhouden.
1: Dus die kan Henk er dan gewoon uithalen?
0: Die kan hij gewoon opbouwen. Hoeft hij alleen maar die in van XX33 te maken. Dus, dus daar hoeven we dan niks aan te doen en dan moet je hem zelf even, dan kan jij bellen, dan kan ik bellen, dan kan dat op het laatste moment. Dus een I en Z, dan hebben we dat in ieder geval. Ik wil nog even, dan met kerst en dan een nieuwe.
1: Heb je daar nog een idee over?
0: Denk er ook nog over. Maar. We hebben een keertje a cappella gedaan.
1: Ja.
0: Alle verschillende
1: dingen hebben we ook eens gehad, hè? Instrumentaal hebben we ook eens gedaan, of niet?
0: Nee, dat hebben we nog
1: gedaan. Maar we willen instrumentaal doen.
0: Kijk maar, nou, dus, nou. We hebben ook nog geen haast, hè?
1: Nee, als die klaar is, is die klaar.
0: Precies, en door hetzelfde het oud en nieuw. Die moeten we wat later maken. Ja, want we hebben nog veel te veel gasten en dat soort dingen.
1: Ja, nou.
0: Dus die,
1: Nou, carnaval kunnen we dan...
0: carnaval kan ik ook. Maar dat is zo gemaakt.
1: Je hoeft alleen die aankondigingen.
0: Dus alleen die aankondigingen en dan is kopieer plakken en de route, die is die weg. Dus die is ook zo klaar. En dan, maar dat kan ons ook al om die van de week al wel even voorbereiden.
1: Ja, wat klaar is, ook. Is klaar.
0: Ja, die kan ik van de week wel even doen. Even kijken wanneer carnaval is voor. Maar dat zie ik van, dat hoeft niet. Wat is alleen dat introotje? Wat...
1: Ja, nee, ja, inderdaad, Songfestival, maar dat weten we nog niet.
0: Nou, daar kunnen we nog niks mee doen. Nou, dan is het eigenlijk al wel tijd om te beginnen met de zomerspecial. Nee, maar wel. Ik vind het gewoon lekker als we. Als we het gewoon proberen aan te houden, en alleen als het natuurlijk kan. Dan hebben we een uur op de uitzending. Ja, want nu hebben we nog tijd en de ruimte. Voordat de sport begint.
1: Ja.
0: Ja, want daar zitten we ook mee. We kunnen niks voorbereiden wat we nu doen. Dat moeten we dan
1: op een ander moment doen.
0: Op een ander moment.
1: Ja, of je moet ervoor voor de uitzending gaan zitten. Als er om 12 uur, als we dan klaar zijn.
0: Ja, precies. En dat
1: moet je wel zeker weten.
0: Heel krap. Heel krap.
1: Ja, maar dan kun je er één opnemen.
0: Ja, dat was ik sowieso van plan om elke keer dan even eentje op te nemen. Dus we hebben een uitzending bijvoorbeeld van 1 tot 2. Nou, dan zeggen we dag gast en weet ik veel wat. En dan gaan we hem daarna gelijk even...
1: Ja, je hebt hem met een half minuut.
0: 20
1: minuten.
0: 20 minuten heen er in zit. En dan denk ik, ja.
1: Nee,
0: dus als jij dat mee eens bent, hè. Ja. En als jij niet naar voetbal moet, want dat vind ik wel... Enige... Wat er tegenover staat... Het enige wat er een keertje tegenover staat, is dat we een keertje samen naar voetbal gaan. Ik ben nog nooit bij Twente geweest. Ik ben wel een paar keer heel in mijn jeugd een keertje bij Ajax Feyenoord geweest.
1: Ja, mooi stadion.
0: In het Olympisch stadion.
1: Gaan we eerst wokken voor die tijd?
0: Ja, daar heb ik al gezeten. Dat is goed eten.
1: Ja,
0: dat ken ik. Dus ik heb er wel naast gezeten, maar nog nooit in gezeten. Dus ik zou het wel leuk vinden om... Om dat een keertje mee te maken. Had ik hem nou opgeslagen? Ja, ik had hem opgeslagen. Kan hij weg? Ja, ik kan weg. Checken, eerst voordat we... ...2026.

0: met Jeroen Fransen en Wim Bastiaan.
1: Goedemiddag, luisteraars. Een nieuwe uitzending van Time is Just an Illusion op deze mooie zaterdag. Het is iets over ene, dus wij zitten er weer klaar voor. Ik hoop dat u er ook weer klaar voor zit. En Wim zit weer achter de knoppen. Goedemiddag, Wim.
2: Goedemiddag, ja.
1: Alles goed?
2: Ja, heerlijk.
1: Top.
2: Nou. Ja. Ik kan niet anders kletsen.
1: Nou, mooi.
2: We hebben een bijzonder thema vandaag.
1: Ja, nou, een keer...

0: is het nou zo dat je ook elk jaartje dat je ouder wordt, dat je wat harder gaat, meer en wat harder gaat kreunen? Met elke beweging die je doet. Nee. Ik betrap me er zelf steeds vaker op. Dat...
1: Ja.
0: Oh.
2: Nee. Is dat...
1: Weet ik, ja, nou ja, ik heb sowieso last van mijn knieën. Dus dan ben je gauw...
0: Ja, maar ik heb geen last van mijn, op zich geen last van mijn knieën, nog niet.
1: Nee, nou hou zo.
0: En ook nog niet van mijn rug. Dat valt me trouwens ook op. Het, als iemand rugklachten heeft... 99 van de 100 zijn dat mannen. Oh, ik heb bijna nooit dat ik vrouw hoor die zegt van nou ik heb rugklachten.
1: Ja.
0: Dat komt misschien ook wel omdat wij altijd het zware spul moeten tillen.
1: Ja, misschien wel. Zeg het maar. Ja.
0: Nou, ik weet niet. Het is niet zo dat het een verwijt is. Hè?
1: Nee.
0: Waarom heb ik 2 keer kinderen voor kinderen? Ja, eentje is genoeg. Is er iets mis mee? Met de een? En die andere? Nou, die ziet er ook gewoon hetzelfde. Nou.

0: Ja hoor, daar zijn we weer. Een nieuwe uitzending van Time is Just an Illusion op deze zaterdag, net na ene. Ja. Goedemiddag Wim.
1: Goedemiddag, wat ben jij vrolijk in één keer.
0: Ja, dat moet, mag ook wel een keer toch?
1: Ja.
0: Ik heb niks te melden graag. Hoor, maar nee.
1: Hey, niks te melden?
0: Nee, niks nee. te melden, nee. Jij oh. wel?
1: Nee, het thema wat we gaan doen, dat is, ik vind ik wel lekker, want dat is wel een van mijn hobby's. Helaas heb ik er zelf geen een waarmee ik dat kan doen. Maar ik heb in mijn jeugd heel veel gevaren.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Dat, en dat is het dus uit de muziek geïnspireerd op varen vandaag.
0: Water. Ja. Water hier met de IJssel, met de Koggen. Wat willen we nog meer?
1: Toch? Ja, en het zijn geen shanties. Het zijn geen dat soort dingen. Daar hebben we andere programma's voor. Dat is ook heel leuk. Ik heb het zelf ook jaren gemaakt. Dat is dan ook wel weer zo. Maar dit keer gaan we wel een beetje, out of the box, laten we het zo noemen.
0: Ja.
1: Wij hebben het varen en het water heel breed genomen. En wij beginnen dan ook maar gelijk met muziek, hè?
0: Laten we maar doen, hè?
1: Ja, laten we het doen.
0: Of we praten al genoeg.
1: Ja, we zullen beginnen met de splitsing met wind en zeiden.
0: Oh, dat is mijn favoriet, weet je.
1: Is dat jouw? Nou, kijk, dan hebben we dat gelijk goed te pakken. Dan gaan we daar nu naar luisteren. Ik zit nou ook inderdaad van, waarom zitten wij met ons programma iets in de, meer in de populariteit dan bijvoorbeeld onze vriend...
0: Ja hoor, daar zijn...
1: Ja, leuk. Leuk. Het was een Henk. Wij zijn ook qua... Spreken zijn we sneller.
0: Ja, maar
1: het is vrolijker, sneller, het is vrolijker, het is luchtiger. Ja, ik vind... Nou, het enige wat... Als het dan wat is... en het zou zaterdag moeten blijven, dat soort dingen, dan 1 uur. Of 12.
0: Ja, van 12 is er 1. Ja.
1: En dan kunnen we een uur... Dan kunnen wij eruit en dan hebben ze een uur om de sport voor te bereiden. Ja, dan gaan wij gewoon een uur naar voren.
0: Ja.
1: Als we live blijven. Dat is een optie. Want ik vind het programma Kampenaren... Ik vind het geen programma voor de middag.
0: Nee, maar ja, dat vindt Klaas-Jan ook niet. En de dingen ook niet, Marcel. Maar ja.
1: Ja.
0: Nou ja, we zien het wel.
1: Ja, dat moet ik zeggen. Maar dan gaan we dat doen. Het is het een of het ander.
0: Ja.
1: Nou. Kunnen we over zeggen van, joh. Maar ja, dan kijk je straks inderdaad de sportdrak. Je zit gewoon met
0: het... Ja, dan zie je met het over
1: ja, want wij
0: wisselen.
1: Hebben geen studio. En zij hebben nog best wel wat werk om overal verbindingen te maken. Dat soort dingen.
0: Ja, daarom.
1: Dus het is niet zo dat... En we willen dat niet hebben. Dus dan zou ik een keertje... Maar dan, als het dus is... Ik ga het dan even vragen.
0: Eddie Boom. Met je doen. Hey, goedemiddag. We hebben opname. Wat dan? Ja? Oh.
1: Niks aan te doen.
0: Oh, nou. Nee, dan zullen we even luisteren. Dankjewel voor het melden. Okay, yo.

0: die niet kennen.
1: Nederlands. En wat er daarvoor nog niet was. En daarom zijn ik net zo goed vragen als zangeressen om te bereiken met zijn.
0: Dus het is
1: om dit omhandelen. Ja. Dat is het programma eigenlijk voor je. Nee, dat is niks voor mij.
0: Wat ik nummer vertellen.
1: Nou, allereerst dat ik het heb geschreven met Maaike Oudboten. Zij is een.
2: Komt misschien.
3: Dat is just an illusion.
0: Ach, vandaag.
4: Kijk.
0: Doe jij nog mee met Burendag? Evert van der.

0: Ja, ja. Uit zo bedenkt, ja.
1: En dat deden ze met de af.
0: Dat is, ook
1: eens... Delta Kaluna Festival is. Het op 2 oktober over die Cigarbox. Oh, dat daar, hè.
0: Dit was een doel.
1: De mensen, alsjeblieft, niks mee. Lekker, we hebben dat. Zoom van de IJs op een vrijdagavond. Wel
2: zit je. Michael Jack.
0: Ja.
2: Luisteren.

0: Maar goed, oh ja, we hadden nog eventjes over sport. Dus ja, daarom zeg ik van, het is handiger dat wij wijken. En dus ik kan het ook omdraaien. Eerst wij en dan...
1: ja, ja.
0: Maar ik heb ook meer zoiets van jou. Is het niet anders door de week of zo wat leuk is? Wat herhaald kan worden?
1: Gewoon door de week programma.
0: Door de week opnemen. En dan zaterdag uitzenden of zo.
1: Ja. Dat kan.
0: Even kijken. Jan.
1: Dit was Ocean met van Martin Garrix. Echte yeah. Nederlandse DJ.
0: Ja, en, dat weten heel weinig mensen. Maar nee, ja.
1: Hij is heel bekend in het buitenland in ieder geval.
0: Jij is heel overal bekend. Hij is, wereldwijd, ook in Nederland hoor.
1: Ja, dat, ook wel. Maar ik denk dat hij in Amerika bekender is dan hier in Nederland.
0: Ik denk dat, dat je daar nog best in vergist. Kijk, jij bent... Wij zijn van een andere generatie.
1: Ja.
0: En dat is helemaal niet erg. Kijk, iedere generatie heeft zijn dingen. En daarom zijn we niet zo mee bekend. Maar bij de jeugd is Martin Garrix volgens mij wel heel groot nog. En ja, kijk, het is niet vaak dat wij deze muziek opzetten gewoon op onze telefoon.
1: Nou, niet zo vaak.
0: Nee, dat doe je niet. Dus, maar ja, weet ik, hun zitten om mijn muziek er niet op. Ja, dat is logisch. En ik vind dat ook nog wel leuk. En vooral zoals wij hier bij de radio werken, doordat wij heel veel gasten hebben, dan komt er bij ons regelmatig muziek binnen. Dat was iets van. Wat is dit?
1: Ja,
0: dit is dat, gaaf.
1: Is dat ook gemaakt of iets?
0: Ja, en dan denk je zo, nou, dat zou wel door een of andere oude vrouw of oude man wezen. En die en dan blijkt het een meid van 17, 18 te zijn. En dan denk je zo van, dit is gewoon goed.
1: Ja.
0: En, dus het zegt allemaal niks. Het zegt allemaal niks.
1: Is het
0: over
1: zo?
0: Wat niks zegt. Cake by the Ocean, dat zegt ook helemaal niks. Het gaat over begrafenis. Het is heel erg flauw. En er wordt heel veel gebruikt bij gimmicks en dat soort dingen. Als u het hoort, herkent u het wel. Het is namelijk van DNCE. En ik had ook inderdaad nog nooit van DNCE gehoord, tot ik het nummer hoorde.

0: Dit was Ocean met...
1: Orde. Orde. Dan gaan we gevaarlijk water.
0: Waarheen?
1: Gevaarlijk water. Oftewel Marco Borsato.

0: Wat, met Mark Borsato?
1: Ja.
0: Nee, joh.
1: Ik zeg gewoon Mark Borsato. Kijk, hoe kun je zeggen? Het is gevaarlijk water.
0: Ja.
1: Nou, doen we niet. Die man heeft daar genoeg aan zijn broek gehad. Hij is vrijgesproken en dat geldt dan in Nederland dat je dan. Oké, ik zou zeggen, begin maar.
0: Ja, dit waren weer twee nummers achter elkaar. En de tweede nummer was natuurlijk ons welbekende Marco Borsato met Het Water.
1: Blijft een mooie nummer.
0: Ja, blijft een mooi nummer. Dat, ja. En hij is gelukkig weer, of hij gaat weer optreden, geloof ik. Of,
1: tenminste,
0: de plannen zijn er. Dus laten we hopen dat hij...
1: Als jij dat geldt voor van Nederland, als jij vrijgesproken bent en onschuldig verklaard bent, ja, dan gaat alle rechtsvervolging weg.
0: En, dat vind ik ook.
1: Dan heb je gewoon recht om weer te beginnen.
0: Alleen dat het zo lang geduurd heeft. Maar ja, dat is altijd...
1: Ja, maar dat is met alles alle rechtszaken tegenwoordig. En ik vind het ook wel goed, hè. Kijk, iedereen moet snel en dat soort dingen. Nee, het moet zorgvuldig.
0: Het moet wel zorgvuldig onderzocht
1: worden.
0: Want
1: als jij wat naar je hoofd geslingerd krijgt wat niet waar is, wil je ook dat het goed uitgezocht wordt.
0: Ja, dat klopt helemaal.
1: Het zijn allemaal van die details waarvan mensen altijd zeggen van, een zware straf en dat soort dingen. Helpt niet. Nee. Als jij gewoon in de gevangenis zit, dat is gewoon de leerschool voor criminaliteit.
0: Ja, inderdaad.
1: En de meeste mensen die er in de gevangenis zitten misschien 4, 5, 6 tot 8 weken.
0: Nee, ja.
1: En dan zit je ook gewoon naast oud Bollejos opgepakt is.
0: Ja.
1: Zie je naar Bollejos, hè?
0: Nee,
1: of dat soort jongens. En heb jij, omdat jij een paar
0: verkeers...
1: een beetje ontdoken of weet ik veel wat, en dan kun je terugbetalen... Of een paar verkeersboetes. Ja, zo werkt het hier in dit land. Ondertussen gaan wij gewoon even lekker verder met het volgende nummer van Broederliefde en Little Kleine met Waterkant. Even kijken. Met Waterkant. Ja, dat is er al eentje.
2: Zie je dat? En wat heeft hij daar neergezet? Dat het van is?
0: Even kijken hoor. Skik.
2: Ja. Je hebt helemaal niks met water.
1: Nou. Ergens iets van blauw of zo, maar... Charles Trenet. Dat mag jij lekker uitspreken.
0: Charles Trenet. Met la mer.
1: Trenet met la mer.

Wacht even, hier gaan wij weer. Wel heel enthousiast, nou, dat komt straks.

0: Hey, Bediening een keer uitnodigen.
1: Nu?
0: Nu ging ik.
1: Oh ja.
0: Zeg maar, je hebt ooit voor ons een jingle ingesproken.
1: Oh, dat weet je nog wel.
0: Jawel. Nou, ik weet niet. Mensen doen veel, hè. Mensen doen echt heel veel. Het is hetzelfde van wie heb jij te gast gehad? Ik zou het God niet meer weten.
2: Gezellig met Jeroen en Wim.
1: Ik zal even een lijstje maken.
0: Hoe doe je een lijstje?
1: Welke gasten we gehad hebben? Of telefonisch of in de studio?
0: Ja.
2: Tussen 1 en 2 op RTV IJsselmond.
0: In het ding dat we mensen nog eens een keer hebben.
1: Zoals Rob van Linden.
0: Ja. Rob van Linden is gewoon vaste gast, dus daar doen we niet moeilijk over. Oh, die is ook lekker.

0: wedding.
1: Is anything on it?
0: Lekker. Broederliefde die aan de waterkant zit van de IJssel of waar dan ook, of het IJsselmeer. Gaan we naar iets wat je weer van mij bedacht hebt natuurlijk. Gaan we naar La Mer.
1: Wacht even. Ik ben te vroeg. Ja, ik heb er dan 3 achter elkaar staan. Wacht even. Ben ik nou in de war? Ja, ik ben in de war. Die moet er nog even uit.
0: Broederliefde, die aan de waterkant zit, misschien wel te vissen. Gaan we naar iets wat ik weer krijg natuurlijk. Frans.
1: Ja.
0: Jean Trenet. En met La Mer. En De Zee.
1: Ja.
0: Dat ook een mooi nummer. Ja, Frans vind ik sowieso wel heel mooi om te beluisteren. Ik kan het niet verstaan. Vroeger heb ik wel Frans gehad op school. Maar ik wist heel snel dat het niks voor mij was.
1: Ja, zo had ik dat. Dat was echt een blamage.
0: Ja, ik vond het ook niks.
1: Ik kon daar nog net een 4 voor halen op de MAVO. En ik kom nog uit de tijd dat je dan 3 minpunten mocht hebben.
0: Ja.
1: Met compensatiepunten. En dan kon ik met Engels nog een 5 halen. En dan had ik bij wiskunde en scheikunde en dat soort dingen, dan moest je dan ergens een 8 staan. En zo ben ik de eerste 2 jaar doorgekomen. Anders had ik het echt niet gered. Nee, ik ben het echt zo. En ik had we hadden het geluk dat mevrouw Lans, die gaf Frans, ja, je verzint het niet.
0: Nee.
1: Die gaf nooit lager dan een 4. Als je maar je best had gedaan.
0: Ja, ja.
1: Dus het was wel heel fijn, want als je echt de pet naar gooide en van alles dat soort dingen, dan kreeg je wel gewoon natuurlijk een 1. Maar als jij echt je best had gedaan, maar er kwam echt uit dat jij het echt niet kon, dan was wel vergevensgezind dat ze dat deed.
0: Ja, de grammatica is zo moeilijk van het Frans.
1: Ja,
0: le en la en un en e.
1: En dat, die uitspraak. En, ja. En je kunt er geen chocola van maken als op een gegeven moment dan... kijk, un, deux, trois, dat ziet dan, lijkt dan geen enkele, ja, 1 dan misschien, 1, maar 2.
0: Nee, je kunt het niet nee.
1: Nee, kijk, bij Engels heb je 2, 2, weet je wel, dat zit wel een beetje bij elkaar, maar...
0: Nee, wij hadden een heel klein Frans leraresje, weet ik wel, juffrouw Erkelens heette ze voor mij. En op een gegeven moment liep ze in de gang en dan kwam er een student achter, die pakte zo die lerares. Die had niet door dat het een lerares was. Hij dacht dat het een student was. Die zette zo, hij zegt, meid, ga eens even van de kant. maar ja, mevrouw Erkelens, dat weet ik nog wel. Maar
1: oh ja, kijk,
0: was dat de MAVO.
1: Ja, precies. Maar dat zijn vaak ook wel, dat waren de goede leraren. De goede leraar onthoud je nog wel.
0: Ja,
1: waar je echt van aan had, of die je wou werken, waarvan, maar ik heb zoveel leraar gehad waar ik niks mee heb, en dat die dus gewoon ook gewoon vergeten zijn, omdat ik daar niks aan had, die hielp je niet verder. Dus, en ik vind het het vak van leraar heel goed, maar ik heb hier ook wel eens moeten werken met een aantal leraren, maar daar wil je niet mee werken als jij... op een gegeven moment de leiding hebt over de leraren.
0: Oh zo.
1: Wat dat...
0: Dan weten ze allemaal beter.
1: Ja, ze weten het allemaal beter. Ja. En ze moeten het allemaal precies zoals hun het willen. Ja, maar dat zo werkt het op een radio niet.
0: Nee.
1: Of in een normale bedrijfsleven niet.
0: Nee.
1: Dus nee, dat is wel heel grappig altijd. Dat, maar ja, dat zul je ook wel hebben gemerkt op jouw school. Er zijn goede mensen, lieve mensen. Maar af en toe ook een beetje eigenwijs.
0: Moet kunnen. Toch.
1: En over eigenwijs gesproken, dat zijn wij namelijk ook. En wij gaan verder met Hughes Corporation met Rock in the Boat. Dat ik weet, het is een andere dan dat ik net had gezegd, Jeroen. Die gaat zometeen alsnog er wel in, hoor. Want die is gewoon te lekker.
0: Broederliefde, die aan de waterkant zit, misschien wel te vissen, gaan we...
1: Nou, misschien wel wat anders, Jeroen. Wat had ik net? Oats Rang, hè? In de boot. Nee. Gaat die weer verkeerd? Wat is dit nou toch? Had ik nou hier gezien? Et c'est maison rouillée. Dat klopt.
0: En dan gaan we naar de boot. En daar een Otis Redding ding.
1: Ja. Heb ik het... Waar heb ik die nou? Rock on the boat. Boat. Nee, ik had wel. Ja, daarom zeg ik wel. Ik was natuurlijk ook stront eigenwijs. Mijn ouders, echt waar. Die schaamden zich dood toen ik mijn MBO-diploma ophaalde.

0: Ik heb het voor elkaar gekregen om één vak totaal nooit gedaan te hebben.
1: Nee.
0: En toch ervoor te slagen.
1: Nou, kijk.
0: Dus dat was een ding. Daarbij, ik was kunstenaar. Wat spijven betreft. Gewoon hele dagen woon ik gewoon. En beelden.
1: Ja, maar dan leer je voor jezelf. Dan zeggen ze niet meer van je moet studeren. Dat doe je voor jezelf.
0: Op een gegeven moment moest ik wel naar geëchting in december. Moest ik komen bij de. Weet je iemand recht of weet je iemand? De kaart toen. En toen zei hij van ja, meneer Bastiaan, u heeft wel heel erg veel spijt op uren. En hij zei van heel erg veel. Maar ik verwacht dat u het volgende half jaar gewoon wel een volledig aanwezig zal zijn. Ja, dat gaat een beetje moeilijk. Ik zeg, wat dan? Ik zeg, ga januari al opzaaien. Ik zeg, ondanks alles, ik zeg, zijn mijn cijfers verkeerd? Nee, mijn cijfers waren goed. Ik zeg, en in januari bij de opleiding, ja, omdat we maar een heel klein klas hebben, dat we met 4 en dan alle keer met 5 man in de klas. Ja, dan ga je heel snel door de stoffen.
1: Ja.
0: Dus in januari gingen wij in een passage in plaats van mij, wat de rest doet. Dus hij zegt van, ja, maar het is wel, Dus ik was dus al in mei afgestudeerd op de mbo.
1: Oh.
0: En normaal gesproken moet iedereen nog een hele
1: grote
0: zomer nog toe. Dus in dat opzicht was het wel lekker. Dus ik had al in mei vakantie.
1: Oh, lekker toch?
0: Maar ja, dat sowieso. Dus, maar toen bleek ik dus ook 2 opleidingen tegelijkertijd gedaan te hebben. In 3,5 jaar in plaats van 4. Dus op een gegeven moment mijn ouders zitten bij het diploma uitreiken. Dus ik krijg denk ik, dus toen geef ik ja. En ik ben natuurlijk B, dus je bent een van de eerste aan de buurt.
1: Ja.
0: Ja? Dus, nou, en toen kwam het dus, hè, hij was een ster van spijbelen. Hij was altijd eigenwijs. Hij deed nooit zijn huiswerk, al dat soort dingen. En hij heeft gewoon met alles, met vlag en wimpel geslagen.
1: Ja, waar heb je
0: en ze heeft alles gedaan. Even kwam ik terug, want ik was natuurlijk al toen het wel een beetje handig. Ik zat op een werkplek waar al misschien wel 10, 12 studenten voor mij hadden gezeten. Die hadden allemaal me verslagen en weet ik veel wat. En wat heb ik dus gedaan? Ik heb alles bij elkaar opgepakt. Ik heb een kopieer geplakt bij elkaar gezet. Ik heb een leuk kontje eruit gezet. Ik ben er gewoon, hè? Uiteindelijk kreeg ik serieus zo'n dikke multimap, weet je wel. Zo'n hele dikke. Die kreeg ik en die had ik dus helemaal vol. En dat soort dingen. Een paar dingen die ik nog zelf moest doen. Dus geef het, kom maar. Dan heb ik die map weer waar ik daar ben. Ik ben nog precies wie die man was. Die kijkt me aan. Ik zeg, je moet zo'n stage. En ik zeg van, denk je dat ik het helemaal door ga leven? Ja, verwacht van mij toch ook dat ik dat doe? Ik zeg, maar ja, ik heb het niet gedaan. Dus jij ook niet? Die draaien er een paar honderd. Ik zeg, en het is ook geen onzin wat erin staat. Dus kijk maar. Dus ik had al gezegd, ik bedoel, die is voor de vroege vormen van misbruik van computer.
1: Nou ja, goed.
0: Achter.
1: Te pakken. Zijn er wel meerdere die dat doen?
0: Ja, daarom. Maar dan, ik heb dus gewoon overladen met heel veel materiaal. Ik zeg, ja, zoek maar uit. Wat heb je nodig? Alles zit, ergens zit het er wel in. We gaan weer verder. Dit was...
1: Otis Redding.
0: Ja.
1: Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay. En een lekker nummer. Het is een ouder nummer van de jaren 70. Nee, misschien nog wel vroeger.
0: Eerder.
1: Ik denk nog wel eerder, ja. Misschien ja,
0: 60, 50.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, het is heel, heel, heel, heel oud.
1: Ja, het is inderdaad oud, maar het klinkt nog steeds. En het gaat nog steeds over water. Dus wat dat betreft mag iedereen.
0: Ja. Nee, dat was een auto redding, ja. Dat is echt een mooie man trouwens, om te zien trouwens.

0: Island in the Shadow.
1: Een lang nummer, hoor niet?
0: Nu valt wel mee. Ik heb hem erg uitge... Ietsje minder. We zitten nu op 3 kwartier. Ja, en geven we even een fout hier, zo meteen naar achteraan gaan we een foutblokje doen. Of fout. Ja.
1: Dit was de band Weezer met Islands in the Sun. En ik kende de band niet, Weezer.
0: Nee, nummer, dat heb je wel vaker. Hè? Dan heb je een nummertje van, want iedereen kent dit nummer.
1: Ja.
0: Maar wie heeft het geschreven?
1: Nee, is ook zo.
0: Ja. Je hebt zo'n spel, hè? Ik ga de naam niet noemen, maar je hebt zo'n spel, dan moet je muziek raden. En dan zit iedereen altijd van, ah, dat nummer ken ik.
1: Ja, en dan ga je het...
0: En de titel komen ze dan ook nog, maar de artiest? Nee. Dat is echt, heel leuk.
1: Ja.
0: Een leuk spel om te doen met vrienden of mensen die...
1: Begin met een H.
0: Ja.
1: Ja. En daarvoor hadden we Kokomo, de Beach Boys. Ja, wie kent die niet?
0: Nee.
1: Toch, dat is toch surfplank en alles in die tijd. Ja. Jaren 70. Dat, maar ja, goed.
0: Toen was jij nog jong. En
1: zat, ja, jong en onschuldig. Nou, goed, we gaan lekker door met muziek.
0: Schuldig wil ik niet.
1: We gaan lekker door met muziek, Wim.
0: Hé, we gaan even lekker wat ja, eigenlijk fout. Fout, ik vind fout een beetje het verkeerde woord.
1: Niet keuze. Jouw keuze.
0: Nee, dat is niet waar, want het is mijn jeugd.
1: Oh.
0: En ben je zeer,
1: daar ben ik heel benieuwd. Dat kan ik me wel voorstellen.
0: Ja, dan
1: zitten we op een eiland of niet?
0: Ja, we zitten op een eiland. Okay. Inderdaad, onbegroot eiland van de Kinderen voor Kinderen.

0: En doe je dan Wim Sonneveld erachteraan?
1: Ja. Even kijken, deze moet dus niet hebben. Even zoeken hoor. Ik zag hem al een paar keer, twee keer voorbij komen.

0: En dan hebben we hier. Gar niets.
1: Dus dat doet hem niet.
0: Die trek moeten we even overdoen, of is dat deze trek?
1: Dit was de band Weezer met Islands in.
0: Daar is hij.
1: Dit was de band Weezer met Islands in.
0: Soms heb ik gewoon ook.
2: Op een ander woont
3: hij. Hey, Hans.
0: En dan gaan we hem erachteraan gooien.

What is it now? Moet een deze hebben? Op een onbewoond eiland. Die kapt hem ook in één keer af. Terwijl als ik hem hier... Terwijl ik hem hier luister...

har kommunen. Vart har vi det? Och

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

in de Oranje Top 30. Nummer 27.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Deze week presenteren we de aflevering van week 39, 2026... met deze week de volgende statistieken. De Oranje Top 30 telt deze week 9 stijgers. Daar staan 13 dalers tegenover. 2 noteringen zijn blijven staan en we hebben deze week 6 nieuwe binnenkomers. En de hoogste vinden we straks op nummer 20. Maar nu eerst, overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Monique Smit op nummer 30. Ze gaat 11 plaatsen onderuit in week 10 met Niet naar huis. Chance van Henk Dissel komt nieuw binnen op nummer 29. En dat geldt ook voor Monique Smit en Kido van der Graaf met Beter af alleen. Zij komen nieuw binnen op nummer 28. Nieuw op nummer 27, Douwe Bob en Note to Self. Stem in je hart van Amar doet 12 weken mee en gaat 11 plaatsen onderuit van nummer 15 naar nummer 26. Loco van Jeffrey Hazen moet ook inleveren in week 13. Hij gaat 9 treetjes naar beneden van 16 naar 25. Nieuw op nummer 24, Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff komt nieuw binnen op nummer 23. En Erik van Hoof stijgt 3 plaatsen in week 2. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 25, pakt 3 plaatsen winst en staat op 22 met volle gas. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21. Komende van 12 in de vierde week, Vincent en dat ben jij.
1: De Oranje Top 30.
2: Dit is de Oranje Kroon van deze week. Hoogste nieuwe binnenkomer.

aanbeland bij overzicht nummer 2. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20 de zesde en hoogste nieuwe binnenkomer. Damien Vos en Hard to Get. De uitzending van Helemaal Hollands gaat in de negende week 8 plaatsen naar beneden. Ze gaan van nummer 11 naar nummer 19. Argentien en Viltje doet alweer 5 weken mee in de Oranje Top 30 en ze leveren ook 5 plaatsen in. Ze gaan deze week van nummer 13 naar nummer 18. 1 plaats hoger op nummer 17 vinden we de nummer 20 van vorige week. In week 15 pakt hij weer 3 plaatsen winst. Ferry de Lis en Baco in Monaco. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace, Dans voor mij, doet 3 weken mee. En ze gaan 2 plaatsen naar boven, van 18 naar 16. Dat geldt helaas niet voor Wesley Bronkhorst, want Tutti Colori moet in de 7e week 1 bescheiden plaatsje inleveren. Hij gaat van nummer 14 naar nummer 15. Vorige week kwam Raymond Hermans nieuw binnen op nummer 28 met Ons pakken ze niet. Deze week pakt hij 14 plaatsen winst en staat hij op nummer 14. Thomas Berg moet 5 plaatsen inleveren in week 7 met Als je de keuze had. Hij gaat van nummer 8 naar nummer 13. 1 plaats hoger op nummer 12 vinden we de nummer 10 van vorige week. Hij levert 2 plaatsen in week 4. Mart Hoogkamer en Kroegen in de hemel. En als laatste in overzicht nummer 2, nummer 11. Vorige week kwam hij nieuw binnen op nummer 24 en pakt dus 13 plaatsen winst. Erik van Klinken en Door het oog van de naald. De Oranje Top 30.

we zijn bijna aanbeland bij de nummer 1. Eerst nog even de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10, de nummer 9 van vorige week. Ze leveren 1 plaats in week 3. Numidia en John West met Habibi. Je zit in mijn hoofd, doet 5 weken mee. Het is de nieuwe single van de 3J's. Ze leveren 6 plaatsen in. Ze gaan van nummer 3 naar nummer 9. Vorige week op 5, deze week op 8. 3 plaatsen verlies in week 4 voor Tino Martin en Billy Dans met Ik hoor niks geks. Loesoe van Marco Schuitmaker gaat in de 8e week 1 plaats naar beneden van nummer 6 naar nummer 7. Winst daarentegen voor Samuel Welte en Russo met Boom. Ze kwamen vorige week nieuw binnen op nummer 17, pakken 11 plaatsen winst en staan op nummer 6. Nummer 5 is gereserveerd voor Django Wagner met Bachata Bailando. Hij doet 6 weken mee en gaat 2 plaatsen naar boven. Nummer 4 is de nummer 21 van vorige week. Toen kwam ze nieuw binnen en deze week pakt ze 17 plaatsen winst. Samantha Steenwijk en 1 blik is genoeg. En dan het erepodium van deze week. Met ooit brons. Deze week voor Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Hij stond vorige week op nummer 4 en pakt over 1 plaatsje winst. En doet ondertussen 17 weken mee. Wekenlang stond hij op nummer 1 en hij is de langst genoteerde in de oranje top 30 van deze week. 29 weken doet hij mee. Justin de Wild, cheerio. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als vorige week. Tinto de Verano van Joey Nicolai. Hij doet 8 weken mee. En dat was hij, de oranje top 30 van week 39 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevers van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering kun je terugkijken op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Oh.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dag tot zondag. Dit is IJsselmond. Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is IJsselmond. Tip van de week.

nooit heb jij een keertje tijd voor mij. Ik maak me zorgen over ons. Samenleven is al lang voorbij. Ik weet niet

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is IJsselmond. Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dag tot zondag. Dit is IJsselmond.
4: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS journaal. De Amerikaanse ambassadeur in

0: Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is

0: niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat...

0: vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Tot zondag. Dit is IJsselmond.
3: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en

0: lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.
3: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dag tot zondag. Dit is IJsselmond.
4: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is een uurtje lekkere muziek in non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt. Daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. En op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. En op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.